0: meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400-600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11-14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Heb je dat dan ook als je 's morgens vroeg opstaat dat je denkt, is dit nou mijn leven? Nou, dan probeer ik dan verandering hier te brengen als dat een beetje negatieve invloed op je heeft. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk altijd van, oké, we mogen weer naar Nieuwe M Utrecht. En daar heb ik heel veel zin in vandaag. Het is vandaag 9-11, ik zeg het op die manier. Het is inderdaad 11 september en het is precies 25 jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Daar gaan we zeker veel meer over horen vandaag, hier bij Radio M ook. Want we willen dat heel graag van je weten. Die herinnering aan toen komt er zometeen uitgebreid al op terug. Ja, en natuurlijk, het is 11 september. Het is natuurlijk een vrijdag. We gaan richting het weekend. We gaan lekker plannen maken voor het weekend. Hoe zou het zijn met het weer? Wat voor weer krijgen we voorgeschoteld? Grieta gaat ons de hele ochtend erover bijpraten. Dus ik denk dat ik je alvast lekker kan maken dat het best een aardig weekend gaat worden. Dat is wat ik heb onthouden van Margot gisteren toen zij het weerbericht voordroeg. Ook in Utrecht is wakker. Ja, en als je wakker bent, vind ik het leuk als je me even laat weten. Dat kan bijvoorbeeld met een berichtje aan mij, een WhatsAppje. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Je kunt ook even via Messenger kijken, zoek je mij even op. Bob van Beter, vind ik ook leuk. Je kunt ook via Facebook in contact komen. En dan heb je gelijk al die vraag te pakken over 9-11. Enfin, nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Wat willen mensen eigenlijk nog meer? Lekker luisteren, zeg ik dan. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We zaten in 1979 met Shirley Bassey zojuist. This is my life. En Shirley hoopt in januari 90 jaar te gaan worden. Hans de Boy is nog niet zo oud. Dit was een hit in 1983. Iemand zei...

Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En daarvoor hadden we ook muziek van David Essex. Ik kwam een beetje in Star. En Annabel van Hans de Boy werd bezongen in 1983. Was voor Annabel, ik moet eigenlijk zeggen voor Hans de Boy, de grote doorbraak. Het is 12 en daarna zijn er heel veel kinderen geboren. Volgens mij die Anna heet of Annabel. Het is 6:45. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is vandaag dus 11 september. En ja, we weten sinds 25 jaar geleden dat de aanslagen plaatsvonden in de Verenigde Staten. Dat we dat meer 9-11 noemen, ook bij ons in Nederland. De kranten staan er redelijk vol mee, ook al vanaf de voorpagina. Ik zit even te kijken of alle kranten dat hebben. Ja hoor, bijna allemaal. Maar over het algemeen met verwijzingen. Of sommigen die groots uitpakken met 9-11. Ja, hoe kun je dat herinneren? Hoe doen we dat elk jaar weer? Is het nu anders, 25 jaar geleden? Staan we erbij stil? Is de wereld veranderd? Wat vind je ervan? Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Je kunt het laten weten op Facebook van Radio M Utrecht. Want ja, dan kun je meteen eventjes een antwoord geven op die vraag. Je kunt het ook laten weten in de RTV Utrecht-app of je wakker bent. Of je al lekker bezig bent vandaag. Trouwens, het is al middag in Brisbane. Harry is erbij. Goed, Harry, dat je er bent. Gezellig ook. Daar helemaal in Brisbane aan het luisteren, zeg ik dan. Ja, en voor de rest, WhatsAppen met de studio kan via de RTV Utrecht-app. Dan kom je gelijk binnen, zoals Miranda. Goedemorgen, Miranda. Voor jou is ook de dag begonnen. En even terug naar, ja, 9-11. We staan er diverse keren bij stil vandaag. Ook in Utrecht is wakker dus, maar ook vanmiddag in het programma bij Aard. Utrecht komt thuis. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan is eigenlijk een beetje een verkeerde vraag. Maar hoe herinner je je dat? Ik ben daar benieuwd naar. 25 jaar geleden, waar was je toen je het nieuws hoorde? Ik zat bij de

0: Stevie Wonder. Yes to me, yes to you, yesterday. Wat een geweldig nummer. Uit 1969. Ja, begin jaren 70 was het ook al heel populair. Of was het populair, moet ik zeggen. Maar dit is wel degelijk nog een 60. Ja, heerlijk om te horen. Het is 6:30 intussen geworden. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Robert Jan zo meteen bij mij in de studio. Even komt hij vertellen wat hij vandaag gaat ondernemen voor Utrecht is wakker. Wat vandaag de actualiteit is die onder de loep gelegd wordt. Dus daar hoor je zo meer over. Ik heb een weerberichtje alvast binnengekregen van Grieta Spannenburg. En alsof ik het allemaal water aanvoelde. En ook al verklapt had dat ik van Margot gisteren het een en ander door had gekregen. Dat het weekend er best wel aardig uitziet qua temperatuur. Doe ik eerst even een weerberichtje van de ochtend. Er is namelijk vanochtend in Midden-Nederland vrij veel bewolking aanwezig. Dat is even droog, maar in de loop van de ochtend valt er dan wel zo nu en dan wat lichte regen of motregen uit. Gaandeweg de middag klaart het in Midden-Nederland op. Er is nog wel een enkel buitje mogelijk en bij weinig wind komt de temperatuur toch op een graad of 20 uit. Ja, morgen weten we het nu alvast, want hier staat het zwart op wit bij mij. Wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft ook droog de zaterdag en het wordt zo'n 22 graden. Zondag, ja, dan even anders, zeker de ochtend, buiige regen over Midden-Nederland trekkend. En zondagmiddag valt er nog wel een losse bui. Temperatuur komt dan toch nog op 21 graden Celsius uit.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Dat zijn de liefdesliedjes. En die klonken toch heerlijk in je oren. Uit 1993, de jazzpolitie. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Oh, die willen we helemaal niet horen, zegt die mag even weg. Robert-Jan Boy, die is bij mij in de studio. Had ik al aangekondigd, want dat is een traditie. Tenzij je echt het uiterste puntje van de provincie Utrecht moet opzoeken en echt wel op tijd weg moet. Maar vandaag ben je er weer bij. Wat ga je doen vandaag? Goedemorgen
1: trouwens.
0: Ja,
1: goedemorgen. Ik ga naar Meerkerk. Meerkerk, niet het uiterste puntje van de provincie.
0: Het begint een aardig eentje op te schieten natuurlijk. Als je even doorrijdt, dan zit je bij Gorinchem natuurlijk.
1: Gorinchem, ja, inderdaad. Dat is zo, inderdaad. Dus, maar goed, het is nog...
0: het is wel degelijk Utrecht.
1: Ja, natuurlijk. Renen, dat is wat verder weg. Dan moet ik inderdaad meteen door. Ja, wat is ver? Alles is relatief natuurlijk.
0: Dat is waar. Nee, maar qua verbindingen en zo is het altijd fijn om een goede verbinding te hebben als je zeg maar live gaat in de uitzending.
1: Altijd.
0: Dat ga je vandaag ook doen, maar Meerkerk zeg je.
1: Wij gaan het hebben over de Arno Wallert Memorial.
0: Die is weer morgen, hè?
1: Morgen gehouden. De wielerkoers. Ja. RTV Utrecht doet daar verslag van met een stream, zoals dat heet, vanaf 4 uur. Wij gaan vast voorbeschouwen. Ja, die koers 178 kilometer. Ruim 160 renners verschijnen aan de start. Ja. Door de Alblasserwaard, dus dat betekent voor een gedeelte de provincie Utrecht uiteraard. Ja. Meerkerk, noem Ameide, Lekdijk, noem Tienhoven, ga zo maar door. Groot Amers, dat soort plaatsen zitten.
0: Het is wel een heel leuk gebied daar, hè? Mooi gebied vind ik het ook wel.
1: Ja, het is een schitterend gebied. Ja. Het is natuurlijk, het wordt de echt een polterkoers genoemd. Hè? Dat is natuurlijk ook. Het was door de Weidse weilanden, de molens, de dijken. Waar de elementen vrij spel hebben. Dus dat betekent van alles voor de koersvorming. Waar moet je erbij zitten als renner?
0: Ja, precies. Je moet je op alles voorbereiden. Vandaag ga je er al over praten. Misschien ook wel over die voorbereiding van diverse renners. Wie heb je om te gaan praten?
1: Om te beginnen ga ik praten met Freek Wallaert en Bram van der Wal. Die zeg maar het organiseren. Ja. We gaan naar een bepaald punt toe bij de A27. Dan kun je de A27 onderdoor gaan. Richting start-finish Meerkerk. Ja. En dat tunneltje dat schijnt afgesloten te zijn, normaal gesproken, maar nu geopend. Ja. Speciaal. Hoe dat zit, gaan we allemaal vragen uiteraard. Ja. En we gaan het hebben over het deelnemersveld. Wat sterker schijnt te zijn dan ooit. Ja. Omdat ook opleidingsploegen van de Pro Tour meedoen. Mm-hmm. Dus Alpecin de Koning noemen wij bijvoorbeeld. Picnic PostNL, nou dat denk ik een naam als Van der Poel. En anderen. Dekenkolp zit bijvoorbeeld in die tweede ploeg, om er even wat te noemen. Maar een sterk deelnemersveld. Dus wat gaat dat betekenen? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, want moet je daarvoor als wielrenner, als profwielrenner ook inschrijven? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat gaat via. Ja, je moet inschrijven als ploeg natuurlijk. Hè. Ja, ja. Clubteams kunnen ook meedoen, zoals Jan van Arkel. We gaan praten met Evan Terlouw, die 21-jarige jonge renner die namens die club meedoet. Ja. Ook de trainer, Marco Luiten, gaan we mee praten. Mm-hmm. Die gaat vertellen hoe de voorbereidingen inderdaad wat je net vroeg zijn voor deze koers. Ja. En Eva natuurlijk hoe je het allemaal aan gaat pakken.
0: Ja, en het heet de Arno Wallert Memorial. Herinnering aan Arno Wallert, die zelf ook wielrende, maar op hele jonge leeftijd is overleden. Hè? Stilstand, toch?
1: Een veelbelovende renner was dat. Die uiteindelijk ook in de proefploeg reed, Kiel Shimano. Maar die is 2005 is hij onverwachts overleden. Ja. En toen is de koers, die toen de Ronde van de Alblasserwaard heette, is naar Arno Wallert genoemd. Als eerbetoon. Een gewaardeerd renner en een gewaardeerd mens.
0: Ja. Was men, weet je dat, in de geschiedenis dan snel over eens om die Alblasserwaard Tour, zeg ik dan maar even, meteen om te dopen tot de Arno Wallert Memorial?
1: Dat weet ik er zo even niet. Zo moet ik eventjes precies
0: Ik vraag me dat af, want het is natuurlijk wel een andere naam bij dezelfde tocht, maar wel een mooie herinnering aan deze veel te jong overleden wielrenner, profielrenner.
1: Sinds 2006 heette de koers al zo.
0: Ja. Nou, dat is
1: nooit
0: vrij snel.
1: Dat is nog altijd doorgegaan natuurlijk. Hè? Dus in deze tijden, we hebben het eerder over gehad, wielerkoersen zijn niet meer vanzelfsprekend. Zo op de openbare weg vanwege veiligheidseisen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Gaan zo maar door. Ja. Maar deze koers, die belangrijk is in de opleiding van de echte cracks, die is er nog steeds.
0: En ik hoorde jou even, toen we begonnen met het gesprek, zeggen dat je ook met een meneer Wallert gaat praten. Is dat?
1: Freek Wallert is de broer.
0: Dat is een broer, ja.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Kortom,
0: herinneringen ophalen, maar vooral ook doorgaan met koersen. Morgen dus is hij live. Vandaag horen we dus alles over de voorbereiding. Dus we zitten er wel helemaal in dan.
1: Ja, we gaan op twee plekken kijken. Kortom, zometeen veel meer.
0: Ik zeg geweldig. In Utrecht is wakker. Succes zometeen op locatie.
1: Merci.

Pointer Sisters. Ja, je zit op het puntje van je stoel te wippen natuurlijk, dat snap ik ook wel. Jump for your love. Of for my love, want dat is eigenlijk de titel van het nummer. Dank voor het sturen van al die WhatsAppjes, dat jullie wakker zijn. Vind ik hartstikke leuk. Eagle Sky, Peter Leijendekker is erbij. Wolger Beeman, Jep Jep, keep believing one time the world will be war-free. Nou, laten we het hopen. En dat is natuurlijk inhakend op 9-11 vandaag, 25 jaar geleden. Peter, dankjewel. En een goede rit voor jou met de vrachtwagen. Ook onderweg, Erts niet, denk ik dat hij thuis is eigenlijk op dit moment. Hij zegt, maar ik wil niet onaardig zijn. Jij zegt, Bob, vanmiddag bij Aart in de uitzending meer over 9-11. Maar volgens mij zitten Joost en Erwin om die tijd vandaag. Nou, dan weet je meer dan ik. Want ik weet in elk geval dat ik heb gezegd dat Aart vanmiddag Utrecht komt thuis presenteert. En daar ga ik nog steeds van uit. En dat is om 5 uur. En dan wordt er ook doorgesproken over 9-11. Dus ik wil niet onaardig zijn, maar als jij het beter weet dan ik... Het kan hoor, ik zeg, ik sluit niks uit. Het weer voor Midden-Nederland. De fortunes voor die tijd. This Golden Ring. Goedemorgen.

0: tien voor zeven. Weerbericht. Nou, de hele dag op Radio M Utrecht. Vanmiddag niet in Aan Tafel, want Aan Tafel is er niet. Dat weten we natuurlijk op vrijdag. Er zijn er hele andere programma's. Maar dan maar eerder. Tussen zo'n kwart voor één, tien voor één start je dan. Grieta Spallenburg, goedemorgen.
1: Ook erbij, ja. Goedemorgen.
0: En bij Aart ben je er ook, hè, vanmiddag toch?
1: Bij Aart schuif ik ook aan. Klopt.
0: Gezellig, ja. Maar ook in Utrecht is wakker. Meerdere plekken voor jou gereserveerd, natuurlijk. Hey Grieta, goedemorgen. Goed dat je er bent. Want we gaan even praten over het weer van vandaag. Je had al even doorgestuurd, en ik heb dat voorgedragen om 6:30. Mm-hmm. Dat het bewolkt is nu. Maar er komt wel wat regen aan. Uit die wolken komt dat wel terecht op Midden-Nederland straks.
1: Ja, het is een soort verpieterend oud front dat eigenlijk voor de westkust ligt en overtrekt. En terwijl het overschuift, nog wat verder uitdooft. Ja. Maar er blijft wel bewolking van over. En strakjes dan kan er ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen.
0: Ja.
1: In kleine hoeveelheden zou ook nog kunnen dat er een klein opklaringje vooruit zit. Maar dat zal heel weinig voorstellen. Je ziet nu vooral ook een wolkendeken. En vanuit het westen, dus af en toe eens wat lichte miezer in de loop van de komende uren. Dan trekt dat frontje voorbij, met dus heel weinig puf, maar wel met wat gemiezer. En daarachteraan kan in de loop van de middag dan een enkele bui passeren. Maar komt er ook weer een beetje ruimte voor de zon.
0: Dus,
1: gelukkig wel, want gisteren was hij er zo leuk bij de zon. Vandaag is het allemaal een beetje bescheiden. Weinig wind, de wind is ook bescheiden. En de temperatuur die zal uitkomen rond de 20 graden.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk iets wat we vaak zien de afgelopen tijd, die 20er. Ja.
0: En het is een beetje, als je het heel zwart-wit bekijkt, is het een beetje plus en midden met de zon. Want gisteren wat minder, de dag ervoor was het wel weer zonnig in Midden-Nederland. En als je het vandaag hebt over minder zon, denk ik morgen wel wat meer dan vandaag.
1: Morgen wel weer wat meer,
0: precies.
1: Het is echt een op- en afgaan.
0: Ja.
1: Het is ook echt een beetje zo'n tussenseizoen waar we in zitten. Waarbij het heel lastig is om de grote gemene deler eruit te halen. Tenminste in de zin van, het wordt een paar dagen heel erg zonnig of weet ik veel wat. Nee, het is echt een beetje op en af. En morgen is dan stapelwolken zon. Ja, heel kalm weer. Lekker weer met 22 graden.
0: Ja.
1: En zondagochtend is er dan weer buien geregen. Dan komt er weer een frontje. Dus het is continu een heen en weer gaan van af en toe de passages van wat fronten met wat neerslag en dan weer een dag of twee dagen met ruimte voor de zon. Zo kachelen we een beetje langzaam richting de herfst.
0: Ja, als je dat moet koppelen aan een weerspreuk, dan wordt het een beetje lastig. Maar misschien moet je je concentreren op vandaag, die weerspreuk.
1: Ik moet eens even kijken wat ik daarvan ga maken. Ja, klopt. Daarom.
0: Maar we kunnen al een beetje plannen ontwikkelen voor het weekend. Met vooral morgen, begrijp ik het woord, een droge dag. En zo'n 22 graden het vooruitzicht, zonnetje erbij. Best heel erg lekker, denk ik dan.
1: Ja, best lekker. En je ziet wel dat je dat die flexibiliteit ook in kleren een beetje moet hebben. Omdat het 's ochtends natuurlijk al makkelijker een stuk koeler kan zijn.
0: Ja,
1: kijk, op dit moment is het 14 graden, maar gisterochtend was het natuurlijk ook fris. Erg fris. En morgenochtend is het ook weer een graad of 8, 9 met mistbanken. Dat wil wel fris zijn, maar 's middags zit je weer in het zonnetje met 22 graden. Dus zoek je kleren erbij uit. Maar het is een beetje fysieke flexibiliteit, lichamelijke flexibiliteit die we nodig hebben.
0: Ja, en verkoudheid ligt op de loer. Dat merkte ik gisteren, eergisteren eigenlijk ook wel. Maar gisterochtend stond ik op, net als vandaag. Maar niezend en wal word ik dan wakker, weet je wel. Het is toch iets te fris geworden dan, op de een of andere manier.
1: Toch dat raam iets te veel open.
0: Ja.
1: Ik weet het niet of toch te lang in de korte broek gelopen.
0: Ja, maar dat is het.
1: Maar klopt, ik heb al meerdere mensen horen kuchen. Dus we gaan echt duidelijk naar de herfst. Hè?
0: Gelukkig is het radio. En kunnen we niks overbrengen. Dat is een groot voordeel natuurlijk. Gewoon, je weet het niet tegenwoordig. Misschien bouwen ze dat bouwen we dat op met de AI. Dat je toch iets over kunt brengen. Laat ik het niet open.
1: Och, alsjeblieft. Ja.
0: Goed, ik zei al even, weerspreuk. Dat betekent volgende uur. 7:50 ongeveer beginnen we met het weer. En dan lichten we nog maar eens allemaal toe. Althans, mag jij doen.
1: Ga ik doen.
0: Okay,
1: tot straks.
0: Tot zometeen weer. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan straks naar Veenendaal voor een van de eerste onderwerpen in het volgende uur. We gaan praten over de lampengietersdagen in Veenendaal natuurlijk. En eerst René Vroger en Nobody Else. En het nieuws uit Midden-Nederland met Marije hoor je ook om 7:00. It's

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
7: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
6: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
8: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
6: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 6:55 geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland wordt het nu echt wel hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marije, je was al druk met de voorbereiding bezig. Marije Drent, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Nu in de studio. Licht even toe, wat hebben we in het nieuws?
10: Het aantal meldingen van overlast door buitenslapers in Utrecht is afgelopen jaar explosief toegenomen, zegt burgemeester Dijksma. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk, maar spelen onder meer woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik een rol. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar tegen een 21-jarige man die vorig najaar met zijn auto crashte op de A28 bij Amersfoort. Daarbij raakte de man zelf en een van zijn passagiers levensgevaarlijk gewond. De bestuurder zegt dat hij er zich niets van kan herinneren. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En zo'n 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht kunnen maandag weer in het gebouw terecht voor lessen en toetsen. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het gebouw. De waterproblemen zijn nu tijdelijk opgelost. Tot zover de hoofdpunten.
9: Oké, en om 7:30 uitgebreid bij ons op de
10: zet. Tot straks.
9: Tot zometeen.

0: design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Radio M. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
5: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Al best lang wordt hij verreden, de Arno Wallard Memorial. En Robert Jamoy, die is erbij. Dat wil zeggen, morgen niet, want dan wordt hij gereden. Maar wel die voorbereidingen. En er zal heel wat voorbereid moeten worden. Robert Jan, een hele goede morgen. Waar ben je?
7: Ja, goedemorgen Bob. Ik nader nu Meerkerk, waar start en finish is van deze klassieker. Die inderdaad morgen van start gaat met een groot deelnemersveld. Ook een heel sterk deelnemersveld. En wij gaan inderdaad, om te beginnen, naar een tunneltje toe, wat een rol speelt in het parcours. 178 kilometer, de grootste polderkoers van Nederland. Molens natuurlijk, weilanden, dijken waar de elementen vrij spel hebben. Ja, het een van de elementen is ook een tunneltje waar een verhaal in zit. We gaan naar de start en finish. Kortom, we gaan met renners praten, met ploegleiders. Het kan allemaal niet op vanochtend.
6: Nou, heerlijk.
7: De zindering van de koers ja. En de geur van de massageolie. Wat
6: even,
7: jongens. Eerst een
6: stukje rijden. Ja, precies. We gaan het meemaken. Vanaf 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. Tot zo, Robert-Jan. In Meerkerk straks. 6:07 inmiddels geworden. Lampengietersdagen. Nou, die naam ken je toch wel? Niet? Oh, nou, zometeen ga je er alles over horen. Want het is groot feest. Dagenlang trouwens in Veenendaal. Daar komt het ook vandaan, dat lampengieten. Maar zometeen wat meer details. Ik ga erover bellen met Machteld van der Eijk. Zij zit in de organisatie van die lampengietersdagen. Dus blijf daarvoor luisteren. En ja, het is vandaag 25 jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden, beter bekend als 9-11. The world has changed since then. Ja, hoe heb je dat meegemaakt destijds? Kun je herinneringen ophalen? Dat mag al via Facebook van Radio M Utrecht. Waar was je toen? Hoe heb je het tot je gekregen? Is de wereld inderdaad zo veranderd? En kun je dat inderdaad nog steeds van toen koppelen aan nu? Of doe je dat niet? Kortom, vraag het erover. Facebook is daar het platform voor van Radio M Utrecht. Je kunt ook reageren via de RTV Utrecht app. Dus wat dat er gaat, allerlei mogelijkheden om in contact te komen met ons. En om erover door te praten. 7:07, tijd voor de oude piano. Uiteraard muziek van Diana Ross.

0: Ja, lekker hoor. En don't stop me now. Nou, wij stoppen wel met de muziek en we gaan daar zo meteen weer mee verder. Want eerst hebben we alle ruimte om te praten over Veenendaal, waar vandaag de lampengietersdagen gaan beginnen. En dat is daar wel even een groot feest, zoals elk jaar. Een eeuwenoude traditie. Ja, daar willen we toch nog wel wat meer over weten. En dat ga ik horen van Machteld van der Rijk. Goedemorgen, Machteld.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je even bij ons bent om dat toe te lichten. Dat je even een fijn momentje hebt in de ochtend om even wat rust te gaan te vertellen over de lampengietersdagen. Waar gaan we beginnen, denk ik dan? Want wanneer was dit voor het eerst georganiseerd? Want het was eerst een avond volgens mij toch ook?
1: Ja, dat klopt. Het is ooit begonnen dan met de optocht. Dat is de lampengietersavond. Die is op maandagavond. En dat is dus nu eigenlijk onze afsluiter van het hele weekend.
0: Ja.
1: We beginnen nu op vrijdagavond. En dan hebben we een zaterdag en een zondag programma. En dan sluiten we af met de optocht op maandagavond. En dat is een hele leuke afsluiting. Met optochten door verschillende wijken. Dus er zijn meerdere optochten waar kinderen dan ook lampionnen hebben. En dat is gewoon heel erg gezellig en verbindend met elkaar.
0: Dat is leuk, maar dat is de afsluiting. En er gaat van alles gebeuren vanaf vandaag.
1: Er gaat heel veel gebeuren.
0: Ja, kun je er even wat highlights uitlichten? Is het dit jaar, de traditie blijft natuurlijk wel, denk ik. Maar zijn er extra dingen bijgekomen dan?
1: Vanavond hebben we schemerlichtsessies. En die is dan nu voor het eerst.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk gewoon in een knusse, intieme setting muziek luisteren van Veense zangers.
0: Ja.
1: Ze gaan een heel scala aan nummers te horen brengen. Van ballads, popnummers, levenslied. Dus dat belooft gewoon een hele mooie avond te worden met elkaar. Morgen hebben we een heel vol programma op verschillende locaties. Waaronder ook Open Monumentendag. Die valt in hetzelfde weekend landelijk. Maar die hebben we dus ook helemaal verwerkt in onze weekend op deze manier.
0: Dat zit de lampengietersdagen niet in de weg dus duidelijk.
1: Zeker niet. Het vult het alleen maar aan. Erfgoed is natuurlijk net zo'n mooie traditie. En hoort bij de cultuur van een stad.
0: Ja.
1: Zoals theater en kunst en muziek dat doet. En daar hebben we er ook genoeg van. Straattheater, workshops, creatieve workshops. Voor jong en oud op zaterdag.
0: En het is een droge dag. Ja, het is een droge dag in Midden-Nederland. Dus wat dat er gaat, is het ook heel leuk natuurlijk om van alles mee te beleven.
1: Klopt, morgen verloopt heel erg mooi weer.
0: Ja.
1: Voor de zondag moeten we het nog iets beter in de gaten houden. Maar daar hopen we ook dat het gewoon lekker overwaait. En we gaan gewoon alles gaan doen om dat ook een hele mooie geslaagde dag te laten zijn.
0: Ja, want er is een dag van veel Veenendaalers, die gaan bijvoorbeeld naar de kerk toe. En die doen het als een rustdag houden. Maar er zijn toch activiteiten plaats die vinden ten aanzien van de Lampengietersdag.
1: Kijk, Veenendaal is natuurlijk een heel geschiedenis van christelijk geloof. Maar de Veenendaal is heel bruisend. Er zitten heel erg veel verschillende culturen in Veenendaal. En dat is wat wij zondag gaan vieren. Zondag vieren we Ontmoet de Wereld. Waar we ook heel veel andere, waar we eigenlijk alleen maar acts, voorstellingen, workshops van uit andere culturen uit de wereld gaan laten zien. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan mariachi, aan workshop, voorstellingen, workshop hula dans.
0: Wat leuk.
1: Dus echt dat we proberen uit verschillende landen dingen te doen. Want ook dat is gewoon heel belangrijk, dat we dat terugzien in ons cultureel aanbod.
0: Ja, nou en mensen die, veel mensen kennen natuurlijk wel de naam Lampengiet. Lampengietersdagen natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt er toegelicht wat voor feest het allemaal is gaat komen weer dit jaar. Vier dagen lang eigenlijk, hè? Vrijdag, zaterdag, zondag en dus maandag die afsluiting. Als we nog even teruggaan uit mensen kennen theater Lampengiet waarschijnlijk wel van naam, want dat komt ook bij ons geregeld voorbij. Maar als ik het heb over Lampengiet in het algemeen, dan denken mensen, hoezo Veenendaal? Wat is ook weer die geschiedenis daarvan?
1: Klopt, het is natuurlijk, Veenendaal is natuurlijk een hele industriële plek van de oorsprong.
0: Ja.
1: Veel harde werkers nu nog steeds en in het geschiedenis.
0: Maar zeg je nog steeds toch?
1: Ja, ik corrigeerde mezelf. rond 17 september werden, nu ook nog steeds, maar worden de dagen korter. En dus moesten weer voor het eerst na de zomer de lampen met olie gevuld worden. Het gieten van de lampen.
0: Ja.
1: En dat werd dus met de strandlantaarn gedaan en ook de werklampen in de werkplaatsen, zodat mensen door konden werken na het ondergaan van de zon.
0: Ja, traditie wordt voortgezet. Ook al zijn er andere, modernere manieren om het licht te krijgen. Maar dit is wel heel erg leuk om die geschiedenis in leven te houden. Nou, en in levende lijven kun je het meemaken allemaal. Zijn er nog dingen waar je kaarten voor moet reserveren? Of kun je echt overal naartoe wat je nu verteld hebt?
1: Alles is gratis. Ik kan maar even, als ik het goed zeg, is er op zaterdag een voorstelling in de Lampagiet. Die is gratis, maar daar moet je wel even kaartjes voor reserveren via de Lampagiet zelf. Het theater Lampagiet dan. Ja. Maar de rest is allemaal aanloop. Kom meedoen en wees welkom.
0: Ja, Veenendaal is natuurlijk, maar ook de omliggende. En trouwens, iedereen is gewoon welkom, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Okay. Hey, Machtel, dankjewel voor je toelichting. Succes.

0: ABC, mooie naam voor een groep. All of My Heart, een van de grote hits, want ze hebben er veel gehad, deze Britse ABC. Zometeen wordt het 19:30, betekent het regionieuws bij Radio M Utrecht. Marije, wat heb je sowieso in het nieuws?
1: Ik heb het zo over overlast van mensen die buiten slapen, een lekkage bij de Hogeschool Utrecht en een bange kat.
0: Even geduld, dan hoor je er meer over.
2: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: 19:30, je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije Drent. En dat begint met de overlast door buitenslapers in Utrecht. Dat neemt explosief toe.
1: Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Een 21-jarige automobilist zegt zich niets te herinneren van een zwaar ongeluk op de A28 bij Amersfoort vorig jaar. De Haagenees stond terecht voor het veroorzaken van een zwaar ongeluk, waarbij hij zelf en een van zijn twee passagiers levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij meerdere verkeersfouten. Hij reed te hard, had beslagen ruiten en was aan het dollen met zijn twee passagiers. Het OM eiste 160 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht dat dichtging vanwege een lekkage gaat weer open, meldt de school. De waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 3500 getroffen studenten kunnen dus maandag weer in het gebouw terecht. En opmerkelijk bericht, want op de Leisterstraat in Vianen zit al dagen een kat vast. Omwonenden ontdekten het dier in een boom en belden de brandweer. Samen met de dierenambulance hebben zij geprobeerd om de kat te redden. Maar dat is niet gelukt. De brandweer is na een paar keer proberen gestopt met de reddingsactie. Als de kat er niet zelf uitkomt, probeert de brandweer later opnieuw een poging te doen.
0: Ja, het is wel bijzonder, want meestal komen katten op hun pootjes terecht en lukt het ze wel op de een of andere manier om ergens uit te komen. Tenzij het zeer moeilijk is. Dan kan het nou, maakt ook rare sprongen natuurlijk.
1: Nou ja, zeker. Dus wie weet springt hij er toch nog een keer uit.
0: Ja, precies. Zonder de pootjes te breken natuurlijk.
1: Dat hopen we maar.
0: Ja, wat een nieuws.
1: Tot zover. En meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
0: Mooi. En nog even iets over het weer.
1: In de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: En inmiddels 3:30. Maar leg het zo meteen.
1: Tot straks.
0: Dankjewel.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Utrecht is wakker met Bob.

0: grote hits heeft ze gehad, The Queen of Soul. En niet zomaar krijg je die titel toebedeeld. I Say a Little Prayer, daar hebben we het natuurlijk over. Aretha Franklin. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En fijn dat je er bent. Met nieuws, weer en verkeer gaan we je vermaken. En het weer met Grieta Spannenburg zometeen. Om ongeveer 7:50. Maar eerst alle ruimte voor Robert-Jan Boy. Want die gaat het hebben over de Arno Wallard Memorial. We hebben verbinding met jou, Robert-Jan, in Meerkerk. Ja, het zijn natuurlijk de voorbereidingen. Want morgen dan gaat het pas echt gebeuren, hè?
1: Ja, morgen is het startschot, Bob, om 14:00. Ja, ik ben juist eventjes bezig met... kijk, het hek wordt hier weggehaald.
0: Alle poorten worden voor jou geopend natuurlijk.
1: Ja, alle poorten worden hier geopend. Ja. Je moet je voorstellen, we zijn hier pal aan de 27, iets buiten Meerkerk. We naderen nu een tunneltje. In dat tunneltje wordt gewerkt. We worden voorafgegaan door een meneer in oranje kledij. We denken van nou, we moeten achter het hek blijven staan. Maar dat is gelukkig niet nodig. Want we kunnen polshoogte nemen in het tunneltje. Het daadwerkelijke tunneltje, ja, waar keihard gewerkt wordt. Ik zie daar een wals. Er wordt toch niet keihard gewerkt?
2: Nog niet.
1: Daar gaan we al. Dat kan zeg maar de organisatie toch de stuipen op het lijf jagen. Ja, Freek Wallaert, Bram van der Wal van de Arno Wallaert Memorial. Ze zijn nog niet hard aan het werk.
3: Ja, maar wij hebben keiharde garanties van het bouwconglomeraat dat het in orde komt. Dus ja, deze meneer is gewoon heel erg cool.
1: Cool.
3: Maar we weten...
1: Maar waarom gaan wij naar dat tunneltje? Waarom staan we hier eigenlijk, Freek Wallaert?
4: Hey, op dit moment kunnen we nog geen finale rondes rijden hier. En dit tunneltje is wel een heel belangrijke passage daarin. Ja.
1: Want vertel even over de loop van het parcours waarin dit tunneltje een rol speelt.
4: 5 finale rondes van 6,5 kilometer. En die gaan door Meerkerk en dan door de polder heen. En hier in de polder moeten we onder de A27 door. Daar wordt groot aan gewerkt. Ja. En daar is dit tunneltje voor nodig. Ja.
1: Inderdaad, van de A27, ja, de auto's hoeven voorbij. Het tunneltje is nog zandig, misschien een vals. De vraag is, is het tunneltje op tijd af voor morgen?
4: Ik mis asfalt.
1: Goedemorgen. Ja, zegt u het maar. U kent de Arno Wallaert Memorial?
2: Ja, ik ken het. Ja. We gaan nu de werkzaamheden gaan starten.
1: Ja.
2: Dus kijk, de wals die komt nu naar achteren.
1: Ja.
2: Twee wals, een bandenwals en een driehol.
1: Ja.
2: En dan komt de machine komt naar achteren en dan gaan we hier starten. Voor de wielerronde.
1: Ja.
2: En ik denk dat wij over een uurtje of 2-3 klaar zijn. En morgen kunnen ze van start gaan.
1: Over een uurtje of 2-3 is het klaar.
3: Maar dit is nu toch echt een serieuze zaak. Want kun je voorstellen dat voor een wielerkoers, we zijn een vooraanstaande wielerkoers, maar dat het zover is. Dat bij de ombouw van de A27 het werk speciaal zo toegericht wordt dat die tunnel open gaat, geasfalteerd wordt en daarna weer dicht gaat.
1: Gaat hij daarna weer dicht?
2: Hij gaat
1: dus dit wordt speciaal voor
2: we moeten
1: Arno.
2: Op het ogenblik we gaan even een paar meter terug.
1: Anders worden
3: we
1: plat gereden.
3: Onder een wals komen.
1: Inderdaad.
2: Kunnen ze ons in de brievenbus schuiven vanavond?
1: Ongelooflijk dat het allemaal speciaal voor de koers gebeurt, inderdaad.
4: Kijk mijn ogen uit mijn hoofd hier.
1: Ja. Zeg, maar 160 renners verschijnen aan de start.
3: Ja.
1: We gaan nog een klein stukje naar achteren toe.
3: Ja, hij blijft ons op de hielen zitten, die wals.
1: En dat schijnt het sterkste peloton in de geschiedenis te zijn. Hoe zie je dat?
3: Wij denken dat we nu, zeker gezien de huidige tijd, waar we hele mooie opleidingsploegen van Continental teams hebben, dat is niet eerder gebeurd. Dus we verkopen geen onzin.
1: Wat zit er in de opleidingsploegen precies?
4: Bijvoorbeeld de opleidingsploeg van Alpecin Premier Tech is erbij. Ja, dat zijn dus de jongens die...
1: Van der Poel?
4: Ja, inderdaad, die de toekomstige Mathieu van der Poel moeten worden. En zij mogen ook World Tour renners opstarten. En dat doen er ook meerdere. Dus er komen echt mega sterke renners.
1: Waarom kiezen jullie dan voor de Arno Wallaert Memorial?
4: Over het algemeen ligt dat vooral gewoon aan een plek op de kalender. En we zitten in combinatie in het weekend met een grote wedstrijd in België. En dat is eigenlijk het voordeel van dat we nu naar september verplaatst zijn.
1: Want hoe moeten we de Arno Wallaert plaatsen? Het is geen Tour de France, laten we zeggen.
4: Het laagste profniveau. Ja.
3: Ik dacht gisteren, als je nou... wij zeggen wel eens van keukendivisie, maar dat is eigenlijk te laag. Ik dacht van, je hebt niet zoveel grote wedstrijden, wielerwedstrijden in Nederland. Dus als je naar de Eredivisie kijkt, is het recht een rijtje.
4: Ja, dat absoluut. Ja.
1: Het is wel een belangrijke wedstrijd om de talenten verder te ontwikkelen.
4: Ja, dat is wel bewezen. Ik denk dat we in de 17 uitgaves 10 winnaars hebben gehad die prof zijn geworden. En als je het podium nog mee rekent, nog een stuk meer. Dus ja.
3: Ja,
1: ja. Ja, kenmerk polderkoers.
3: Ja, kijk, je ziet het niet direct, maar ja, de mensen uit Utrecht, die moeten toch komen kijken. Want later kun je zeggen, ja, ik heb daar die en die renner, die nu groot rijdt in wereldkoersen, die heb ik zien rijden
1: door de,
3: in Meerkerk.
1: Heb je door de polder kunnen rijden?
3: Ja.
4: Ja, en Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Jasper Philips, Mikkel Bjerg, ja, er zijn er zoveel geweest.
1: Over
4: ja,
1: die
4: ja.
1: dijken.
4: Ja, over die dijken, ja.
3: Mauke Mollema.
4: Het is leuk, want we hebben al in geen 8 jaar een massasprint gehad. Dus voor die renners is het ook een boeiende koers. Het is eigenlijk gewoon vlak. Alleen, op een of andere manier, als je aanvalt, dan loont het ook. Ja, ja.
1: En dan kom je door dat witte tunnelglas rennen. Hoe ver moet je dan nog?
4: Als je in de laatste ronde zit, dan moet je nog een kilometer of 4. Ja, ja, ja, ja. Dus als je hier wegrijdt bij dit tunneltje, dit is wel een, dat is wel een tip. Even over het nieuwe asfalt gas geven.
1: Ja, als je als eerste hier over dat nieuwe asfalt gaat, dat moet fantastisch zijn.
3: Ja, wij als organisatie denken zelfs dat er renners zijn die als eerste over het nieuwe asfalt willen rijden.
1: Kijk. Dus dat wordt een strijd voor de tunnelgat.
4: Een beetje zoals de sneeuw in de winter, de eerste voetstap. Ja.
1: En wat mooi, nog steeds een eerbetoon aan jouw broer.
4: Ja, prachtig. Broer, ja, geweldig. Ja, ja, dat geeft een heel bijzonder gevoel. Ja, absoluut. Er zijn ook nog steeds mensen in de omkadering en ploegleiders en zo die hem hebben gekend, die met hem hebben gekoerst. Dus ja, dat, als het dan iets een memorial is, dan werkt dit wel. Ja.
1: Sinds 2007.
4: Inderdaad, ja.
1: En nu de volgende editie. Morgen gaat het gebeuren. Zeg bedankt voor dit inkijken.
5: Graag gedaan.
1: U gaat kijken natuurlijk.
5: Ja, ik ga zeker kijken.
1: Kijken.
5: Heel veel sterkte morgen.
1: En wat fantastisch dat op dat nieuwe asfalt naar de strijd al gaat losbranden. Vlak voor dat tunneltje.
5: Fijne dag.
0: Nou, we gaan er meer over horen. Vanochtend in Utrecht is wakker Robert-Jan Boy op de locatie waar het allemaal gaat starten. Waar hij langsgekomen wordt. Kortom de Arno Ballard Memorial. Die overigens ook live te kijken en te beluisteren is morgen via de aparte stream die we van RTV Utrecht in de lucht brengen. De, zeg maar, aan de lucht is een beetje gek, maar via online, via de RTV Utrecht app of via de website kun je dan luisteren en kijken naar de Arno Wallert Memorial. Want onze sportcollega's gaan daar een verslag van doen. We zijn er live bij, zo gezegd. Morgen is dat vanaf 4:15. Zometeen in Utrecht is wakker toch nog even alle ruimte voor 9/11. De herinneringen, we hebben al veel herinneringen binnengekregen. Wat deed je toen op de dag van de aanslagen in de Verenigde Staten? Je kunt het laten weten via WhatsApp, de RTV Utrecht app dus. En je kunt dat doen via Facebook van Radio M Utrecht.
6: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
7: No to Self van

0: surf.
1: Nou, Bob. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:12. Het laatste duwtje in de rug vandaag, want we maken ook een nieuwe nationale nieuwe bekend. Ik weet al welke. Maar dat verklap ik niet. Gewoon blijven luisteren naar ons station. Dat doe je toch? Ja, lijkt me wel. Rita Spannenburg, het weer voor Midden-Nederland, zometeen bij ons. We gaan even, nou ja, even is een kwart eeuw, hè, terug in de tijd. We hebben het over 25 jaar dus. We gaan naar 9/11, ofwel 11 september van het jaar 2001. Precies 25 jaar geleden. Wat deed jij toen? Hoe kwam het nieuws tot je? Hoe beleefde je het? We hebben het over 9/11, de aanslagen in de Verenigde Staten. En heeft dat de wereld veranderd? Heel veel reacties, waarvoor dank. Ik ga even een aantal mensen noemen en hun reactie erbij halen. Die ook op Facebook staan of via de app binnengekomen zijn van RTV Utrecht. Esther zegt, ja, als de dag van gisteren eigenlijk, die herinnering. Op het werk was ik met verbazing, maar ook walging hebben we gekeken naar de beelden. Het is de dag dat de wereld voorgoed veranderde. Ik ben bij het monument geweest. Hoe warm het ook was, ik had kippenvel tot op het bot. Michel die zegt, Bob en team, ik stond te laden op de bloemenveiling in Alsmeer toen de beelden voorbij kwamen op televisie. Schokkend was het. Elsa heeft maar één woord. Perplex. En Peet zegt, goedemorgen, op dat moment reed ik van Europoort terug richting Dronten en langs een groot depot van een bekend sportschoenenmerk. Dat zit in mijn hoofd. En Hans zegt, ik was aan het werk en zocht iets op internet. En toen het bericht over de aanslag doorkwam, daarna weinig meer gewerkt die middag. Nou, nog eentje dan. En deze van Andrea. Goedemorgen, wij waren toen in Colombia voor de adoptatie van onze tweede zoon. Mooi. Maar we werden die dag opgehaald door onze tolk toen het net gebeurde. En zij vertelde het ons. En vervolgens zagen we in de lobby van het hotel de vreselijke beelden op CNN. Onze terugreis kon hierdoor niet makkelijk vervroegd worden en gaf ook gelijk beperkingen wat er niet mee mocht. In de handbagage en dergelijke. Onze koffers die hebben in Londen ook nog vertraging opgelopen, omdat ze uit Zuid-Amerika kwamen. Iedereen was op hoede. Sindsdien eigenlijk dan. Nog veel meer reacties, je kunt ze ook vinden. En jouw reactie kan er ook bij als je dat nog niet hebt gestuurd. Op Facebook van Radio M Utrecht. Ook Johanna, Karin, Harry, dank alvast. En Marcel niet te vergeten en Gerda. Er staan er heel veel. Ook via de RTV Utrecht app. Dat openbaar ik dan later eventjes in Utrecht is wakker. Inmiddels is het dan 8:09 geworden. 9/11, ja, hoe? Ik was bij de regionale omroep, heb ik al eerder gezegd, in de uitzending aan het werk. Een beetje muziekplanning, een beetje dingen uitzoeken en... Ja, toen de eerste vliegtuig de Twin Towers invloog en daarna nog één. Toen stonden we echt met een groepje van alle 5, 6 voor de televisie te kijken van vol verbazing. Hé, dit is wel heel gek. En jij, Rita Spannenburg, kun je het nog herinneren waar je was?
2: Ja, ik was bij een vriendin op bezoek en we hadden verder geen televisie aan, want het was gewoon natuurlijk ook overdag. Ja. Mijn vriend die belde me op van, heb je gezien wat er is gebeurd? Ik denk,
1: Nee.
2: En dan, dan ga je kijken en luisteren en...
1: Bizar,
2: ja, pittig, hè? Ja, heel bizar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ook dat vliegtuig wat dan gekaapt was wat er ook nog ergens in moest vliegen. Dat de mensen die kapers hebben overmeesterd. Ja, je kreeg natuurlijk de meest heftige verhalen kreeg je te horen.
1: En de werkelijkheid ook, hè? De waarheid, beter gezegd. Want dat is waar, ja. Dat vliegtuig dat zich in die toren boorde, de tweede vliegtuig. Maar inderdaad, wat je zegt, het vliegtuig dat naar het Pentagon ging. Wauw.
2: Moedig ook, moedig. Mensen wisten dat ze ten onder gingen.
1: Niet te geloven, hè?
2: En dat kan gewoon, daar kun je gewoon helemaal niet bij, nee. Dus het is een beetje verwarrend makend ook, dat hele, die hele dag, denk ik.
1: Ja. 9/11, vandaag een kwart eeuw geleden.
2: Ja,
1: en toch lees ik ook op Facebook al hier van iemand die schrijft, onze kinderen die weten dat wel, maar er worden ook mensen geboren nu die het niet meegemaakt hebben.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook waar. En die moeten we het wel blijven vertellen wat er toen gebeurd is. Ja, dat is ook weer waar.
2: En hopen op eeuwigdurende vrede, hè? Dat is ook nog steeds.
1: Het is zo'n soort utopie, maar dat zou toch wel geweldig zijn.
2: Het zou toch wel mooi zijn, ja.
1: En met alle robbel op dit moment die er is in de wereld, zeg je daar maar, robbeligheid moet ik dan eigenlijk zeggen, dan denk je van,
2: Beetje chaotisch. Ja, een beetje chaotisch is het wel, hè? Ja.
1: Nou, het woordje beetje doen we maar aan de kant. Hey, we hebben nog een beetje ruimte. Alle ruimte, beter gezegd. Om even het weer van vandaag en het weekend toe te lichten. Want hoe gaan we hier Midden-Nederland vrijdag doorkomen? Om maar eens mee te beginnen.
2: Ja, met vrij veel bewolking. Tot nu toe is het eigenlijk overal droog geweest. Maar je ziet dat vanuit Zuid-Holland er een gebiedje aankomt. Een beetje een zwak, oud, verwassen front, zeg maar. Wat een beetje verpieterd, maar wat wel zo meteen veroorzaakt dat vanuit het westen het af en toe wat lichtjes gaat regenen of mot regenen. Dus ja, het is niet het meest opwekkende weer.
1: Nee.
2: Af en toe wat gemiezer. Temperatuur ligt nu rond de 15 graden. En je ziet dan als die miezerzone in de loop van de middag voorbij is, dat er weer af en toe een paar opklaringen komen. Maar ook dan kan er nog steeds een enkele bui passeren. En ik denk dat de meeste zonuren vandaag voor de late middag en avond zijn. En uiteindelijk komt de temperatuur bij weinig wind nog wel op 20 graden. Dus het is niet koud, maar het doet een beetje kil aan, omdat er natuurlijk af en toe een klein beetje regen valt.
1: Ja, en je zegt dan in de late middag, avond, dan pas weer een beetje zon erbij. Echt dat je denkt van, nou, lekker, maar die temperatuur die zal dan niet heel hoog zijn meer, denk ik. Het zal wel wat minder weer zijn
2: nog,
1: dan 20.
2: Ja, nee, dan is het, dan neemt die temperatuur wat af.
1: Ja.
2: Je ziet het ook hoor, vanavond met de opklaringen. Ja, de zon staat natuurlijk laag aan het begin van de avond, dat die temperatuur al gaat dalen. En dat betekent dat ook vannacht met weinig wind er weer gemakkelijk wat mist kan ontstaan. Mistbanken.
1: Aha.
2: Die morgenochtend bij een frisse 8, 9 graden wel een kille start van de zaterdag inluiden. We krijgen daarna wolken en zon, eigenlijk stapelwolken en zon. En dan morgenmiddag toch nog een lekkere 22 graden.
1: Precies, dus ik slaap morgen wat langer uit. Vergelijkbaar met vandaag is het voor mij een echt uitslaap. Om 7 denk ik dat ik wel wakker ben morgenochtend. Dat scheelt een paar uur.
2: Ja.
1: Dan is de temperatuur al wat hoger geworden. Maar in de loop van de ochtend klimt hij uiteindelijk op naar 22 graden.
2: 22, ergens aan het begin van de middag denk ik, morgenmiddag. Ja.
1: Nog eventjes de zondag dan weten we wat voor plannen we kunnen trekken.
2: Ja, we komen dan uit de nacht met wat buiige regen. Dat denk ik voor de ochtend dat die bewolkt is, met af en toe wat regen. Ook niet al te florissant, maar de middag vanuit het noorden, periode met wat zon, nog een enkele bui en 21 graden. Dus het is eigenlijk allemaal redelijk gangbare septemberweer eigenlijk. Geen excessen.
1: Nou, goed om te horen toch? Lekker weekend in het vooruitzicht. En vandaag, die zon gaat er ook wel bij komen. 20 graden, mooi. De weerspeuk voor vandaag dan?
2: Ja, ik wil altijd iets over de natuur. Kijken naar wat er buiten gebeurt.
1: Natuurlijk, kom maar.
2: Zie dan naar het klaverblad. Sluit het klaverblad. Regen in het vat.
1: Dankjewel voor nu.
2: Tot zo.
1: Om 8:50 in Utrecht is wakker. Gita Spallenburg met meer over het weer. 4:08, zometeen. Nieuws en actualiteiten en nog even genieten van Shocking Blue.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
12: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANVR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
11: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
13: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
11: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Radio M Utrecht, nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons bij het nieuws uit de regio, Marije Drent.
15: De Utrechtse wethouder Dennis de Vries heeft nauwelijks nog vertrouwen in jeugdzorginstelling Samen Veilig en zegt dat er een onafhankelijk onderzoek naar de organisatie komt. Ook de Utrechtse gemeenteraad is kritisch en die maakt zich al langer zorgen, onder meer over de werkwijze en kwaliteit van Samen Veilig. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar tegen een 21-jarige man die vorig najaar met zijn auto crashte op de A28 bij Amersfoort. Daarbij raakte de man zelf en een van zijn passagiers levensgevaarlijk gewond. De bestuurder zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En inwoners van Houten zijn niet te spreken over festival Smeerboel dat morgen plaatsvindt. Er komen zo'n 14.000 bezoekers op het festival af. En dat is 4 keer zoveel als in een beleidsplan van de gemeente staat. Mm-hmm. De omwonenden vrezen overlast en hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.
14: Ik ga er zo meteen met verslaggever Dimitri van Tuil even over doorpraten inderdaad. Want hoe is die overlast? Wat verwacht men dan inderdaad? Dus ik ben ook heel benieuwd. En dus ook in het regionieuws uiteraard.
15: Ja. Nou, uitgebreid
14: bij ons op de zender. Dank je Marije, tot zometeen meer. Verkeersinformatie van de ANWB kan alleen maar zeggen, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Maar ik hou het wel in de gaten voor je. Yes!
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
21: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
23: Radio M Utrecht.
14: Het festival Smeerboel in Houten, dat vindt plaats. Maar er komen iets te veel bezoekers, vinden sommige mensen. We gaan er zo meteen over doorpraten met verslaggever Dimitri van Tuil. Verder hebben we het over 9-11. Het is vandaag exact in de middag om precies zijn onze tijd, 25 jaar geleden, dat de aanslagen plaatsvonden in de Verenigde Staten. That has changed the world. Wil je daarover meepraten? Kan nu al via Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert in de RTV Utrecht app. Hoe heb je dat meegekregen die dag? En is er inderdaad in jouw optiek ook veel veranderd sindsdien, 25 jaar geleden, in de wereld? Dat en natuurlijk hebben we het over de Arno Wallard Memorial. Die is morgen live te beluisteren en te bekijken via de stream van de sportcollega's. Via rtvutrecht.nl en via onze RTV Utrecht app niet te vergeten. Maar ja, we willen er al veel meer over horen. En dat hebben we al gedaan vanmorgen bij Robert-Jan Boy, die op locatie is in Meerkerk, in de gemeente Vijfheerenlanden. En Robert-Jan, we gaan erover doorpraten, hè, over deze fantastische Arno Wallard Memorial.
24: Ja, zeker, want ik ben even van locatie gewisseld. Net waar we bij het tunneltje onder de A27 door, wat een belangrijke rol speelt in de koers. Want ja, daar wordt nog geasfalteerd, speciaal voor de koers. Er werd al gezegd, ja, om als eerste over dat nieuwe asfalt te gaan, dat is een dingetje. Dus je moet in de goede positie zitten.
14: Ja.
24: Het peloton van ruim 160 renners voor dat tunneltje. Maar nu ben ik in Meerkerk aan de burgemeester Slotlaan, waar de start en de finish plaatsvindt, vlakbij de voormalige watertoren. Er wordt hier neergezet. Tribunes natuurlijk voor het publiek dat zal komen kijken, uitgebreid. Meneer laat hier de hond uit, snuift alvast de sfeer op. Wat gaat het worden, meneer, denkt u?
25: Ja, het wordt een prachtig evenement. Druk, inderdaad. Druk. Ja.
24: Het begint al als een soort met de junioren race, dikke panden race. Gaan zo maar door. De crack starten om 2:00.
25: Ja.
24: Waar gaat u staan?
25: Ja, aan de start-finish natuurlijk.
24: Ja.
25: Op het pleintje met het live scherm erbij om de koers te volgen in de finale rondjes.
24: Wat is het leuke?
25: Als het een mooie koers is, als er gestreden wordt om de overwinning. Ja, natuurlijk ook met een aantal lokale renners hier uit de buurt die meedoen. Dus,
24: kijk eens even, is dat hele wielersfeertje. En het is een heel sterk deelnemersveld, dat hebben we al gehoord. Nou, zo meteen gaan we praten met een van de renners. Een jonge, laten we zeggen. Mm-hmm. Evan Terlouw, 21 jaar. Ja? Team Jan van Arkel en zijn ploegleider Marco Luiten is er ook bij. Hier aan de Burgemeester Sloplaan, waar de wielerkoers al een beetje begint te zinderen.
14: Ja. Tot zometeen na 8:30. In Utrecht is wakker, hier op Radio M Utrecht natuurlijk. En nu Matthew Wilder en Break My Stride.

0: Hans Vermeulen en zijn Sandy Coast. True Love, That's a Wonder uit 1971. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 7:15 geworden. We gaan erover praten. Het is druk, dat wil zeggen het is een drukke boel in de omgeving van Houten komend weekend. Het festival Smeerboel, daar gaan we over doorpraten. Druk, maar misschien wel iets te druk. Een aantal mensen uit de buurt die er wonen, die hebben zoiets van, ja, dit gaat te gek worden. 3.500 mensen zijn toegestaan om op het festival te komen. Maar qua aanmeldingen zijn iets van 14.000. Dimitri van Taal, onze verslaggever, 14.000, 3.500, dat is veel te veel natuurlijk. Hoe kan dat?
1: Ja, dat klinkt heel gek inderdaad. We hebben het over het festival Smeerboel inderdaad, wat aankomende zaterdag is. Dat wordt gegeven op de Laagravense Plas.
0: Ja.
1: Nou, die bestaat uit twee delen, de noordkant en de zuidkant. En bij de noordkant mogen inderdaad 3.500 mensen naar binnen één keer per jaar voor een C-categorie festival. Nou, de C-categorie, dat betekent dat het een groot festival is. Daar komen dan allemaal protocollen bij kijken.
0: Ja.
1: Wat is er gebeurd? Er is een aanvraag gedaan voor het tweede jaar op rij, want het is het tweede jaar op rij dat dit festival hier plaatsgevonden wordt. Voor 14.000 bezoekers. Ja, en de gemeente die heeft in hun beleidsplan dus staan dat er 3.500 mogen. Maar mogen wel, als ze daar goede reden voor hebben, afwijken van dat aantal. En ja, dat hebben ze nu voor het tweede jaar op rij gedaan. En dat zorgt voor boosheid bij bewoners.
0: Maar hoe is dat dan vorig jaar verlopen? Is het dan goed, ordelijk verlopen, het festival?
1: Ja, in principe is daar niet zoveel mis mee. De bewoners die ik heb gesproken, die zeggen ook van aan de organisatie ligt het niet. Alleen zij zijn gewoon boos om het feit dat de gemeente voor de tweede jaar een vergunning verleent. Ja, voor 4 keer het bezoekersaantal wat in het beleidsplan staat.
0: Ja, dus daarover hebben ze opmerkingen gemaakt en zeggen ze, maar hebben ze het dan over bijvoorbeeld de veiligheid die in het geding is?
1: Nou, ze hebben het voornamelijk over overlast. En waar ze heel erg bang voor zijn, is ze zeggen van ja, nu is het nog 14.000, wat voor dat gebied in hun ogen al heel veel is. Maar ze zijn heel erg bang dat ze een heel groot festivalterrein gaan worden. Je hebt bijvoorbeeld Fort bij Vechten, dat is bij Bunnik in de buurt in onze provincie. Mm. Nou, dat is ook ooit redelijk klein begonnen en steeds groter en groter en groter geworden. En ze zijn eigenlijk heel erg bang dat dit ook zo'n groot terrein wordt en dat daardoor de overlast in de toekomst nog meer gaat toenemen.
0: Ja, mensen die hebben dus angst dat het te groot gaat worden, te veel overlast. Hoe staan de omwonenden, de mensen van omwonenden van dit festival, van het terrein, hoe staan ze erin met de gemeente? Hebben ze gesproken? Hebben ze een reactie gekregen van de gemeente?
1: Ja, ze hebben inderdaad voor het tweede jaar op rij hebben ze een bezwaarschrift gemaakt. Want dat kun je doen, hè, op het moment dat je tegen zoiets bent. Dit is wel het tweede jaar op rij dat het bezwaarschrift verloopt nadat het festival geweest is. Wat betekent dat het festival gewoon georganiseerd gaat worden. Nou, vorig jaar hebben ze in een hoorcommissie hebben ze dan nog met de gemeente gezeten en hebben ze ook hun beklacht kunnen doen. En daarvan zeggen de bewoners, wij voelen ons niet gehoord, want de redenen die wij hebben gegeven zijn niet goed genoeg meegenomen in de besluitvorming die voor dit jaar is toegepast.
0: Ja,
1: dus er is wel gesproken. Ook de organisatie heeft van Smeerboel zelf heeft met de bewoners aan tafel gezeten. Die proberen dan wel, voor zover dat kan natuurlijk, ook rekening te houden met de klachten die ze hebben. Proberen rekening te houden met de overlast. Hoeveel kun je daaraan doen op het moment dat je 14.000 mensen op een festivalterrein hebt staan?
0: Ja, dat liep misschien niet gesmeerd, dat gesprek.
1: Om even zou je het kunnen zeggen.
0: Ik denk het wel van niet naar wensen, zeg
1: nee.
0: Maar. Ja, wat nu dan? Want we hebben het over, jij zegt ook aanstaande zaterdag. Oh, het is vrijdag vandaag, dus het is al morgen.
1: Het is morgen inderdaad.
0: Het gaat door of het gaat niet door. Wat is je idee hierover?
1: Nou ja, het gaat sowieso door. Dat is wel duidelijk. En de organisatie is ook voornemens om dat volgend jaar nog een keer te doen. Want ze vinden dit een mooi terrein. En ze zeggen ook, er komen steeds minder terreinen beschikbaar in Utrecht. En het aantal festivals neemt steeds toe.
0: Ja.
1: Nou ja, daar zijn de bewoners natuurlijk niet mee eens. Maar die willen wel graag in gesprek blijven met de gemeente. De gemeente heeft mij hier ook over geantwoord natuurlijk.
0: Ja.
1: Die zeggen van op het moment dat de bewoners het niet eens zijn met deze beslissing, dan kunnen ze op een gegeven moment naar de rechtbank stappen. Nou ja, dat willen de bewoners niet. Want ze laten mij weten dat ze heel graag juist in gesprek willen blijven en tot een goede oplossing willen komen. En op het moment dat zij de stap naar de rechtbank maken, vinden zij dat ze lijnrecht tegenover de gemeente komen te staan. Ja, en dat het meer een soort ruzie wordt in plaats van dat je dus met elkaar om tafel kunt gaan zitten.
0: Maar duidelijk, Dimitri, is dat de neuzen zeker niet dezelfde kant op staan.
1: Nee, en dat zal volgend jaar ook maar weer blijken hoe dat is. De angst leeft dus, wat ik al zei, dat er dat het groter en groter wordt. Voor volgend jaar laat de gemeente weten dat er in ieder geval nog geen groot evenement gepland is. Maar de vergunningsverlening van dit jaar voor Smeerboel is ook pas eind juni gekomen. komen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat...
0: Dat is wel laat, vind ik dan eigenlijk.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat dan volgend jaar ook weer rond die periode gedaan wordt. Dus ze zeggen van het is nog niet gepland, maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk.
0: Goed, nou, om gehoord te hebben. Iedereen veel plezier en ook weer jouw sterkte bij zo'n festival natuurlijk. Ja. We hopen dat er niet te veel overlast zal plaatsvinden in Houten. Smeerboel dus, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. Utrecht is

0: Engelse groep Racy en Leo Love on Me brengt de herinnering met boven aan de mannen met de blauwe pakken, de witte schoenen, de leuke dansjes en de gezellige muziek. Racy dus op Radio M Utrecht. Zometeen horen we Marije uitgebreid op Radio M Utrecht. Logisch, het regionieuws. Maar nu even het kort, Marije.
1: Ik heb het al over jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Daar komt een onafhankelijk onderzoek naar. En een man die vorig jaar een zwaar ongeluk veroorzaakt op de A28... zegt zich daar niets van te herinneren.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Bijna 8:30. Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie, moet ik zeggen. Samen Veilig Midden-Nederland, Marije.
1: Ja, dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries vraagt zich af hoe dat kon gebeuren. Samen Veilig werkt in opdracht van alle gemeentes in de provincie Utrecht. Of het aangekondigde onderzoek alleen namens de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd of samen met andere gemeentes is nog niet duidelijk. Een 21-jarige automobilist zegt zich niets te herinneren van een zwaar ongeluk op de A28 bij Amersfoort vorig jaar. De Hagenees stond terecht voor het veroorzaken van dat ongeval, waarbij hij zelf en een van zijn twee passagiers levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij meerdere verkeersfouten. Hij reed te hard, had beslagen ruiten en was aan het dollen met zijn twee passagiers. Het OM eist 160 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Omwonenden van festival Smeerboel in Houten zijn boos op de gemeente. Er komen zo'n 14.000 bezoekers op het festival af. En dat is 4 keer zoveel als in een beleidsplan van de gemeente staat. De omwonenden vrezen overlast. Daarom hebben ze een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.
9: Het kan niet zo zijn dat je stelt een beleid op en dan komt er een aanvraag en dan gaan we die maar gewoon goedkeuren. Een feestje op straat is leuk, maar niet ten koste van alles.
1: De gemeente Houten zegt dat de 3500 bezoekers in het beleidsplan een uitgangspunt is en geen absolute bovengrens. En dat een bezoekersaantal van 14.000 in dit geval aanvaardbaar is. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Ja, en morgen bij wordt het helemaal droog in Midden-Nederland. 22 graden heeft Griet Hans verteld. Dus,
1: heerlijk, ik ben benieuwd.
0: Dat betekent dat je plannen kunt gaan maken. En? Heb je al plannen?
1: Nou, ga ik eens even over nadenken.
0: Oh, je gaat het niet vertellen, want je weet het nog niet.
1: Nee.
0: Okay. Dan ontfutsel ik even bij je. Maar het regio-nieuws daarvoor ben je er wel weer om 9:30.
1: Tot zo.
0: Tot zometeen. Dat verkeersinformatie van de. Ik overviel je een beetje, Marije, hè?
1: Ik heb een beetje last van een hoesbui, dus ik stop even met praten.
0: Ik denk, wat ben je onrustig, maar nu snap ik het ook. Ga lekker even water halen dan. Tot zometeen weer, dat wil zeggen 9:30 dus, Regio Nieuws bij Radio M Utrecht. En de hele dag natuurlijk steeds op het 9:30 uitgebreid en op het hele uur iets korter. Dan verkeersinformatie over korter gesproken. Toch 5 minuten vertraging heb je van Utrecht naar Den Haag. Ik heb het over de A12. De ANWB meet die informatie, krijgen we dan door van de ANWB. Tussen Knooppunt Oude Rijn en Harmelen. 5 minuten dus extra reistijd nodig heb je richting Den Haag over de A12.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: het jaar 1968. Zo, ik was 2. Ik kan me niet herinneren dat het toen gedraaid werd op radio, maar het was wel zo. 1968, ja hoor. Love Affair, de Love Affair, beter gezegd. En Everlasting Love. Ja, het is 25 jaar geleden. 9-11, daar praten we zo meteen over door. Griet aan het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we het hebben nog steeds over die mooiste polderkoers van Nederland. Zo wordt het wel genoemd. Dijken, molens, een wijds aantal weilanden waar weer- en windvrij spel hebben. Ik heb het over de Arno Wallert Memorial. 178 kilometer, start en finish in Meerkerk in de gemeente Vijfheerenlanden. En het deelnemersveld bestaat uit ruim 160 renners. Ja, we hebben al veel gehoord over de Arno Wallert Memorial. Een spectaculair peloton. Verslaggever Robert-Jan Boy. Ja, met dat asfalt dat gelegd gaat worden onder de A27... waar mensen hun tanden in gaan zetten om het er als eerste overheen te gaan morgen. Want morgen vindt er plaats. Ja, wat valt er nog meer te vertellen? Heel veel ter voorbereiding van dit prachtige parcours.
1: Nou ja, dat asfalt inderdaad wordt op dit moment inderdaad gelegd onder dat tunneltje, onder de A27 door, wat onderdeel uitmaakt van het parcours. Totaal 178 kilometer. En het asfalt is op tijd klaar, hebben we inderdaad kunnen horen net. Speciaal wordt het allemaal versneld, zodat de koers door kan gaan. En inderdaad, er gaat natuurlijk gesprint worden om als eerste onder dat tunneltje door te gaan, om het gloednieuwe asfalt, zeg maar, met de bandjes te betreden. We staan inmiddels midden in Meerkerk bij de Finestraat, waar ook de start is trouwens. Burgemeester Sloplaan. We staan nu in een grote partytent waar de, ja, het publiek in kan gaan kijken. Mevrouw komt net voorbij lopen met een boodschappenkarretje. U keek even naar links. U denkt, wat is dat voor activiteit? Ja, nou, wat doen ze hier?
2: Nou, het is elk jaar wel gebruikelijk dat ze op vrijdag op gaan bouwen. Dus, ja. Maar ik vind het altijd wel leuk om het een beetje te volgen.
1: Ja, u zit eerste rang.
2: Ik zit eerste rang wat dat betreft.
1: Het zal vol staan met mensen hier, denk ik, morgen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. En daarom ga ik altijd vroeg boodschappen doen. Dan kan ik het een beetje in de gaten houden.
1: En hoe is het nou als je zo'n peloton dampend en geurend naar de massageolie vlak voor uw neus ziet staan? Hoe is dat?
2: Nou, ik vind dat wel heel spannend. En vooral als ze hier dan die straat doorkomen dan met een noodgang. Ik vind dat wel heel spannend. Ja. Ik vind dat wel eng, een beetje.
1: Beetje eng?
2: Beetje eng.
1: Ja.
2: Het gaat zo hard.
1: Nou, kijk eens wie hier naast u staat. Hier.
2: Ja.
1: Dat is iemand te lauw. Van het clubteam Jan van Arkel, die gaat het morgen doen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Morgen gaan we 180 kilometer hier door de fantastisch mooie Oblasse Waard fietsen.
1: Ja, en hoe eng is dat dan, wat mevrouw dan zegt, om in zo'n peloton te rijden?
3: Uiteindelijk went alles. Dus valt
1: ga door.
3: Ons wel mee.
1: Het went alles, waar moet je aan wennen?
3: Drukte om je heen, herrie, geschreeuw. Ontzettend veel pijn in de benen.
1: Ja?
3: Alles went.
1: Wat wordt er dan geschreeuwd?
3: Aan
1: de kant?
3: Ja, onder andere inderdaad. Ja. Waar mensen er voorbij willen, wat de bedoeling is, wat ze willen gaan doen.
1: Ja.
3: Als er iemand wegrijdt, of dat je op het wiel moet rijden of niet.
1: Ja, maar toch heb jij ervoor gekozen. 21 jaar, studeert aardwetenschappen in Utrecht.
3: Mm-hmm.
1: En nu dus deze koers.
3: Inderdaad.
1: Ja, door de polders. Ga er maar aan zijn. Een apart parcours, hè?
3: Ja, precies. Het zijn twee grote lussen. En dat is toch best wel uniek voor een Nederlandse koers. Want het wordt niet veel meer georganiseerd op deze manier.
1: Ploegleider is Marco Luiten. Waar is op getraind?
4: Waar is op getraind? Ja, daar zijn ze het hele jaar mee bezig. En het is natuurlijk voor deze jongens wel een aparte wedstrijd. We zijn net al een klein beetje van, er zijn 6 van de 7 jongens die wonen denk ik binnen een afstand van 300 meter van het parcours. Dus het is altijd wel heel speciaal om aan zo'n parcours te wonen en dan ook daar even voorbij te razen.
1: Dat je voorbij je huis rijdt bij wijze van spreken.
4: Ja, precies. Ja. En dat betekent ook dat ze allemaal wel de parcourskennis hebben. En ik denk dat ze dat morgen hard nodig hebben met de omstandigheden die ze opgeven.
1: Hoezo?
4: Ze geven morgen behoorlijk veel wind op. We hadden het net al, je hoorde het net al in een klein gesprekje vooraf. We hadden het al over van, de waaiers. Maar vooral de plaatsen waar je onverwacht toch ermee geconfronteerd wordt.
1: Ja, en hoe ga je dan als team mee om? Je denkt, nou hier komt dit dijkje, hier komt dat punt.
3: Groeperen en proberen van voor te zitten.
1: Jongens, groeperen wordt er dan geroepen?
3: Onder andere.
1: Ja.
3: Ja, en dan is het maar hopen dat je met zoveel mogelijk man mee zit.
1: Ja, en tegelijkertijd sterk deelnemersveld hebben we gehoord. Met de opleidingsproeven van de Pro Tour teams.
3: Ja, inderdaad.
1: De ploeg van der Poel bijvoorbeeld, om er eventjes wat te noemen.
3: Ja, de opleidingsploeg inderdaad.
1: Kun je dat wat betekenen?
3: Het is altijd wel... Wel zwaar tegen het grote geschut. Dus dan is het maar hopen af en toe dat je goed zit. En dat je in het wiel mee kan.
1: Wat heb je ervoor gedaan om op dit niveau terecht te komen? enorm veel. Vertel eens hoe dat zit. Train je 12 keer per week of 20 keer? Hoe zit dat?
3: Ik train zo'n 6-7 keer per week. En dat is bij elkaar zo'n 15 tot 18 uur gemiddeld. Ja? Dus dat is best wat uurtjes die erin gaan zitten.
1: En wat moet je er meer van laten?
3: Af en toe een klein beetje is het een afweging met school. Maar uiteindelijk gaat het ook wel goed samen. Balans is alles.
1: Moet jij werken aan motivatie of is dat helemaal niet nodig? Marco Luiten.
4: Ja, motivatie niet, want ik denk als je deze sport bedrijft en je bent niet gemotiveerd, dan is het niet echt uit te voeren. Het is meer het scherp houden voor de wedstrijd.
1: Ja.
4: Maar daar zijn ze inmiddels al wel zoveel ervaring mee dat ze dat zelf weten hoe dat ze daar naartoe moeten werken.
1: En dit is dan het binnenland, waar ook in Duitsland wordt gereden. Je hebt nog een puntentrui behaald.
3: Ja, in de Ode Rundfahrt.
1: Ode Rundfahrt in Duitsland. Dus hier rij je overal eigenlijk met het team.
4: Ja, dat klopt. We zijn zowel de afgelopen jaar zijn we in Spanje, Tsjechië, Duitsland, maar vooral ook in Nederland actief geweest.
1: Ja, en dit is belangrijk om die verdere ervaring natuurlijk op te doen. Te midden van die dijken, die polders, die Weidse weilanden, die molens, dat soort zaken. Mm-hmm. Wat is jouw ambitie?
3: Een mooie uitslag rijden.
1: Ja, nu, maar het algemeen als je verder kijkt?
3: Hopelijk nog doorstromen.
1: Doorstromen? Nou,
3: bijvoorbeeld een Continentalploeg die ook morgen hier rijdt. Dus,
1: een profploegje.
3: Dat zou leuk zijn.
1: Op termijn. Ja. Tour de Fransje. Nu
3: dat
1: heb
3: is
1: je
3: wel
1: de van Spanje,
3: erg.
1: Maar ja, dat soort zaken. Hé, hey, toi, mevrouw. U zat geboeid te luisteren.
2: Ik zat geboeid te luisteren, ja.
1: Misschien kunt u je toch nog een keer proberen in zo'n peloton rijden. Heerlijk.
2: Achter iemand te lachen. Dat gaat niet meer gebeuren, hè.
1: Toi. Vanaf 2 uur de start te volgen bij RTV Utrecht. En de hele dag festiviteit hier. En zondag trouwens nog een toerrit op hetzelfde parcours.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Succes.
0: De Arno Waller Memorial, dus morgen ook live te bekijken bij RTV Utrecht. En wel via de rtvutrecht.nl website en de RTV Utrecht app. Die livestream vanaf 4:15. En niet te vergeten, onze sportieve collega's zorgen ervoor dat je helemaal niks hoeft te missen. Van de Arno Waller Memorial. Heerlijk toch? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 14 minuten over 8:30 met 3 A's. Hier zit in mijn hoofd.

0: zit in mijn hoofd. En ik ben totaal in de war. Dat snappen we natuurlijk ook als je het hebt over precies 25 jaar geleden. Het was bij ons dinsdagmiddag. Dus over een aantal uren is dat exact 25 jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Die bekend zouden worden als 9-11. De wereld is veranderd. We praten erover door met je. Dat doen we heel graag. Ook dit onderwerp schuren we niet. Want het heeft toch wel, begrijp ik uit veel berichten die we binnen hebben gekregen via de RTV Utrecht app. En ook via onze website, onze Facebookpagina radio.utrecht.nl. Veel teweeg gebracht. The world has changed. Joker zegt op 11 september was ik op reis door de Verenigde Staten met mijn broer en schoonzuster. Die woonden daar. Ik was die ochtend in Jackson. En zoals elke ochtend ging de tv aan. Het eerste gebouw was al geraakt en we zagen het tweede gebouw aangevallen worden. Paniek overviel mij. Het eerste wat ik dacht, hoe kan ik thuiskomen? Dat is wel gelukkig gelukt, Joker. Dank voor je reactie. Marianne die schrijft, ik was op een cruiseschip in de Middellandse Zee met mijn ouders. Oproep van de kapitein in het Engels, wat ik moest vertalen voor mijn ouders. Veel Amerikanen waren aan boord en beelden in de theaterzaal op een gigantisch scherm. Dat is wat ik kan herinneren. Reactie ook op deze dag, 25 jaar geleden, 9-11. Het nummer van Mark Knopfler en Emmylou Harris is van toepassing. Het heet If This Is Goodbye. Naar aanleiding van de telefoongesprekken van mensen in de torens en vliegtuigen. Daarom is het geschreven. Ali, dankjewel voor jouw reactie. Er zijn er heel veel. Reactie via de RTV Utrecht app en vanzelfsprekend voor Facebook, Radio M Utrecht. Misschien heb je dat ook gedaan. Ik kan ze niet allemaal meenemen, maar Aart praat graag erover door met je in de uitzending tussen 5 en 7 uur. 9-11. Even dan, Janna nog even vreselijk. Wij lagen op die dag met de boot op de plas en hoorden het op de radio. Mijn man zei, we gaan naar huis. Tja, er ontstond een harde storm. We konden niet eens terug. Tot de volgende ochtend hebben we gewacht op het water. En toen zijn we overgestoken. Vreselijk allemaal om dat te zien. De beelden op tv, het lijkt wel een nachtmerrie. En zeker een nachtmerrie voor mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt. 9-11, 25 jaar geleden. De aanslagen in de Verenigde Staten. Wat de wereld veranderde. Nogmaals, Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je erover meepraten. Doen we graag met je doorpraten hierover. Ook tussen 5 en 7 bij Aart in Utrecht komt thuis. Ja, het staat er toch wel bij stil. Ik had vanmorgen niet het idee dat veel mensen hun idee zouden geven hoe dat was, dat beeld zouden geven. Toch heel veel reactie, Grita.
1: Ja,
0: we hebben het er vorige uur ook over gehad samen.
1: Ja,
0: even,
1: hè, waar het is zo'n groot moment wat je herinnert. Net zoals toen Lady Di overleed.
0: In 1997, ja, precies. Ja,
1: ook zo'n groot moment. Ja.
0: Ja, dit zijn echt wereldschokkende berichten. Trouwens, het nieuws wat nu gebeurd is in Zwitserland natuurlijk. Daar gaan we vandaag hopelijk wel nog wat meer details over horen in de vorm van wat er gebeurd is. Ook doden gevallen zijn bij dat Nederlandse bus, die OAT-bus die verongelukt is in Zwitserland gistermiddag. Ja, het is ook heel naar.
1: Ja,
0: dus dat is ook zoiets waar je nu al denkt van, oh, wat verschrikkelijk is dit allemaal wat hier is gebeurd.
1: Ja, en denk dan, wat was het, anderhalf week geleden in Nepal, die enorme overstroming.
0: Ja,
1: echt dat ik de beelden zag en ik dacht van, is dat AI? Dat denk je dan tegenwoordig, maar ja, waanzinnig. Ja.
0: De wereld staat niet stil, de wereld is rommelig. En in dit geval is het de natuur die huishoudt. Als je het over die overstroming hebt in Nepal. En zo zijn er verschrikkelijkheden. Ja, maar we moeten toch de afslag van het weer in Nederland pakken. En ingezoomd op de kaart, midden Nederland natuurlijk. Want ik hoorde Robert-Jan even dat hij wat spettertjes had in Meerkerk op dit moment. Waar hij is vanwege de voorbereiding van de Arno Wallert Memorial. De geweldige wielerpeloton dat morgen plaatsvindt. Dat gaat rijden. Maar er komen wat druppeltjes aan deze kant op, toch?
1: Ja, een soort oud, zwak front. Het heeft niet al te veel om het lijf, maar het brengt wel veel laaghangende bewolking, oftewel stratus, met zich mee. En af en toe inderdaad valt er de komende uren wat lichte regen of wat motregen. Het is een front wat eigenlijk verpietert terwijl het land optrekt. Ja. Dus heel veel fut zal er niet in zitten, maar het maakt het wel bewolkt, wat grijzer. Soms wat lichte regen of wat motregen. En in de loop van de middag, als de zon er af en toe weer probeert door te komen, zou er ook een net iets stevigere bui uit kunnen vallen. En ik denk dat de meeste opklaringen echt voor de late middag en vanavond zijn. En dan zitten we uiteindelijk ergens in de middag op een graad of 20. En op dit moment is de graad of 15 ongeveer. Dus we hebben nog 5 graden te winnen.
0: 25% nog eventjes.
1: Ja, dat moet er nog even bij.
0: Precies.
1: Dus dat wordt erbij geplust. Ook al omdat er niet al te veel wind staat. Dus wat dat betreft qua wind een heel rustig dagje. En als die opklaringen dan vanavond arriveren en wat breder uitpakken in de loop van de avond en nacht, dan heb je ook zo richting het herfstseizoen dat er gemakkelijk mist kan ontstaan. En dat is dan voor morgenochtend weer een aandachtspunt, dat we beginnen met mist en met tamelijke kilte. Temperaturen rond een graadje of 9 à 10.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat die temperatuur nog lekker de hoogte in morgen.
1: Ja,
0: ik heb nog steeds in mijn hoofd een mooi weerbeeld voor morgen.
1: Het ziet er vrij uit met de wolken en zon, stapelwolken en zon. Er is waarschijnlijk ook wat hoge bewolking, wat sluierbewolking, cirrusbewolking aanwezig, die de zon een beetje flats maakt.
0: Ja.
1: Maar het algehele beeld is denk ik morgen heel fraai, rustig ook. En dan zie je die grote temperatuurverschillen. Dan sta je 's ochtends buiten de krant bijvoorbeeld uit de bus te pakken. En
0: tuurlijk,
1: dan is het
0: natuurlijk,
1: dan is het een graad of 10. En dan denk je van, dit is fris. En als we stapje 's middags naar buiten is het 1,22 graden met geregeld zon. Ja, dat voelt dan toch weer heel, heel fraai aan.
0: Kortom, een mooie zaterdag. Nou, en die zondag erachteraan?
1: Ja, die zondag die verloopt dan wat buiiger. De nacht naar zondag, dan komt er weer een front. Het is echt een steeds dat armpje worstelen. Dat blijft, hè, hoge druk. Eventjes wat fronten, dan weer het hoge drukgebied. En het front in de nacht naar zondag brengt buiige regen. Dat heeft enige tijd nodig waarschijnlijk om 's ochtends naar België weg te trekken. Daarachteraan in de loop van de middag weer wat meer ruimte voor de zon. Een enkele bui en 21 graden. Het zijn geen hemelhoogjaugende temperaturen, maar het zijn fraaie temperaturen die passen bij het seizoen.
0: Dus we mogen niet klagen, we kunnen wel klagen, maar het heeft helemaal geen zin.
1: Hoort er gewoon allemaal bij. Op het weer klagen vind ik nog redelijk onschuldig eigenlijk. Dus
0: is
1: leef
0: goed.
1: Je uit.
0: Griekdam, ga je vanmiddag weer horen bij de collega's.
1: Zeker.
0: En bij Aart natuurlijk is dat later op in de middag en ook nog vanavond. Ik ga je een lekker weekend wensen.
1: En jij ook.
0: Dankjewel.
1: Super.
0: Ik heb nog verder geen... Ik hou het maar rustig, denk ik dan. Ik ga maar profiteren van wat jij vertelt. Van weer dus.
1: Heel goed, ja. Lekker van het zonnetje genieten.
0: Dat
1: op zaterdag.
0: Ja, vooral morgen, ja. Dankjewel, tot vanmiddag weer, hè.
1: Tot vanmiddag. Doei, doei.
0: Utrecht is wakker aan het einde van de rit. Kan ik alleen zeggen, dank voor het luisteren. En blijf luisteren. Zometeen Edwin Meerman. De hele ochtend is hij bij je. Nou ja, daar verheug ik mezelf natuurlijk op. Met het Nederlandse lied, ook in de andere talen. Eerst nog Fiacco Sciacchi voor 9 uur. Good heart. Tot morgen.
1: Oh.

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
10: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlandse ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
9: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
11: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
9: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op nefkes.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl. Radio.
17: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En 50 jaar geleden was Nederland ondersteboven van teach-in. Getty Kaspers van Dingedong was toen al weg, maar het succes ging nog lang door.
1: Hits uit Holland.
0: Upside Down en Eddie Owens was hier de producer. Hij was toch een drijvende kracht achter heel veel producties. Dit was daar een mooi voorbeeld van. Goedemorgen, vrijdag en ook vrij breed, want we zijn zelfs 3 uur lang te horen met het Nederlandse lied. En ook niet-Nederlandstalig, dus de volle breedte, zeg maar. En uit meer dan 60 jaar kunnen we putten, dus die uurtjes zijn makkelijk te vullen. Ik ben Edwin, fijn om hier weer te zijn, ook op vrijdag, met dank aan Pieter voor de afgelopen weken. 11 september, toch een beetje een beladen dag in de geschiedenis. Zeker ook vandaag, 25 jaar na dato. Nou, wij blijven hier al de komende uren op Nederlandse bodem. We doen ook een spelletje zometeen, nog een rondje, 3 is prijs. Kun je een cadeautje kiezen uit de winkel als je straks in de uitzending komt. Het leven is goed in het Brabantse land. En Guus Meeuwers, die kan dat onderstrepen.

0: Eerder deze week ging het nog over het kleine café aan de haven. Nou, hier was het ook best gezellig, zo te horen, in de Zwarte Kat van Siska Peters. Overigens geschreven door Herman Pieter de Boer. En het was geleend uit het verleden, al toen al.
1: I wait with open arms down by the river where the boats come in.
0: Klinkt ook wel een beetje antiek, hè? Jane Morgan en Open Arms.
2: Dit is prijs.
0: En met open armen word je hier ook ontvangen als je meedoet met ons spelletje. Laatste rondje van deze week alweer. Drie korte fragmenten en vandaag allemaal over een lange nacht. Maar de vraag vooral, wie hoor je?
2: Eén.

En ook nog eentje uit onze eigen regio. Nou, welke namen? Je kan ze doorgaan geven in de app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. In dat laatste geval even graag je telefoonnummer erbij. En na 9:30 zal ik ze nog een keertje laten horen, mocht het iets te snel zijn gegaan. Zo zijn we dan ook wel weer. En hier is What Fun, The Right Side.

0: was een fijne muzikale vlucht in het verleden. George Baker Selection. Uiteraard met een blokfluitje en Fly Away Little Party Guayo. En ook uit die tijd hebben we zometeen deze. Nog een mooie ode aan Journey. En Earth and Fire. En ook zo dadelijk Chris Bauer. En ik laat die drie fragmenten nog een keer horen in het spel. Maar dit is de tijd voor het regionieuws. Vanochtend met Marije. Een Leerdammer die hangt een zware gevangenisstraf boven het hoofd. En op de Leisterstraat in Vianen klinkt al dagen gemiauw.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana. NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Het nieuws van 9:30 met Marije Drent. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe, lees ik.
6: Ja, nou is mijn tekst verdwenen.
5: Oh jee, ik heb hem hier nog wel, maar...
6: Hij is er weer.
5: Wat denk je voor gelijks, wat doe jij het?
6: Ik ben er weer, goed. Ja. Okay. De overlast door buitenslapers is inderdaad explosief toegenomen. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat dan om Utrecht. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland, zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries wil weten hoe dat kon gebeuren. Samen Veilig werkt in opdracht van alle gemeentes in onze provincie. Of het aangekondigde onderzoek alleen namens de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd of samen met andere gemeenten is niet duidelijk. Tegen een man uit Leerdam die verdacht wordt van het bezit van grote hoeveelheden harddrugs is 4 jaar cel geëist, waarvan 20 maanden voorwaardelijk. De 29-jarige man zou die drugs willen verhandelen en ook gebruikte hij de drugs zelf. De man kwam in beeld bij de politie door opvallend rijgedrag. In zijn auto vonden agenten drugs als GHB, MDMA en cocaïne. En ook had de man een vals rijbewijs. In zijn woning lag ruim 40 kilo aan harddrugs. En ook vond de politie professioneel vuurwerk en een stroomstootwapen. De rechter doet over 3 weken uitspraak. En op de Leisterstraat in Vianen zit al dagen een kat vast. Omwonenden ontdekten het dier in een boom en belden de brandweer. Nou, samen met de dierenambulance hebben zij geprobeerd om de kat te redden, maar dat is niet gelukt. De brandweer is na een paar keer proberen gestopt met de reddingsactie. Nou, als de kat er niet zelf uitkomt, gaat de brandweer later opnieuw een poging doen.
5: Nou, het ging hier net over een zwarte kat, maar dat is niet duidelijk hoe die eruit ziet, deze.
6: Ik weet het inderdaad niet hoe deze eruit ziet, nee.
5: Je kunt wel horen dus in ieder geval.
6: Nou, ik hoop dat hij toch zelf nog naar beneden komt.
5: Ja.
6: Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
5: Dankjewel, Marije.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
8: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.
13: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

week was ik er zelf nog even. Chris Bauer overigens verder niet gezien daar. Fijn om hier inmiddels weer te zijn in Nee Nee Nederland. En de hits uit Holland die we dan draaien. De zomer loopt inmiddels ook op zijn einde. Je merkt het ook, 's avonds en 's morgens weer. De nachten worden langer. En ik heb ook drie van die lange nachten vandaag in Drie is Prijs. Luister goed, wie hoor je voorbij komen? 1.

hebt niet zo heel lang meer om mee te doen, dus geef je antwoorden gauw door in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl voor een leuke prijs uit onze winkel. Dit zijn Bonnie en José.

0: Fijn om maar weer even te horen. Journey Kaagman, Earth on Fire.
1: 3 is prijs.
0: Er wonen maar 770 mensen en één daarvan is Dennis van Heeswijk. Dan heb ik het over Tul en Twaal. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Klein maar fijn, zeg maar, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, woon je er heel leven al daar?
2: Ja, geboren en getogen.
0: En je gaat waarschijnlijk ook nooit meer weg?
2: Ja, het is goed dus niet. Je weet nooit hoe het loopt, maar...
0: Dat is zo, ja, dat is zo. Nu ben je er volgens mij niet, hè?
2: Nee, ik ben aan het werk op het moment.
0: En waar is dat?
2: In Utrecht.
0: En wat doe je precies?
2: We zijn weer een gasaansluiting aan het vervangen.
0: Gasaansluiting aan het vervangen?
2: Ja.
0: We hebben het volgens mij al eerder dit jaar over gehad. Maar voor degenen die dat toen niet gehoord hebben, waar bestaan je werkzaamheden verder zo'n beetje uit dan?
2: Nou, de leiding van binnen en buiten naar de gasmeter toe. Als die verouderd is, vervangen wij die.
0: Ja.
2: Dat is een beetje ons werk.
0: Ja, maar het is niet zo dat je mensen dus van het gas afhaalt?
2: Nee.
0: Nee, dat is toch ook een beetje deze tijd, hè?
2: Ja, klopt. Dat gebeurt ook, ja.
0: Merk je dat ook een beetje, dat minder mensen gas willen?
2: Ja, die aanvragen komen zeker binnen, maar dat doet een andere ploeg. Ja.
0: Oké, goed. Nou, en weekend voor de deur, heb je nog leuke plannen?
2: Niet zo gek veel. Beetje opruimen.
0: Nou ja, schoonmaken of zo.
2: Ja, zoiets. Laat het allemaal ophouden.
0: Een lekker relaxed weekend. Nou, dat is ook wel fijn, toch? Het wordt ook best aardig weer, hè? De komende dagen dus misschien een buitje wel zondag, maar... Je kan er ook nog wel eventjes op uit. Gezellig even wandelen zo door Tull en Twaal. Lijkt me best mooi. Ik zou hier die foto's zien van jouw
2: gemeente. Ja, daar is niks mis mee.
0: Gemeente. Ja, inderdaad. Nou, we gaan eens even kijken. Wat heb je ervan gemaakt? 3 hits, 3 lange nachten, maar welke stemmen?
1: 1.
0: Vond je ze moeilijk?
2: Nee, ik vond ze niet moeilijk.
0: Wie hadden we hier?
2: Dit was, Monique Smit.
0: Monique Smit, ja.
1: 2.
2: Ja.
0: Dit zijn er zelfs 3, hè?
2: Ja, Linda, Roos en Jessica.
1: 3.
2: En Henk Dissel.
0: Die andere Henk, we hebben er nogal wat hier. Waar Henk Dissel inderdaad ook uit onze regio met zijn lange nacht.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Nou, dat betekent dat je een prijsje mocht kiezen. En we hebben al even besproken dat dat een shopper moet worden.
2: Ja.
0: Die kent volgens mij deze week alleen maar shoppers weggegeven. Dat blijkt dus dat hij zeer intrek is. En ze gaan lang mee. Ze gaan lang mee ook, dus...
2: Ideaal.
0: Kiest kwaliteit. Nou, hij komt naar je toe. En tot hoe lang moet je vandaag nog werken?
2: Wat zeg je?
0: Tot hoe lang moet je ongeveer nog werken vandaag?
2: Tot 1 uur of 3.
0: Oké, nou, sterkte daarmee. En met welke plaat kan ik je nog blij maken van deze 3 die we net hadden?
2: Doe Monique Smit maar.
0: Monique Smit?
2: Ja, en ik wou eigenlijk nog één iemand uitdagen om mee te doen met een spelletje.
0: En dat is?
2: Annie Rutters, een trouwe luisteraar van jullie.
0: Dan moet bij een keer meedoen dan, hè?
2: Ja, inderdaad, dat vind ik ook.
0: Ja, je bent hier altijd van harte welkom. Ook volgende week spelen we weer gewoon 3 spijkers. Ja. Misschien hoor ik hem dan al.
2: Ik denk het wel.
0: Oké, in de groeten.
2: Oké, bedankt.
0: Monique Smit voor jou.
2: Hoi, dank je.

Daniel Owens en Skik. Het gaat over de weersomslag die je vaak hebt in deze periode van het jaar. Dus de bijna ongelofelijke overgang van de mooie zomer naar de herfst en koud en guur weer. We hebben al even wat kunnen voorproeven, hè, de afgelopen dagen. Hoe kan dat nou? Uit alle windrichtingen, die hits uit Holland van Radio en Utrecht, gaan we na 10 lekker mee door. En deze is nog even uit IJsselstein, Melanie Ryan.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit.
0: Wordt een heerlijk dagje Kuit.
14: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
9: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Nog een beetje nazomeren met de Dolly Dots.
1: Hits uit Holland.
0: 3 uur lang op vrijdag. De opmaat naar het weekend bij Radio M Utrecht. We hebben zometeen nog een leuke keuze bij de koffie. En dat is vandaag tevens ook een kleine ode aan. Een vleugje Volendam. Ja, dat is gebruikelijk in dit programma. BZN zometeen. En we hebben ook Nick en Simon onder meer erbij straks. Ik krijg ook nog een leuk nieuwtje binnen net. Museum Beeld en Geluid heeft namelijk de eerste 10 namen onthuld van de iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis die worden opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame. In het lijstje staan onder meer Herman van Veen, Peter Koelewijn, Belinda Muldijk, Frank Boeien en John Eubank. En de artiesten die krijgen op 14 september, dus begin volgende week, hun onderscheiding uitgereikt tijdens een feestelijke show. Een jaarlijks evenement moet gaan worden. En ook Ramse Shaffi is in de lijst opgenomen. Hij wordt kostuum geëerd. Terecht zou ik zeggen. 60 jaar geleden. Zijn jonge stem hebben we er nog even bij vanmorgen.
2: Het is 5 uur. 5 uur. Het feest is geweest.

Zou best een leuk spelletje zijn. Hoe vaak zingt ze Ik wil je, Hanny? In Zuid-Holland van Radio M Utrecht. En dit betekent tijd voor onze keuze bij de koffie. Met eigenlijk ook de stem van Ramses Shaffi in dit nummer. Straks laat ik het nog even kort horen. Komend weekend alweer een jaar na dato Gerard Cox. Ik was zelf nog even in Rotterdam vorige week. Slechts op het station, maar toch even in de plaats waar hij eigenlijk altijd aan verbonden was. Het spoor terug naar de jaren 70. Twee van zijn beroemde liedjes waar je vandaag uit mag kiezen. Eén van die twee ga ik straks draaien. De meeste stemmen gelden en ja, de weemoed komt je tegemoet, hè. Keuze 1 is dit. Drink nog een

0: zomer al niet lang voorbij.
1: Officieel staat hij nog wel op de kalender. Maar het gevoel van het einde van de zomer is al wel een beetje. Laat maar even horen welke van deze twee dus straks bij de koffie even na 10:30. Die goede oude tijd of het is weer voorbij, die mooie zomer. Je bent van harte welkom. En hier is Ilse de Lange.

Vleugje Volendam, van BZN naar Nick en Simon. Fijne muzikale vergezichten die ook tegenkomt bij Radio en Utrecht Hits uit Holland. Ik ga zo meteen deze laten horen. Leuk uit de jaren 70 van Spooky en Sue. En de twee hits van Gerard Cox waar je uit mag kiezen. Voor bij de koffie ook allebei uit die tijd. Die goede oude tijd. En het is weer voorbij die mooie zomer. Je hebt nog ongeveer een minuutje of 10 om je stem, je keuze uit te brengen in onze app of mail. studio@rtvutrecht.nl. En ook zometeen het regionieuws met Marije. Inwoners van Houten die zijn niet te spreken over het festival Smeerboel. Dat gaat morgen plaatsvinden. Je hoort er meer over naar Tino Martin. En dan ook.

0: donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Het nieuws van 10:30 met Marije Drent. Een man uit Leerdam die stond terecht voor het bezit van grote hoeveelheden harddrugs, lees ik.
10: Ja, en tegen hem is 4 jaar cel geëist, waarvan 20 maanden voorwaardelijk. De 29-jarige man zou die drugs willen verhandelen. Ook gebruikte hij de drugs zelf. De man kwam in beeld bij de politie door opvallend rijgedrag. In zijn auto vonden agenten drugs als GHB, MDMA en cocaïne. Ook had de man een vals rijbewijs. In zijn woning lag ruim 40 kilo aan drugs. Ook vond de politie professioneel vuurwerk en een stroomstootwapen. De rechter doet over 3 weken uitspraak. Het is nog onduidelijk of er 2 windmolens komen op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. De gemeenteraad heeft nog altijd twijfels over de veiligheid van de turbines. Deskundigen van onder meer de veiligheidsregio Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe konden tijdens de gemeenteraad niet alle vragen van raadsleden beantwoorden. De windmolens zijn gepland vlakbij chemiebedrijf Royal Smit & Zoon. Volgens de veiligheidsregio is die plek niet wenselijk. De dienst noemt de kans klein, maar waarschuwt voor een mogelijk gifwolkscenario als een windmolen breekt. De gemeenteraad beslist op 14 oktober of de windmolens er mogen komen. Omwonenden van festival Smeerboel in Houten zijn boos op de gemeente. Er komen zo'n 14.000 bezoekers op het festival af. En dat is 4 keer zoveel als in een beleidsplan van de gemeente staat. Omwonenden vrezen overlast. Daarom hebben ze een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Ze vinden dat de gemeente niet goed uitlegt waarom wordt afgeweken van het maximaal aantal bezoekers. De gemeente Houten zegt dat de 3500 bezoekers in het beleidsplan een uitgangspunt is en geen absolute bovengrens. En dat een bezoekersaantal van 14.000 in dit geval aanvaardbaar is. En FC Utrecht heeft Sergio Pat vastgelegd. De 36-jarige doelman komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, waar hij de afgelopen 5 seizoenen onder de lat stond. In Bulgarije werd hij 4 keer landskampioen. Pat doorliep de jeugdopleiding van Ajax, werd prof bij Go Ahead Eagles en brak als eredivisie-doelman door bij FC Groningen. Daar speelde hij 7 seizoenen en won onder meer de KNVB-beker. Hij speelde 5 keer voor Jong Oranje. Ook zat hij een aantal keer bij de selectie van Oranje, maar tot een interlanddebuut kwam het nooit. Meer over de nieuwe keeper vind je op onze app en site. Het weer, vanmorgen nog vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui en het wordt dan zo'n 20 graden.
9: Dankjewel Marije, ik heb nog een file te melden. Die staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. En de vertraging is ongeveer 10 minuten.

0: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Een uurtje geleden hadden we nog La La La Onde. En dit was ook met een hoog La La La gehalte. Lois Lane en Break It Up. Het is tijd voor onze keuze bij de koffie. Daar hebben we weer, Ramses Shaffi. En ik zei al eventjes, komende maandag dus een postuum eerbetoon aan hem in Museum Beeld en Geluid. De Dutch Songwriters Hall of Fame. Een feestelijke show is dat, waar nog meer mensen worden geëerd. Waaronder ook dus Utrechter Herman van Veen, Peter Koelewijn en Frank Boeien. Nou, we hadden net al even helemaal met 5 uur. En nu een kleine ode dan weer aan Gerard Cox. Want dit weekend is het alweer een jaar geleden dat hij overleed. Met die goede oude tijd. En het is weer voorbij, die mooie zomer, in de aanbieding vandaag. Daar mocht je dus uit kiezen. We kregen zelfs een berichtje uit België helemaal. Eens even zien. Philip Parmentier. Groetjes uit Edegem. Provincie Antwerpen is dat. Toen ik vorige week met mijn trein richting Londen ging, kwam ik daar ook nog even in de buurt, Philip. Dankjewel. En dus ook station Rotterdam, wat ik al eventjes zei. En nu zijn we dus met Gerard Cox ook weer even helemaal daar. En het was al vrij snel duidelijk welke het moest gaan worden. En tevens is het ook dan weer een eerbetoon aan Letty de Jong, want die zingt mee, hè. Het was in 1973. En hij is best wel weer actueel.

0: elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: eens in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Diamonds, een pareltje uit de jaren 80. Fox, de Fox. Vanuit het hoge noorden, Groningen zelfs.
1: Hits uit Holland.
0: Ze komen overal vandaan, hè? En nog een uurtje uitsluitend kaaskoppen, jong en extra beleggen. Af en toe, maar zeker nooit overjarig. Het zijn de smaakmakers vanaf de jaren 60 tot nu. En vlak voor 12 uur nog een lekkere uitsmijter bij aanvang van de lunch. En ook nog extra aandacht straks voor een kerstverse tachtiger. Ook zeker niet overjarig, hoor. En de nationale nieuwe die ga ik zo meteen bekendmaken voor de komende dagen. Die is zeker niet mis. Of toch wel? Nou, blijf luisteren. Eerst is het tijd voor Yves Berendsen.

0: vonden hem wel toepasselijk zo vanmorgen. Wet Day in September.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Ze heet eigenlijk Sanne Hans. De zangeres die de komende dagen dus een plekje heeft op ons erepodium. En ze zit 20 jaar in het vak. Dus een extra reden om haar in het zonnetje te zetten. En volgend jaar gaat ze dan ook toeren om dat te vieren. En dat is wel leuk om even erbij te zeggen, want die tour die start op 2 maart in de Flint in Amersfoort, dus in onze regio. Het liedje dat je de komende dagen dus veel gaat horen gaat over opgroeien, dankbaarheid en terugkijken op alles wat je door de jaren heen met elkaar hebt meegemaakt.
1: De Nationale Nieuwe, per radio en Utrecht.
2: Groot van Miss Montreal.
1: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe,
2: bij radio en

0: wel het mooiste liedje over het afscheid van je opa. Dat bestaat. Marco Borsato, ik had het al even over het feestje in het Museum Beeld en Geluid aanstaande maandag. Waar onder andere Herman van Veen en Frank Boeien worden opgenomen in de Dutch Songwriters Hall of Fame. En ook John Eubank overigens, die ook veel heeft gewerkt met Marco Borsato. Maar dit werd dan weer geschreven door Han Koreneef. Nou, ook nog even over moeder dan. Een mooie.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Gezellige.
1: Meewal.

0: Het is altijd leuk om tegen je jongere collega's te zeggen dat we dit al jaren kenden, hè? Die zul je binnenkort alweer eens horen in Studio 60's, denk ik zo. Chris Andrews. En ook zometeen een eerbetoon aan een kerstverse tachtiger. Direct meer erover. Eerst even het regionieuws van 11:30. Dierenpark Amersfoort krijgt er een nieuwe chimpanseeman bij. Daar hoor je zometeen meer van bij Marije.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Het regionieuws van 11:30 met Marije Drent. Het is nog onduidelijk of er twee windmolens komen, hè, op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort.
11: Ja, de gemeenteraad heeft nog altijd twijfels over de veiligheid van de turbines. Deskundigen van onder meer de veiligheidsregio Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe konden tijdens de gemeenteraad niet alle vragen van raadsleden beantwoorden. De windmolens zijn gepland vlakbij chemiebedrijf Royal Smit & Zoon. Volgens de veiligheidsregio is die plek niet wenselijk. De dienst noemt de kans klein, maar waarschuwt voor een mogelijk gifwolkscenario als een windmolen breekt. De gemeenteraad beslist op 14 oktober of de windmolens er mogen komen. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is berekend op de verwachte inflatie van 2,8% en de gestegen werkdruk. Daarnaast wil de vakbond dat, de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25% per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. Omwonenden van festival Smeerboel in Houten zijn boos op de gemeente. Er komen zo'n 14.000 bezoekers op het festival af. En dat is 4 keer zoveel als in een beleidsplan van de gemeente staat. De omwonenden vrezen overlast. Daarom hebben ze een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Ze vinden dat de gemeente niet goed uitlegt waarom wordt afgeweken van het maximaal aantal bezoekers. De gemeente Houten zegt dat de 3500 bezoekers in het beleidsplan een uitgangspunt is en geen absolute bovengrens. En dat een bezoekersaantal van 14.000 in dit geval aanvaardbaar is. Het dierenpark Amersfoort krijgt er een chimpansee bij. Het gaat om een volwassen mannetje van 33 jaar oud met de naam Tanno. Tanno leeft sinds 2015 bij Stichting AAP. Daar zit hij alleen in een verblijf. Dinsdag maakt Tanno kennis met de groep chimpansees in het dierenpark. Nou, dat gaat stap voor stap, want Tanno kan de andere apen dan wel horen, maar nog niet zien. En ook krijgt hij een eigen buitenverblijf, zodat hij de komende tijd apart van de groep buiten kan zijn. Nou, de dierentuin hoopt dat Tanno in de toekomst voor nageslacht zorgt.
0: Nou, dan ben je bepaald niet in de aap gelogeerd met zo'n onderkomen, toch?
11: Precies, nou. Nee. Een mooi onderkomen. Ja. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, nog vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dankjewel Marije. Ik heb nog even een file ook op de A2. Meldt aan de B van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. En die vertraging is ongeveer een kwartier. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn naar de A2 richting Amsterdam. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daarom is de verbindingsweg dicht. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandul en Hoevelaken. Die vertraging is ongeveer 5 minuten.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op Nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En zo werd de aloude postkoets dan weer nieuw leven ingeblazen door de kids. En die bleken meerdere levens te hebben ook. Want eigenlijk waren ze al uit elkaar gegaan, hè, na The End of the Show. Maar soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ook bij de Cats en Piet, hier met een mooie hoofdrol. La Diligence was dat.
1: Dubbel NL.
0: En dan nu naar een man die zich sinds begin deze week mag scharen in het illustere rijtje tachtigers. Penny Jolink, die al meer dan een halve eeuw inmiddels door het leven gaat als het boegbeeld van de groep Normaal. De grondlegger van de boerenrock. En zelf overigens ook een begenadigde motorrijder. Nou, wij gaan terug naar de tijd waarin die motoren nog gestart werden. Zo'n 50 jaar.

Dat biertje hoort eruit ook bij je. Dit muzikale geweld vanuit de Achterhoek. Even een toast op Benny Joling. Dus inmiddels prachtig 80. Nou, uit 1980 hebben we zometeen dan Maywoods met z'n tweetjes. Karen en Alice. Is nu dit duo.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
1: Met morgen 1971 en zondag 1981. Leuk als je luistert. Hier is Rob de Nijs.

waren toch weer een paar fijne uurtjes zo. Hits uit Holland van Radio M Utrecht. Ja, het loopt tegen 12. We gaan de lunch inleiden met nog wat gebakken lucht. En dat is vandaag instrumentaal. Dus vergeet zo meteen na het eten vooral niet nog even je tanden te poetsen. En veel plezier zo meteen met de verzoekjes.

0: De droomsalaristrekking van Staatsloterij maakt je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Katrien, dankjewel. En dit zijn de regionieuwshoofdpunten. Casper Kooij, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Vakbond CNV wil dat de lonen volgend jaar omhoog gaan met 3 tot 5,5%. Dat is nodig vanwege de inflatie en de werkdruk die is toegenomen. Ook de reiskostenvergoeding voor werknemers moet omhoog, vindt de vakbond. Vakbond FNV komt na het weekend met een looneis. Er zijn steeds meer brommobielen in Utrecht. Je kent ze wel, van die langzame autootjes die geschikt zijn voor de korte ritjes. Niet iedereen is er blij mee. Veilig Verkeer Nederland zegt dat het veiliger moet. En Dierenpark Amersfoort heeft er een nieuwe bewoner bij. Namelijk een 33-jarige chimpansees-man die voor nageslacht moet zorgen. Straks meer erover.
8: Dankjewel, Casper. De verkeersinformatie dan. 1 melding die ertoe doet. De A2 richting Sertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest een kwartier langer onderweg.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Nou, ik probeerde Rosbief een beetje tussen mijn tanden vandaan te krijgen. Wat dat betreft was dat het laatste plaatje, die tandenborsteltune, die Edwin nog even draaide in die mooie hitparade uit Holland. Wel geschikt om dat te doen. Maar goed, ik heb nog steeds een beetje tussen mijn tanden. Hey, stiekem mensen filmen op straat, in een café of op het strand, met de omstreden gluurbril van Meta. Kan het? En misschien heb je al een beetje lopen gluren tijdens dat plaatje van Paul McCartney en Michael Jackson. Maar de Consumentenbond wil dat die bril verboden wordt in ieder geval. Want zomaar andere filmen zonder toestemming gaat de bond veel te ver. En toen dacht ik, de VPRO had vroeger zo'n eng typetje in Villa Achterwerk. Ontspoten uit het brein van Rembo en Rembo. En ik moest daar gewoon even aan denken.
1: Dat is toch niet normaal?
2: De Gluurbuur.
0: Inderdaad.
1: Hallo, wat ik nou weer voor de kijker heb, hè? Dat kan eigenlijk niet meer door de beugel, hè? Moet je nou kijken, joh. Het is gewoon abnormaal. Het is gewoon niet te geloven.
0: En dat deden wij dan als kind allemaal na. De Gluurbuur. En ik dacht gelijk aan dit liedje van Freek de Jonge, stiekem. Ach ja, waarom ook niet? Waar denk jij aan vandaag als het muzikaal

0: paf, poef.
1: Openbaar.
2: Stiekem Freek de Jonge, ja, stiekem mensenfilm. De gluurbril, de consumentenmond wil het niet hebben. Dat bracht mij bij dit liedje. Ja, je weet het, die eerste keuze is eigenlijk altijd heel egoïstisch gewoon van mij. Om een beetje op gang te komen. Maar nu is het jouw beurt, hè. Dien ze in de verzoeken in Muziekplezier. Ik ben Joost en ik presenteer ze je. En ik word altijd weer verrast. Radio mutrecht.nl of snel via de RTV Utrecht app. Even op het spraakwolkje klikken. Typ het in of spreek het in.

0: En het is tijd om even te proberen of ik Ruud kan bereiken. Hij heeft hier eerder deze week taartjes bezorgd. Petit voertjes, ja, en wijn en zo. Voor ons, gewoon voor het DJ-team van Radio M Utrecht. Nou, dat moet even beloond worden uiteraard.
1: Met Ruud.
0: Ruud, goeiedag, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Goeiedag. Hey, ik wil je even bedanken namens ons en ook namens het team van Muziekplezier voor die taartjes.
1: Ja, nou ja, ik kom af en toe wel eens eventjes de hoek om bij Radio M. Dat doe ik al jaren.
0: Ja.
1: Want ik ben eigenlijk wel hele goede kennis geworden, misschien wel van Edwin en Jos.
0: Ja.
1: Want ik heb altijd Radio M opstaan en ik vind het een hartstikke leuke zender om naar te luisteren. Ja, weet je, ik vind niet alleen de muziek, maar ook de manier hoe het gepresenteerd wordt met de stukjes ertussendoor en zo. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Dus ik ben wat dat betreft een enorme fan van Radio M.
0: Dat is fijn om te horen. Nou, we zijn al lang blij dat je luistert. En waarom zou je dan eigenlijk... Wij voelen ons helemaal gevleid dat er dan ook... Want het gebeurt vaak met kaartjes en nou, noem maar op. Hé, die petit voertjes, die zijn al op. Dus ik ben gewoon had ik eerder moeten komen. Dus. Maar ja, mijn programma is...
1: Want ik zei al, want ik had eigenlijk voor Bob... had ik ook dat ik dacht van, joh, laat nog even wat...

0: al een beetje buiten de boot. En die mogen ook wel eens een keertje gewoon een traktatietje meekrijgen.
1: Nou ja, hartstikke mooi. Hey, ik heb alleen mijn naam nog niet gehoord. Maar het maakt niet uit hoor. Het is voor iedereen van Radio M Utrecht. En ik dacht, nou ja, muziekplezier, dat gaat natuurlijk ook om plaatjes draaien voor een ander. Kan ik een leuk plaatje voor je draaien nog? Als dank.
0: Ja. Nou, dan wil ik Raar is leuk van Klein Orkest.
1: Oh, maar dat is een grappig liedje. Weet je, die draai ik ook veel nu thuis, die CD weer.
0: Ja, want weet je, ik vind dat ook bij Jos Barsen. Dus ik dacht van, dat is echt een plaatje wat ik heb voor hem wel een keer.
1: Maar zullen we dan gewoon voor Jos draaien en voor iedereen die nu luistert?
0: Ja, nee, dat mag.
1: Geef ik het ook door.
0: Dat vinden we altijd, ik vind het ook gewoon echt een heel leuk plaatje. Gewoon qua tekst en zo vind ik het echt gewoon geweldig.
1: Grappig. Nou, die draai ik graag voor je.
0: Oké, hartstikke bedankt.

0: Edgar.
1: Mr. Jekkers op de bak. Harry, om precies te zijn, dat is zijn voornaam. Leuk is raar. Of raar is leuk, het is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Hè? Broem, broem, de nieuwslezer komt eraan. Zou hij met een brommobiel zijn? Hij heeft er wel zo... Nou, jij hebt het zelf geschreven. Nou,
2: ja, ik ben er al.
1: Hij heeft het er wel zo over.
2: Hij heeft het wel zo over, ja, in het nieuws.
1: Daar is
2: hij
1: al. Ja, ik was gewoon een beetje van mijn apropos dat je al binnen was. Ja,
2: ja, ben ik al.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers.

0: vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nou ja, zeg 12:30 precies, muziekplezier op Radio M Utrecht. Vakbond CNV wil dat je volgend jaar meer verdient, Casper.
4: Ja, die bond wil loonsverhogingen regelen van 3 tot 5,5%. Die looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Je hoort de voorzitter van CNV.
5: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die markt, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
4: Ook de reiskostenvergoeding moet omhoog, want brandstof is flink duurder geworden. CNV wil 25 cent per kilometer. Die andere vakbond, FNV, komt na het weekend met hun wensenlijst. Het straatbeeld verandert een beetje. In Utrecht rijden er steeds meer brommobielen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort maakt zich zorgen erover en wil het minimumleeftijd van de bestuurder daarom verhogen van 16 naar 18. Toch ligt in Utrecht het aantal brommobielen per inwoner lager dan landelijk en in andere grote steden. Het zijn er zo'n 225. Doelman Sergio Pat gaat naar FC Utrecht. Hij komt van een club uit Bulgarije waar hij 4 keer landskampioen werd. Pat speelde eerder bij Go Ahead Eagles en FC Groningen en ook speelde hij 5 keer voor Jong Oranje. Voor het grote Oranje was hij een paar keer bij de selectie, maar hij is nooit op het veld terechtgekomen. En Dierenpark Amersfoort krijgt er een chimpansee blij bij. Het gaat om een volwassen, een mannetje van 33 jaar oud. Hij heet Tanno en hij komt van Stichting Aap. Daar zat hij zo'n 10 jaar en hij zat daar alleen. En volgende week dat maakt Tanno kennis met een groep chimpansees in het dierenpark. En dat gaat dan stapje voor stapje. Tanno kan dan eerst de andere apen wel horen, maar nog niet zien. En dan langzamerhand hopen de verzorgers dat hij voor nageslacht gaat zorgen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Kan je waarschijnlijk ook wel een foto vinden van Tanno.
6: Oh, leuk,
4: ja. Ja, leuk hè. Het weer dan nog, enkele bui, vanavond ook. Vannacht kans op mist, morgen ook, dan droog en 22 graden.
6: Sluit ik aan met de verkeersinformatie. 1 melding, dat is diezelfde melding waarmee ik de uitzending ook begon. De A2 richting 's-Hertogenbosch vanuit Utrecht, dus tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 20 minuten langer onderweg. Veel plezier zometeen met Taylor Swift en Earth, Wind & Fire.
7: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
8: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
7: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de zaal.

0: I knew it. We weten allemaal nog wat er 9-11 is gebeurd natuurlijk. En ja, met wie heb ik het genoegen nu? Goeiedag.
1: Goeiedag, met Alex
0: Norsenbeuren. Ah, Ali, want ja, jij hebt een toepasselijke plaat daarbij bedacht. Waar was jij op 11 september eigenlijk?
1: Ik was thuis. Ik zat naar de radio te luisteren. En toen kwam dat bericht binnen. Toen heb ik gelijk de televisie aangezet. Ja, dan blijf je hangen.
0: Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Dan blijf je gewoon. Het was bij ons 3:00 PM of zo dat gebeurde. Of dat het eerste nieuws naar buiten kwam.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja. Want mijn vader die was boven. Want die woonde bij ons in. Ik zei, je moet je tv eens aankijken. Er is nou toch zoiets ergens gebeurd. En dan ga je man bellen. Je gaat gelijk iedereen eventjes op de hoogte stellen. Dus heel iets. Ja, je zit daar gewoon even vol van.
0: Ja.
1: En ja, zo hebben we eigenlijk die dagen ja, constant kijken en ja, gewoon verschrikkelijk.
0: En toen dacht jij aan een specifiek nummer dat ook gemaakt is. Ja, dat gaat dan over mensen die voor het laatst dan bellen of contact hebben met familie. Oh. Eigenlijk heel erg ja, luguber, hè, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, die hebben waarschijnlijk, ik wil niet zo heel erg in, maar misschien wel de dood in de ogen gezien. Van dit redden wij niet meer. En die hebben allemaal de naaste, tenminste de meeste, die hebben de naaste nog gebeld. Om afscheid een laatste bericht af te geven. En daar is dat nummer. Want ik heb het toen ik de CD had, toen is er een keer een interview geweest met Mike Knopfler. En toen had ik tegen Emilio Herz, dit is een nummer van 9-11.
0: Ja, If This Is Goodbye. En er zijn meer. Ja. Nou ja, Bruce Springsteen heeft ook bijna een heel album gemaakt over 9-11. Hè? Nummers
1: van meerdere
0: artiesten.
1: Nummer...
0: Ja. En dat gaat dan in je ziel zitten. Dan kom je ook bij de vraag: wat zou jij dan, als dit ons laatste telefoongesprek ever zou zijn geweest? Is gelukkig niet zo. Wat zou je dan tegen elkaar zeggen? Hè? Dat is
1: geen idee.
0: Ook wel bijzonder iets om over na te denken. Maar ja, je denkt er gewoon nooit over na. Hè?
1: Je denkt er niet over na. En ik denk dat gewoon, ja, in één keer in je opkomt. Van, oh, dit is er, ik moet iemand bellen, ik moet mijn vrouw bellen, ik moet mijn ouders bellen.
0: Ja, instinct.
1: Ik denk dat het gewoon, ja, het wordt je ingegeven.
0: Ja.
1: Denk
0: nou,
1: ik.
0: Ruim baan voor Emmylou Harris en Mark Knopfler in Muziekplezier. If This Is Goodbye. Dankjewel.
1: Ja. Oké, en ik wens je nog een hele fijne uitzending.

0: If This Is Goodbye, Abelou Harris en Mark Loffer. Precies 25 jaar geleden was de aanslag op het WTC, World Trade Center, in New York. Wat staat jou daar nog van bij, van die afschuwelijke dag? We praten erover vandaag in Utrecht, kom thuis nog. En Ali wilde deze plaat graag horen. Muziekplezier is er voor de mooie muzikale herinneringen en ook voor de mooie muzikale verrassingen. Radio MUtrecht.nl. Voor jouw verzoek, voor jezelf of voor een ander. En nu verzoek ik eigenlijk even of Rita even uit haar schulp wil kruipen. Nou, dat is altijd wel het geval, hoor. Hallo, ja.
1: Goedemiddag, Joost.
0: En ja, dat is altijd zo'n dag, hè, 9-11, ja. Wat je dan met elkaar bespreekt. Waar was jij toen je het hoorde? Nou, ik zei het net al tegen Ali. Ik was, puber was ik al wel. De puberleeftijd was ik al wel voorbij, natuurlijk. Maar het was... Ja, ik kan me nog herinneren dat ik 's middags om 3 uur of zo gewoon echt voor de tv gekluisterd zat. En ook bleef kijken. Ja.
1: Ja, nee, ik heb niet gekeken. Mijn partner die belde mij. Van, heb je het gezien? Ik was bij een vriendin. En daarna ben ik... Ik heb ook niet de tv volgens mij toen aangezet. Want, maar 's avonds wel. Ja. Het is een beetje, je moet het ook een beetje in partjes tot je nemen.
0: Nou, uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, omdat het is zo heftig. Dat heb ik sowieso. Maar als je dan merkt, dat is heftig nieuws, dan moet je er ook even afstand van nemen.
1: Ja, hè, dat. Van, even voorzichtig.
0: Ja, wij nemen nu afstand van het zomerweer eigenlijk. Ja. Ja, of toch niet?
1: Ja, een beetje wel. Je ziet dat je heel langzaam glijdt naar een ander seizoen. Je ziet het aan alles, hè, de stand van de zon. Dat er ook wat vaker weer ochtendmist is. En ik zie het ook aan de weermodellen trouwens. Want die hebben best wel moeite met de huidige situatie. In de zin van dat ze op de dag, zeg maar, 3 dagen vooruit, 4 dagen vooruit en langer, dat ze daar heel erg springerig in zijn. Droge dagen kunnen ineens natte dagen worden. En natte dagen droog, vice versa. Warmte op dinsdag kan ineens weer in de nieuwe kaarten min of meer verdwijnen, wat nu zo'n beetje is gebeurd. Dus het is een lastig seizoen voor de weerberekeningen. Die moeten zich ook een beetje instellen op het nieuwe seizoen. En je ziet ook dat zowel hoge druk dichtbij ligt, boven Frankrijk, als fronten vlak bij ons in de buurt komen vanuit het noordwesten. Dat maakt het lastig. Het maakt het soms ook echt bewolkt, zoals we een bewolkte ochtend hebben gehad. Her en der is er een beetje regen gevallen. Op de meeste plekken is er 0,5 tot 1,5 millimeter naar beneden gekomen. Sommige plekken net ietsjes meer. Ik zie Den Dolder bijvoorbeeld op 2 millimeter staan. En Amersfoort ook op bijna 2. En je ziet dat voor vanmiddag, in ieder geval de eerstkomende paar uren, Joost, dat het nog steeds bewolkt is, van die laaghangende bewolking. Af en toe is een beetje regen of een bui. En dat buitje, en dat dan in de tweede helft van de middag ook af en toe daar de zon probeert doorheen te prikken. Maar de kans op een bui blijft bestaan.
0: Oké, en meer over het weer, ook over het weekendweer, hoor je straks bij Aard.
2: Muziekplezier, Joost Brouwer.

0: kippenvel. Muziek is ons leven. Tot zo.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana. NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Katrien, dankjewel. Ik heb niks te veilen. Nee, ook geen verzoeken, want die kun je gewoon aanvragen. Casper Kooij is hier, de regio nieuwshoofdpunten. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Rabobank met hoofdkantoor in Utrecht moet zeker 100 banen schrappen. Vooral bij de afdeling bedrijven. Daar werken nu zo'n 3500 mensen. Vooral de managers die moeten daar weg. De burgemeester van Utrecht vindt het lastig te zeggen waardoor er nu meer overlast is van zwervers. Het aantal meldingen in Utrecht is dit jaar verdubbeld naar meer dan 1000. En FC Utrecht heeft een nieuwe keeper. Het gaat om Sergio Pat. Die komt over van een club uit Bulgarije.
0: Oh, ja, dat was het.
11: Ben je wakker?
0: Nee, ik zat niet mee te lezen. Dat was wat ik... ben de hele dag al niet wakker. Maar goed, de verkeersinformatie, de A2 tussen Nieuwegein en Zuid en Beest. Een kwartier extra richting 's-Hertogenbosch dus. Nou,
11: koffie?
0: Muziek komt eruit. Ja, en koffie, ja, inderdaad. En Robert Palmer.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
15: Voordeelhaatjes.nl. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
17: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: met het beste van twee werelden was voorgeschoteld natuurlijk. Hè? Altijd een gezellige presentator. Check, Joost is hier. Joost Brouwer is de naam. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 muziekplezier. En nu krijg je een kwartier muziekplezier. Nou, dat eerste plaatje heb je eigenlijk al gehoord hè, van Robert Palmer. Maar het kwartier gaat nu officieel in.
1: 1 kwartier
2: muziekplezier.
0: En het gaat van links naar rechts, van boven naar beneden. En het gaat van jong naar oud. Rolling Stones bijvoorbeeld met Angie. Ella Langley, dat is nieuw. Houston, Texas. De Golden Earrings hoor je met de S erachter. En je hoort nu al Only When You Leave. Spandau Ballet. Geniet er maar.

0: Angie en de Rolling Stones. Gaat een beetje met een accentje afkondigen. Ali, goeiedag.
1: Hi, goeiedag.
0: Nog een Ali. Ja, jij bent Ali met IE.
1: Ja, correct.
0: Het vorige uur van Muziek Plezier had ik een andere Ali. Met die mooie plaat van Emmylou Harris en Mark Knopfler. Ik weet niet of je die nog gehoord hebt, maar dat was toch eventjes een binnenkomer, zou ik maar zeggen. Maar jij komt met Corrie Konings.
1: Ja, dat klopt.
0: Later als je groot bent.
1: Ja, dat klopt. Die is voor mijn dochter.
0: Ah ja, want dat schrijf je ook voor je dochter. Eigenlijk voor al je kinderen, toch?
1: Ja, nou, ik heb een zoon ook. Dan is hij geen prinsesje, zeg maar even. Maar een prinsje.
0: Ja, oké. Okay. Nee, omdat ik denk... je hebt mij geschreven dat je voor je kinderen... dat je trots bent op je kinderen.
1: Absoluut.
0: Ze zijn zo hardwerkend en ook heel behulpzaam voor je dus, begrijp ik.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Ja. En waar staan zij op dit moment in het leven?
1: Alle twee afgestudeerd en werkend. Volwassen, hè. Dus...
0: Ja, dus eigenlijk moet het zijn later als je nog groter bent.
1: Het is het plaatje. Dus ik had voor mijn dochter dan van Corrie Konings. Ja. En van het zoon van Janko, ook een... Voor een zoon, zeg maar, betrekking.
0: Ja, Mirsja, mijn kind, had je nog aangevraagd.
1: Ja, van Rijn Marsja, klopt helemaal.
0: Ja.
1: En, dus vandaar eigenlijk van, ja, dat zijn mijn trots. En hoe ze in het leven staan, gewoon.
0: Ja, oké. Maar later, als je groot bent, je kunt natuurlijk ook al over een zoon of dochter hebben. Dat kun je zelf een beetje invullen. Of ik moet ze allebei draaien. Maar ja, dan heb ik geen ruimte meer voor andere bezoekers. Dus ik heb voor Corrie gekozen.
1: Dat klopt. Ja.
0: Ook omdat ze 75 is geworden deze week, hè?
1: Ja, ik las het goed, hoor. Nou, en haar gezondheid, ja.
0: Ja, zeker. En lekker aan de taart zag ik te zitten. Bij jou geen taart dit weekend?
1: Die hebben we gisteren geproefd.
0: Oh.
1: Gewoon zomaar.
0: Gewoon zomaar? Ach, ja, dat is toch leuk. Je kan ook gewoon zomaar taart eten.
1: Ja. Om het leven, juist, ja.
0: Om het leven te vieren. Nou, ja. Dankjewel voor je aanvraag. Later, als je groot bent, wij denken aan jouw kinderen... en alle andere kinderen op de hele wereld... en maar specifiek in de provincie Utrecht, hè?
1: Overal, ja, precies. Dankjewel.

0: dat je dit nog maar lang, misschien nog eens 75 jaar mag blijven zingen. Corrie Konings, duurzaamheid, daar lusten ze in Bunnik wel pap van. Je hoort het zo in het nieuws.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NAV.
7: En waarom NAV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Zeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Half twee geweest, Radio M Utrecht, nieuws met Casper Kooi. Wie bij de Rabobank werkt...
9: Ja, die moet op zoek naar een nieuwe baan misschien wel. Nou, ben ik mijn tekst kwijt. Hoe vind je dat?
0: Zal ik hem doen dan?
9: heb jij de tekst voor je?
0: Nou ja, de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht schrapt zeker 100 banen bij de afdeling voor bedrijven. Klopt dat? Ja,
9: dat klopt inderdaad. Ik kan ook wel mijn baan opzeggen, denk ik. Die doet het goed. Nee, inderdaad. Daar werken nu zo'n 3500 mensen bij Rabobank bedrijven. En vooral de managers die moeten daar weg. Gedwongen ontslagen die zijn niet uitgesloten, meldt BNR Nieuwsradio. De bank reorganiseert, dat komt allemaal door technologie, veranderende klantwensen en meer concurrentie. Het is lastig te zeggen, waardoor er nu meer overlast is van zwervers. Het aantal meldingen in Utrechtstad is dit jaar verdubbeld naar meer dan 1000. De burgemeester weet niet hoe dat komt, wel dat zwervers sinds een aantal maanden geen boete meer kunnen krijgen.
10: Ik denk dat dat ook eerlijk is en heel veel mensen snappen dat ook. Iemand die eigenlijk al niets meer heeft beboeten, is niet per definitie een langdurige oplossing voor dit probleem. Hè? Daar liggen oorzaken onder, woningnood, de psychische hulp die soms niet aanwezig is als mensen het wel echt nodig hebben, middelen gebruiken en verslavingen, die we niet zomaar oplossen, ook niet met een boete.
9: Anders de burgemeester. Het is geen probleem voor Utrecht alleen, zegt hij. Ook andere steden hebben hier last van. Meer over in onze app en op onze website rtvutrecht.nl. In onze provincie staat alleen Bunnik in de landelijke top 10 van de meest geëlektrificeerde gemeenten. Dat zijn gemeenten met de meeste elektrische auto's, zonnepanelen en warmtepompen per inwoner. Deze jaarlijkse index komt van een bedrijf dat duurzame producten levert. Het Brabantse Roosendaal staat bovenaan in die index, Rotterdam laatste. En in Amersfoort is een boekje gevonden van bijna 500 jaar oud. Een medewerker van het kringloopcentrum die ontdekte het tussen de ingeleverde boeken. Het blijkt het oudste gedrukte boekje over de stad Amersfoort te zijn. Het komt uit 1554 en gaat over regels van Karel de Vijfde voor Amersfoort. Krijg je nog het weer van me. Het blijft droog vannacht. Morgen dan... Heb jij het weerbericht toevallig ook voor je? Want ik kan hem niet meer vinden in mijn draaiboek. Oh, hier, wacht, ik heb het. Ja, hier. Hier staat het. Er is een kans op nog een enkele bui. Kom ik erbij dat het droog blijft? Ja, vanavond ook. En vannacht is er kans op mist. Morgen ook. En dan wordt het droog, inderdaad. 22 graden.
0: Oké, en ik las in plaats van geëlektrificeerd, geëlektrocuteerd. Maar goed.
9: Oh, dat was niet goed. Nee,
0: maar goed. Dankjewel, we zijn weer bij nog niet. Als het gaat om de verkeersinformatie. Nou, die ene melding op de A2. Richting 's Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Bees. Kwartier op onthouden.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Muziekplezier met Joost.

0: Elton John, I'm Still Standing. En dan nu speciaal voor Gerard van Schie, die heeft hem aangevraagd in de app zojuist, Love Affair op Radio M Utrecht. Gerard, ben je daar?
1: Sorry, je belt.
0: Nee, hij is er nog niet. Nou, ik heb misschien nog iets te vroeg. Ik had 2:15 met hem afgesproken. Het is nog niet helemaal 2:15, maar we gaan die plaat toch alvast draaien. Hier is hij, hij wil

0: Love Affair.
1: En,
0: hallo, dit is dan toch eindelijk gelukt, hè? Ja, hey, een mooie plaat, we hebben hem gehoord.
1: Ja,
0: het is een soort nagift nu van jou.
1: Ja.
0: Want ja, het is, die zanger was dus pas 18, hè?
1: Ja, dat was een hele jonge jongen. Maar die andere nummers hoor je heel vaak, zeg maar deze hoor je niet heel vaak.
0: Ja, Everlasting Love.
1: Ik kan het je aanvragen.
0: A Day Without Love. Nou ja, ja. Rainbow ja. Valley. Dat zijn
1: Rainbow
0: de bekende.
1: Valley, ja, die hoorde ik vanmorgen nog.
0: Oh, ja. Die hoorde je vanmorgen nog, ja.
1: Ja, vanmorgen om 8:30 of zo.
0: Half negen, ja.
1: Toen dacht ik er ineens aan. Ik ken deze wel.
0: Ik wil zeggen, ik kan niet tussen 9 en 12 zijn geweest. Want,
1: nee, om 8:30 of zo was het. Ja.
0: De hits uit Holland.
1: Nee, maar nou. Dan heb je allemaal hits uit Nederland, ja.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd leuk om een plaatje aan te vragen. En ik heb heel veel plaatjes die ik heel leuk vind.
0: Ja.
1: Dus ik probeer het gewoon elke keer een keertje.
0: Ja, gewoon doen, hè. Dus je komt gewoon in de tombola. En,
1: ja, jullie reageren best heel vaak, hoor. Ik vind het heel leuk.
0: Nou, fijn om te horen. Ja.
1: En dan waarschuw ik mijn vrouw altijd even, want die is dan binnen en ik ben buiten.
0: Ah.
1: En dan zeg ik, je moet even kijken, hoor. Even luisteren, want kom je zo weer op de radio. Ze luistert wel heel vaak naar, hoor. Maar,
0: En dan luistert ze via de radio naar jou. Maar in het dagelijks leven luistert ze ook gewoon naar jou, neem ik aan?
1: Of? Luistert ze ook altijd naar mij, hoor.
0: Okay,
1: nou, en ik ook naar haar, hoor. En ik ook naar haar.
0: Goed dat je dat nog even erachteraan zet. Gerard, fijne dag, hè?
1: Ja, want ze hoort het, hè?
0: Ja, ze hoort het. Pas op wat je zegt, hoor.
1: Ja, dat bedoel
2: ik. Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
3: Ga naar de app of radiomutrecht.nl.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: mij.
1: Ja, ik ben dan goed. Gewoon, hè, voldoende. Maar zometeen komt er iets beters. Dat is namelijk Erwin Pluk de Middag. Ja, dat is echt zo. Ik denk, laat ik hem maar gewoon fantastisch aankondigen met heel veel bijvoeglijke naamwoorden.
2: Zo, nou, wat aardig.
1: Je krijgt hier nog benauwd van. Aardig, toch?
3: We hadden niks beters, dus hier is...
1: Ja. Oh ja, oké. Okay. Oh, dat is ook een mooi rijm. Dat rijmen laat ik eigenlijk vooral aan andere hazen zo van. Die hoor je later misschien ook nog een keer in de muziek. Ja, dit is zo'n plaat. Ja, dat heet dan in DJ-vaktermen een opener. Tenminste, het is ook lekker om mee te openen, zo'n plaat. Maar ja, ik draai hem nu al, The Ferris. And Heaven Must Be Missing an Angel.
3: Veel plezier
1: met Radio M Utrecht.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey Raymond!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: De Bee Gees staan voor je klaar. Staying Alive. Maar eerst de verkeersinformatie met een lange vertraging. En die staat op de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen 21 minuten.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
12: Dus, Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
13: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.

Nou, dat was ook wat. Hè. Moet je je voorstellen, dit liedje wordt opgenomen. Hè, de Bee Gees, Staying Alive. Die drummer moest in één keer weg. Hij moest in één keer weg. Zijn moeder was overleden. En dan zit je dus met Staying Alive, maar dan dus zonder drummer. Dus wat pakken ze? Ze pakken 2 maten drums uit Night Fever, dat liedje. Op tape, knippen, plakken. En dat is die tape. Die loopt dus letterlijk in een loop. Letterlijk rondjes langs de microfoonstandaard. En dat is dan die hartslag die je de hele plaat hoort. Dat is wel grappig, maar op de hoes verzinnen ze voor de grap ook nog een drummer. Een naam. Bernard Loop. En mensen gingen dus serieus bellen of Bernard beschikbaar was. Nee, Bernard was plakband. Hey. Nou, goedemiddag, 9:09. Ik ben Erwin, welkom bij de vrijdagaflevering van Pluk de Middag. Daar gaan we, leuk dat je er bent.

leuke winkel van vroeger mis jij nog? De bakker, de fietsenmaker, de groenteboer. Wie stond daar altijd achter de toonbank? Dat is de vraag die ik je ga stellen. Hoor je zo meteen Captain Anthony Neal naar Michael Bublé. Goedemiddag. Lekker plukken.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

het daar. Pluk de plaat. Ik neem een heel bekend liedje. Ik zet het echt totaal in de jasje. Ik moet een beetje grinniken, omdat ik weet natuurlijk wat voor plaat het is. En laat ik het zo zeggen, hij lijkt in de verste verte niet op het origineel. Een heel bekend liedje. De tekst in een ander jasje. In een andere taal, op een andere melodie. En ik had in mijn achterhoofd Oktoberfest, een beetje. En de bedoeling is dat jij het originele nummer en de artiest raadt. En als je denkt,

0: Stuur snel je antwoord naar de studio van Radio M Utrecht. Doe het snel, want zo meteen binnen nu en ongeveer een minuut of acht de ontknoping. De originele titel en artiest zijn we op zoek. De RTV Utrecht app, rechtsboven app ons, komt het hier terecht. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. En ja, laat je horen. En zo meteen bij Radio M Utrecht ook het regennieuws. En als het aan het CNV ligt, ja, als het CNV ligt, dan heb jij volgend jaar een betere gevulde portemonnee. Dat en meer zometeen in het regennieuws.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
0: En het is precies 2:30. Casper Kooi die zit hier met het regennieuws. Casper, we moeten even naar de winkel, begrijp ik.
11: Ja, voor een klamboe. Dat adviseert de zorgminister na uitbraak van het West-Nijl-virus. Eerder waarschuwden ze al voor muggen, want die kunnen dat virus...

0: virus overbrengen op mensen. Er zijn intussen 3 overleden, zo ook een man uit onze provincie. Ook horen- en muggen, anti-muggenspray worden geadviseerd. Vakbond CNV wil meer salaris volgend jaar regelen. Die moet maximaal 5,5% stijgen, zegt de voorzitter van CNV.
1: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
0: En ook de reiskostenvergoeding moet omhoog, want brandstof is flink duurder geworden, zegt CNV. Die andere vakbond, FNV, komt na het weekend met hun wensenlijst. Het straatbeeld verandert een beetje, want in Utrecht rijden er steeds meer brommobielen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort maakt zich er zorgen over en wil dat de minimumleeftijd van de bestuurder omhoog gaat van 16 naar 18. Toch ligt in Utrecht het aantal brommobielen per inwoner lager dan landelijk en in andere grote steden. Het zijn er zo'n 225. En in Nieuwegein was koningin Maxima op bezoek. Ze was gisteren bij een bijeenkomst over passende zorg. Er is een project om onnodige behandelingen en onderzoeken te verminderen. Het kan dus allemaal efficiënter. De koningin die sprak erover met zorgverleners. Meer nieuws in onze app en op rtvutrecht.nl.
2: Heb je haast? Jeetje.
0: Je bent bij.
2: Hè?
0: Je bent meteen bij.
2: Ja, ik ben ook helemaal meteen. Ik dacht dat ik snel was, maar jeetje. Man. Wat een mooie tempo. Nou ja, ik moet even bijschakelen. Dat is niet, hè?
0: Geeft niet. Kans nog een bui. Vanavond ook. Krijg dan maar mee. Vannacht nog kans op mist. Morgen ook en dan droog in 22 graden.
2: Oké. En alle verkeersinformatie bij Radio Utrecht. We hebben dan deze. Dat ga ik iets langzamer. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Dus Nieuwegein en zo ervaren mensen mij dus ook gewoon, zoals jij die ziet. Man, wat ben ik vermoeiend. Nee
0: hoor. Het is ook ADHD.
2: Ja. Zo, echt ADSL, HDMI, ik heb alles hoor, wat dat betreft. Even kijken, de A2, dat is Den Bosch. Dus A2, Den Bosch, hou op. Nou, nog een keer. A2, Utrecht richting Den Bosch. Dus een nieuwe Gein en Beest. De wegwerkzaamheden. 23 minuten extra reistijd. Hatsenvlat.
3: Dagje uit. Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
7: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, dit is geen voicemail. Dames en heren, het is geen voicemail. Nee, het is hem echt. Goedemiddag, Ben, met Erwin, Radio M Utrecht.
1: Hoi.
0: Hoi. Waar hang jij uit op dit moment, als ik vraag mag?
1: In Zeist.
0: In Zeist, oké. En hoe is het weer in Zeist? Waarschijnlijk is dat hetzelfde als hier. Een beetje herfst.
1: Het is droog, maar het is fris.
0: Ja, het is een stuk fris. Volgens mij wordt het morgen, ik weet niet, Casper praatte net zo snel. Casper, wat wordt het morgen zijn nou?
2: Droog en 22 graden.
0: Oh, dat zei hij, ja, 22 graden. In de schaduw. Maar ook met zon en zo? Of heb je dat niet gezien?
2: Ja, er is ook een beetje zon.
0: Ja. Oké, okay. Ja. Ja, rustig maar, hoef je niet te schreeuwen. Sorry hoor.
2: Nee,
0: boos. Goed, Ben, we hebben het gehoord van de autoriteit. Arme Casper, die zit hier nog. Die denkt, ik had beter weg kunnen gaan. Ik vraag je ook aan jou, hè, voordat je de antwoord geeft, Ben, op Pluk de Plaat. Heb jij dat ook, want dat is de vraag die ik gesteld heb. Welke winkel of werkplaats zou vroeger met je nog? Weet je wel, de bakker, fietsmaker, groenteboer. En wie stond er altijd achter de toonbank? Heb je toevallig ook zo iets wat je nog miste? De SRV-man bijvoorbeeld?
1: Vroeger de melkboer.
0: De melkboer.
1: Die kwam met paard en wagen, kwam die altijd langs.
0: Ja, die kwam met taarten langs, zei dat nou?
1: Nee, de melkboer, die kwam gewoon met melk
0: brengen. Ja, volgens mij, ik ken het alleen maar van oude beelden. Zeg maar. In zo'n echte fles, en zet hij die dan voor de deur of zo?
1: Inderdaad. Oh, ja. Had zo'n kan in zijn kar, dat was een paard en wagen. En dan had je buiten gewoon je flessen staan en die vulden. Ja, gewoon, weet je.
0: Wat grappig is dat eigenlijk, hè? Ja, ik krijg een, over de SRV-man. Even kijken wie dit hebt, want ik wil even de naam wel goed hebben. Want dat is degene die het wel even de moeite heeft genomen om... Kees uit Nieuwegein. Oh ja, Kees uit Nieuwegein, die zegt... Hey Erwin, de SRV-man bij ons in Jup de Haas, oom Arie. Arie had zo'n gigantische toeter op het dak van die wagen... die klonk alsof er een olietanker de straat in kwam varen. En als kind mocht je soms meerijden op het treetje bij de openstaande klapdeur. Eén keer kwam Arie de bocht naar de Merwedestraat iets... dus nam die de bocht... naar de Merwedestraat, iets te sportief. Gevolg, klabam! 60 pakken dubbelvla denderden van de bovenste plank zo over de vloer. Heel het gangpaad vol met een mengsel van hopjesvla en vanille. Arie die bleef doodkalm, trok een theelepel uit zijn borstzak en zei tegen ons... Nou jongens, aanvallen maar, want anders is het zonde.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou,
1: maar goed dat het geen geldwagen was dan.
0: Geen wat, hè?
1: Geldauto.
0: Nee, geldwagen. Ja, pak een theelepel. Dat had ik wel even bij de hand. Ja, maar een goeie van jou. Even kijken. Pluk de plaat.

0: Sorry, ik moest ontzettend lachen toen ik die versie aan het maken was. Ik denk, als je dat gaat vertalen naar het Nederlands, dan slaat werkelijk waar helemaal nergens meer op, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, het kan echt deze eigen woord. Eigenlijk zou het verboden moeten worden. Maar wat is de originele titel en artiest? Vertel het ons.
1: Dit is Lola van de Kinks.
0: Ja, natuurlijk. Kasper wordt helemaal gek. Het is echt zo grappig. Dat een... Nou, even kijken, het echte contrast met hoe die net enthousiast klonk op de radio. Sorry Kasper.
2: Je moet maar hebben vandaag.
0: Nee, ja, jij blijft lekker zitten.
2: Ja, nee. Administratie okay. Nog even bij.
0: Oh, oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Ja, inderdaad. Had je hem meteen of niet? Ja, was op zich.
1: Nou, de laatste keer, een minuut of 5, 6 geleden. Ik kwam net thuis en toen hoorde ik... Van de tekst kon ik eigenlijk niks maken. Maar Lola hoorde ik. Ik denk, ja...
0: Ja?
1: Lola.
0: Ja, het is echt gewoon, als je het naar het Nederlands gaat vertalen, Ben, het wordt echt, er blijft bijna niks van over. Maar nee. we gaan wel het origineel draaien. Dus mensen thuis denken van, oh nee, als we niet die hele versie gaan draaien, nee hoor, we gaan het origineel draaien.
1: Lekker uit mijn tijd. Dat is wel lekker.
0: Ja, we gaan die live versie doen. Dus met, pak even die luchtgitaar, die oranje. Of, je hebt hem nodig over een paar tellen. Maar eerst mag je nog even een soort van uitzoeken. Want je mag kiezen een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik inschenken?
1: Doe mij de shopper maar.
0: Shopper, komt eraan. Blijf hangen, ga ik even je gegevens noteren... en luisteren naar de origineel van Lola de Kinks bij Radio M.

Als je, dus Alex Warden heet hij. Alex Warden en Fever Dream. Alex Warden die had vorige week in Melbourne een vrij letterlijke versie van Break a Leg. Hij springt richting het publiek. Hè, dit is dus bij een optreden. Hij springt richting het publiek. Hij struikelt over apparatuur, gaat onderuit. En daarna zet hij het filmpje zelf online met precies die grap. Ja, break a leg. Ja. Nou, fever dream. Nou, dus kijk, als je dan toch valt, regel je jezelf ook nog meteen de tekst erbij. Ja, het is echt fever dream. Het struikelde dus echt. Nou, zie iemand, hè? Ik ga lekker als artiest schuiven, even lekker stage dive. Oké, dan stage dive. En moet je je voorstellen in slow motion aanrennen en dan struikelen en dan gewoon op plaat. En dat je ook nog een filmpje opneemt. Ja, als ik dat zou doen bij mezelf, dan zou ik echt gewoon materiaal te over hebben. Ben dan gewoon een idioot ook. Dit is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert naar Pluk de Middag straks. We gaan over ongeveer drie kwartier een spelletje spelen weer. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Zover is het nog niet voor die tijd. Guus Meeuwis ook gehoord. En Sister Sledge onder andere.

0: Koos en Van Gant. Het is een nacht. Welke winkel of werkplaats van vroeger mis jij nog? De bakker, de fietsmaker of de groenteboer? En wie stond daar altijd achter de toonbank? Dat is de vraag. Daarover zometeen nog meer. En Anja uit Baarn die appt. Erwin, slagerij van Dijk. Een grote houten haakblok in het midden van de winkel. Waar een dikke laag zaagsel omheen lag om het vet op te vangen. En zodra je binnenstapte, sneed de slager met een zilverkleurig mes een dikke plak boterhammenworst of leverworst voor je af. En zei hij, hier meisje, voor het wachten. En je at die plak met twee handen op en het smaakte 10 keer lekkerder dan welk vlees nu ook uit zo'n plastic supermarktbakje. En dat is dus de vraag, welke winkel of werkplaats van vroeger mis je nog? De bakker, de fietsenmaker, de groenteboer, weet ik veel wat. En wie stond er achter de toonbank? Dat is ook leuk. Zometeen hoor je Dr. Hoek meteen na het nieuws.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: When you're in love with a beautiful woman. Dr. Hoek, zonder medicine show. Komt er zometeen voor je aan over een paar tellen. Eerste verkeersinformatie met de meldingen vanaf 10 minuten. A27 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest door wegwerkzaamheden. 17 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 12 minuten. Ook 12 minuten op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. Ook daar 12 minuten.
13: De prijs van

0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
4: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Pluk de middag met Erwin Peters.

loopt inmiddels echt een compleet verdwenen winkelstraat voorbij hier, hoor. De bakker, de fietsenmaker, de radiozaken, de mooie, hè? Iedereen weet nog wie er stond. Niet de eigenaar, nee, Arie, Kees, mevrouw van Dijk. En de vraag is dus, welke winkel of werkplaats van vroeger mis jij nog? Hij zat de bakker, de fietsenmaker, de groenteboer. En wie stond daar altijd achter de toonbank? Er komen er fantastisch mooie verhalen binnen. Echt, zometeen daarover meer. Voor die tijd heb je gehoord de nationale nieuwe die van Miss Montreal. En deze, Huey Lewis en de Nieuws.

0: één voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
1: Dat klopt. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Nationale Nieuwe. Per Radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio.

Ja, Miss Montreal. Groot. Het is de Nationale Nieuwe. De Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma Hits uit Holland met Edwin Meerman. En zo'n plaat hoor je dan wat vaker. Maar Sanne Hans, hè, Miss Montreal, die keek laatst om zich heen naar de band en dacht in één keer, wacht eens even, jullie zijn er gewoon nog. Want toen ze begonnen waren ze jong, een beetje spelen, een beetje liedjes maken, optreden. En iemand zat daar te denken van, hoe zou het er over 20 jaar uitzien? Nou, zo dus. Dezelfde mensen die hebben ondertussen alles wel met elkaar meegemaakt. Hè? Optreden, succes, nou, gedoe, ouder worden. En Sanne die realiseerde zich in één keer, nou, we hebben niet alleen samen een band opgebouwd, we zijn ook samen groot geworden. En dat werd het liedje. En het mooie is, Sanne die zegt dat ze nog steeds wil springen en rocken zoals vroeger. Dus groot worden, ja. Of volwassen ook helemaal gelukt is. Daar doet ze deze plaat verder geen uitspraken over. Miss Montreal, de Nationale Nieuwe. En groot bij Radio M Utrecht. Nou, dankjewel voor je reactie. De vraag is dus, welke winkel of werkplaats van vroeger mis jij nog steeds? Ja, hij komt een fantastisch verhaal. De SFV-man zegt Gerrit, het Vleuten, die zegt, ja, de SFV-wagen op een helling, ja, levensgevaarlijk. Melkboer Koos, die parkeerde zijn elektrische spijkstaalwagen altijd bovenaan het viaduct om bij mevrouw Jansen een kopje koffie te drinken. Alleen was hij de handrem een keer vergeten. En terwijl Koos binnen aan de babbel zat, begon die wagen dus tergend langzaam uit zichzelf naar beneden te rollen. En de halve straat die rende er in paniek achteraan met bezems om hem tegen te houden. En uiteindelijk kwam hij met een zachte, doffe plop tot stilstand tegen een coniferenheg. En Koos die kwam naar buiten met een koekje in zijn mond en riep gordroog, kijk eens aan, hij bezorgt tegenwoordig al helemaal uit zijn zaal. Welke winkel of werkplaats van vroeger mis jij nog steeds? Nou, bij Gerard Scheppingen is het antwoord eigenlijk het halve dorp. Fietsmakerweg, Melkboerweg, de Vivoweg, de Bakkerweg. De SRV-wagen was de laatste. En wat staat er nu? Motorzaken. En Gerard zegt wel, ja, met de man van de SRV-wagen kaart ik nog iedere week. Kijk, dat vind ik wel mooi, hè? De winkel is weg, de klantenrelatie niet, hè? Marco Vlieger die mist vooral die lokale groentewinkels. En daar zit ook iets in, hè? Ik bedoel, niet een halve kilometer schap met 15 soorten tomaten. Nee, gewoon zo'n winkel waar iemand achter de toonbank al wist. Hey, jij wilde toch 2 preien en 3 appels? Tineke Rol die noemt het kruidenierswinkeltje van Treintje Kaaienwes Grafdijk. Ze zegt, ja, dan komt meteen de snoepvoorraad voorbij. Dropveters, stroopsoldaatjes, duimdrop, zoethout, spekblokken, zwart-wit, alles per stuk. En dan als je als kind met je zakgeld uit staan, alsof je een hypotheek moet afsluiten. Och joh, wat, ja, wat kies je? Wat? Het Treintje die had kennelijk alle gedeelte van de wereld. Dat was misschien ook het verschil. Je kocht niet alleen snoep. Je mocht er ook gewoon nog een kwartier over nadenken. De vraag is dus inderdaad, ja, welke winkel of werkplaats van vroeger mis jij nog steeds?

0: Make it to the border van Amerika bij Radio M Utrecht. Zometeen spelen we het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Hoor je Paul McCartney en Wings met Mrs. Vanderbilt. En Casper Kooij over een paar tellen. Bij de kringlopen vind je soms pareltjes. En dat gebeurde dus ook in Amersfoort. Wat we daar vonden, daar hoor je in het nieuws zometeen nog weer over met Casper.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Het is precies 3:30. Casper Kooij zit hier. Casper, het is nog 112 dagen tot 2027. En toch hebben we het nu al over vuurwerk.
8: Ja, dat klopt, want de politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege

0: stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt na gedoe met vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. Rabobank, met hoofdkantoor in Utrecht, schrapt zeker 100 banen bij de afdeling bedrijven. Daar werken zo'n 3500 mensen. Vooral managers die moeten weg. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten, meldt BNR Nieuwsradio. De bank reorganiseert, en dat komt door technologie, veranderende klantwensen en meer concurrentie. Het is lastig te zeggen waardoor er nu meer overlast van zwervers is. Het aantal meldingen in Utrechtstad is dit jaar verdubbeld naar meer dan 1000. De burgemeester weet niet hoe het komt. Wel dat zwervers sinds een aantal maanden geen boete meer kunnen krijgen.
1: Ik denk dat het ook eerlijk is en heel veel mensen snappen dat ook. Iemand die eigenlijk al niets meer heeft beboeten is niet per definitie een langdurige oplossing voor dit probleem. Hè? Daar liggen oorzaken onder. Woningnood, de psychische hulp die soms niet aanwezig is als mensen het wel echt nodig hebben. Middelen, gebruik en verslavingen die we niet zomaar oplossen. Ook niet met een boete.
0: Het is niet alleen een probleem hier, zegt de burgemeester. Ook andere steden hebben hier last van. Meer over trouwens op onze website en in onze app. En in Amersfoort is een boekje van bijna 500 jaar oud gevonden. Een medewerker van het kringloopcentrum die ontdekte het tussen de ingeleverde boeken. Het blijkt het oudste gedrukte boekje over de stad Amersfoort te zijn. Het komt uit 1554 en het gaat over de regels van keizer Karel V voor Amersfoort.
2: Wauw.
0: Leuk, hè?
2: Wat fantastisch is dat, hè?
0: Ja, mooi, hè? Ja. Het boekje kan je vinden in onze app, rtvutrecht.nl, op onze website ook dus. Krijg je nog het weer, kans op een enkele bui, vanavond ook. Vannacht kans op mist, morgen dan ook kans op mist in de ochtend. Daarna is het droog en 22 graden.
2: Dankjewel, tot straks, Casper. En dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 10 minuten. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen de knooppunt Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen, 27 minuten. En iets korter op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 16 minuten extra reistijd.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: De middag met Erwin Peters.

Dit is Radio Hebben Utrecht en dit was Paul McCartney en Wings, Miss and Vanderbilt. Ja, jouw kans op het eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. In een spelletje 3 voor 4. En dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Eenzelfde woordje of onderwerp, de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit is aanwijzing. Nou, je voelt hem al aankomen. Even kijken, even checken. Nummer 1 aanwijzing.

dat was de aanwijzing nummer 1. In het spelletje 3 voor 4. Dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee hebben, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Mocht je het nou onverhoopt voor de allereerste keer doen, download dan helemaal gratis en voor niks de RTV Utrecht-app. Gaat ze downloaden al, wat ik al zei. En als je die gedownload hebt, rechtsboven app ons, kun je rechtstreeks met de studio contact opnemen. En dan doen we de rest zoals echte vrienden ook doen, gewoon via de WhatsApp. Aanwijzing nummer 1. We hebben er 3, 3 platen met 1 overeenkomst, kan overal in zitten. Dit is aanwijzing nummer 2.

Nou, echt. Wat een pad. Domme en fantastische platen. Kippenvelplaat blijft het. Het is aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met er 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? Heb je hem? En app hem dan als het ieter naar de studio van Radio M Utrecht. Want we hebben nog 1 aanwijzing. 3 platen met 1 overeenkomst. 3 platen, 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 3.

0: hier bij Radio en Utrecht. Want dat was aanwijzing nummer 3. Hebben wij de echte of hebben we de voicemail, Ina, aan de telefoon?
1: Nee, je hebt de echte.
0: We hebben de echte.
1: En ik had de koptelefoon al uitgedaan.
0: Je denkt, als krijg ik weer commentaar of zo, weet je wel.
1: Ja,
0: je klinkt heel dichtbij. Dag Ina, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wanneer had jij hem? Zonder dat je het antwoord meteen geeft, maar had je hem...
1: Ik was eigenlijk heel onnadenkelijk aan het luisteren bij het eerste nummer, want ik was ergens mee bezig. En toen hoorde ik het tweede nummer, en toen dacht ik, oh, feeling.
0: Oh,
1: dat heb ik ook
0: ik geef wel het antwoord.
1: Oh, sorry.
0: Ach, nou, echt, ja. Nou, dan gaat er wel een volgende kant. Bedankt, hè, Ina, dat is de vraag. Ja, even, wat was je aan het doen eigenlijk?
1: Ik was een beetje in de keuken aan het rommelen, eventjes wat in de vaatwasser zetten en dan aanzetten.
0: Ja, ik ben tegenwoordig vrijgezel en ik vroeger mocht ik dat dus zelf niet doen. Want daar moet ik eerlijk zeggen, ik mis mijn ex wel, om te zeggen. Want die speelde eigenlijk een soort van Tetris, hoor, met die afwasmachine. Ik weet niet hoe ze het deed. En ik heb nu natuurlijk wat minder afwas in, maar ik vind het zo knap hoe ze dat deed. Het is echt gewoon Tetris, dat spelletje. Het zat zo goed in elkaar, meer technisch inzicht dan veel...
1: passen en meten.
0: Ja, maar ja, dat is echt gewoon een gave. Ja, maar jij zegt, een beetje met andere dingen bezig, maar ondertussen registreer je dus blijkbaar best veel. Dus dat je toch...
1: Ik had het oortje in, dus dan hoor je de muziek wel natuurlijk.
0: Ja, en toen, je was er helemaal niet mee bezig, maar dan denk ik, oh, dat is hem, ja. Want we spelen natuurlijk 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Nou, laten we doen alsof je het antwoord nog niet hebt gegeven. Ina, laat het heel spannend maken. Hou ons lang. Wat is de overeenkomst? Wat is het?
1: Feeling.
0: Nee, dat is niet goed. Ja, natuurlijk. Ja, dat is hem, ja. Ja hoor, weet je nog, kun je nog reproduceren toevallig welke plaat je hebt gehoord? Weet je dat zo? Of dat hoeft niet te horen?
1: Nee, ik weet alleen eigenlijk de tweede, de Lovely Feeling, maar ik weet niet van wie dat was.
0: De Righteous Brothers.
1: Ik heb het echt goed gehoord.
0: Toen
1: was ik weer bezig.
0: Oh, toen was je weer bezig. Kelly Marie, It Feels Like I'm in Love. It feels like I'm in love. The Righteous Brothers. You never close your eyes.
1: Ja, mooi nummer.
0: Het is mooi, hè? Heb je mee staan zingen of niet?
1: Nee, ik kan niet meezingen.
0: Tuurlijk kun je meezingen. Daar hoef je niet voor te schamen, hoor. Ik heb heel hard lopen zingen. Maar deze studio is geluidsdicht. Dus dat, nou, als je
1: ik kan het zeggen, ik hoor je niet.
0: Nee, gelukkig nee. Nou ja, volgende week kun je het zien tenminste. Hè? Want volgende week, hè, ik weet niet of je het weet, maar vanaf maandag tot en met aanstaande, of tenminste tot volgende week vrijdag, kun je winnen een exclusieve rondleiding bij Radio M Utrecht. Dan kun je de studio's bezoeken. Dan kun je kennis maken met de presentatoren. Ik hou me hard vast. Ben je echt zo lelijk in het echt? Ja, dat snap ik waarom je perfect face voor radio, zeggen ze wel.
1: Maar
0: dat is leuk. Dus volgende week hier maak je kans op een rondleiding. Ja, ik ben benieuwd. Dat vind ik toch spannend, hoor. Mensen in één keer op bezoek.
1: De meeste mensen die op bezoek willen komen, die willen ook echt wel komen.
0: Die hebben een bepaald beeld of zo. Weet je wel, we hebben niet voor niks geen webcams, weet je wel. Dus,
1: Nee, maar als je op de site van de radio kan je soms wel de presentators zien. Hè, de foto's.
0: Ja, maar daar kun je heel veel dingen mee doen, hè, met zo'n foto. Zeg maar, dus trust me. In het echt is het nog veel erger dan dat. Nee hoor, valt best wel mee.
1: Beetje meer zelfrespect hebben, hoor.
0: Hou op, zeg. Ik stel op het dating. Nee, zelfrespect is... Nee, dat heb ik niet, volgens mij. Sorry. Even kijken. Ina, vertel. Ja. Jij mag... we hebben 3 dingen in de prijzenkast waar je uit mag zoeken. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Zeg het maar. Wat mag ik voor jou inschenken?
1: Doe mij nog maar een keer zo'n mooie shopper.
0: Een mooie shopper. Die gaat eraan komen, Ina. En dit is ABBA met SOS.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: www.mm.nl/business.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan de verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker. Je krijgt de meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 19 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Schoenhoevelaken. Daar is een aanrijding gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat zorgt voor 34 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest door wegwerkzaamheden 31 minuten. A7 27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 21 minuten en iets korter op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen 20 minuten.
4: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sarrelat Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive of voor €238,50.
5: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Oh, wacht even. Waarom hoor ik niks? Ik hoor niks.
11: Ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag.
3: Nou, dat is ook lekker.
12: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
11: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Hé, daar zijn we weer.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Pluk de middag met Erwin Peters.

Tim Finn bij Radio bij Utrecht. Een fraction to my fraction. Leuk hoor. Wij hebben echt een complete winkelstraat bij elkaar. Het is de derde uur van, laatste uur van Pluk de Middag op deze vrijdag. Maar bij een hele winkelstraat bij elkaar. Maar niemand, bij mij bijna niemand noemt alleen de winkel. Hè. Er hoort steeds iemand bij. Een gezicht, een stofjas, een potlood achter het oor. Want de vraag is welke winkel of werkplaats van vroeger mis je nog? De bakker, de fietsmaker, goede boer. En wie stond daar achter de toonbank?

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

hoort het misschien wel, maar ik sta hier te smilen van oor naar oor. Het zijn de Trends bij Radio M Utrecht. En shout, daarvoor hoorde je Sommieu, gezondheid, Feels Part 2. Ja, de vraag is dus, bij welke winkel of werkplaats van vroeger mis jij nog? De bakker, de fietsenmaker, de groenteboer, wie stond er achter de toonbank? Ik mis vooral de werkplaatsen waar je als kind gewoon mocht kijken. Zo'n horlogemaker met zo'n loep in zijn oog. Een schoenmaker met een halve schoen op tafel waarvan je dacht, dit wordt nooit meer wat. En niemand zei, u kunt de reparatiestatus online volgen. Je kwam donderdag gewoon terug, ja. En bij de verdwenen winkels zit trouwens ook nog iets anders. Zo'n SFV-wagen bijvoorbeeld was natuurlijk niet alleen maar een winkel op wielen. Er is gewoon onderzoek gedaan naar die kleine buurtwinkels en rijdende winkels uit de jaren 70 en de 80. En daar komt steeds hetzelfde beeld uit. Voor veel mensen was dat ook gewoon een sociaal moment. De SFV-man kwam niet alleen melk en aardappels brengen. Die wist ook wie er ziek was, wie er een nieuwe heup had. En wie ruzie had met de buurvrouw. En waarschijnlijk ook wie er volgens de rest van de straat eigenlijk helemaal geen nieuwe hulp nodig had. Gerard Scheppingen noemde die RCV-wagen net ook al. Die is verdwenen, maar met de man die erop reed, kaart hij nog iedere week. Ja, kijk, en dan snap je dus precies wat zo'n winkel ook was. Geen app, geen tijdslot, iemand die zei, hey, hoe is het met je? En dan niet omdat hij daarna 5 sterren wilde als review. Vroeger had je bij de kruidenier natuurlijk ook nog dat boekje. Boodschappen op de pof. De naam erbij, bedrag erbij, later betalen. En er is ook historisch onderzoek gedaan naar dat soort winkels. En dat draaide vooral uit op 1 ding. Vertrouwen. Ja. Geen account, geen wachtwoord, geen incasso-mail met in de hoofdletters. Met als in hoofdletters betaling mislukt. Gewoon schrijf maar op. En dat gebeurde dan ook. En dat is nog iets wat ik ook nog mooi vind. Onderzoek naar geheugen en geur laat zien hoe sterk zo'n oude winkel in je hoofd kan blijven zitten. Dus niet eens alleen het bord boven de deur, maar de geur. De vers gemalen koffie, weet je wel. Groene zeep, groenten. Sommige mensen willen hebben petroleum. En in 1 keer ben je dan weer 7 en dan loop je naast je moeder. Dat is wel gek, hè? Een hele winkel weg. Maar 1 geur en hij staat weer. Hè? De geur, heb je dat ook wel eens? En dan opvallend hoeveel mensen meteen met muziekwinkels komen. Bernadette Michon zegt, Staphorst, nieuwe singles luisteren. David Gandia die mist de Free Record Shop, omdat je daarna die cd of dvd gewoon in je hand had. Gerda van Hek noemt hem ook. En Ruud Corporaal die komt met Max van Praag. Grammofoonplaten, singles, disco singles, LP's. Hij heeft zelfs een oude advertentie erbij gezet. Onverzegelde platen worden niet geruild. Ja, dat was vroeger de klantenservice. Hè. Succes ermee. Alice van Helden en Marianne Hesselman die zeggen allebei de V&D. Ja, en Jeroen Vissee mist een modelspoorwinkel in de Scheepjeshof in Veenendaal. Daar kon je treinen zelf samenstellen. Ook zo'n winkel waar je als kind binnenliep met 5 gulden... en een uur later nog steeds niks gekocht had. Alleen gekeken en gedacht, later, als ik groot ben, dan koop ik alles. Dan koop ik echt alles. En dan nog eentje dan, dat is zo grappig. De dingen die genoemd worden. Dankjewel voor je apps. Maar deze is te grappig om te laten liggen. Hey Erwin, ik mis vooral de kruidenier bij ons om de hoek. Mijn moeder die stuurde me daarheen met een briefje en een gulden. Ik kwam terug met brood, melk, een rolletje drop en meestal nog een boodschap voor de buurvrouw. 1 keer had ik onderweg zoveel van die drop gegeten dat ik bij thuiskomst alleen nog wist dat we iets met melk moesten. Zoiets, ja. Ach ja.

0: Ja. Het is Leo Sayer bij Radio Utrecht aan de Long Tall Glasses. Even wachten hoor. Zo. Ik heb even een lekker luchtje opgezongen. Ik heb even een lekker luchtje opgedaan. Ja, Casper zit te lachen. Dat was jouw idee dit hoor, Casper.
1: Wat een acteur ben je ook.
0: Ik ben jouw tekst gaan. Dus, nou, maar vind je hem lekker of niet?
1: Ja, ga ik echt, ja, niet te veel spelen.
0: Oké,
1: okay,
0: dus,
1: ja, goed.
0: Nou, oké. Okay.
1: Het ziet er wel duur uit. Wat is het voor luchtje?
0: Ja, 6 euro. Duitsland en
1: nee,
0: ja, nee, 7 euro. Echt serieus.
1: Dan raak ik best lekker voor die prijs.
0: Ja. Ik heb een lekker luchtje opgedaan. Maar beter had ik anti-muggenspray kunnen spuiten. Dat zegt Casper Kooi. Hoe je dat zit, dat hoor je zo meteen van Casper. Dus.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone.
0: Het is precies 4:30 bij Radio M Utrecht. En Casper die zit hier. Ik zeg, de KNVB is het zat.
10: Ja, voetbalwedstrijden moeten voortaan definitief gestaakt worden als supporters vuurwerk naar het veld of andere tribunes gooien. De wedstrijd wordt dus niet meer tijdelijk stilgelegd. De voetbalbond die doet dat na het vuurwerkincident bij FC Utrecht afgelopen weekend. Ook kijkt de KNVB naar technische middelen tegen wangedrag. Je moet een klamboek kopen, dat adviseert de zorgminister na de uitbraak van het West-Nijl-virus. Eerder waarschuwden ze ook al voor muggen, want die kunnen dat virus overbrengen op mensen. Er zijn er 3 overleden, zo ook een man uit onze provincie. Ook horen- en anti-muggenspray worden geadviseerd. Dan dit.
11: In de net, heel snel.
12: Oh.
11: Nou.
10: In Vianen is een kat bevrijd, dat hoorde je net, die al dagen boven in een boom zat. De brandweer kreeg hem niet naar beneden.

0: Een kattenredder die schudde de kat met een touw uit de boom. Die landde in Hoeslaken en rende daarna snel weg. En de droogte in onze regio verbetert langzaam door regen van de afgelopen week. Toch blijven grondwaterstanden en de afvoer van de Rijn erg laag, zegt het waterschap. Tijdelijke pompen blijven daarom nu nog even aan. Nou, meer van dit soort verhalen en trouwens die beelden van die kat, die kan je vinden op rtvutrecht.nl en in onze app. Krijgen nog het weer. Het is kans op mist vannacht. Morgen dan is het in de ochtend nog een beetje mistig. En daarna dan wordt het 22 graden en wat zonniger.
1: Dankjewel, Casper. Dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 20 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 21 minuten extra reistijd. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is een aanrijding gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar zorgt voor 60 minuten, dus een uur extra reistijd. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Op wegwerkzaamheden 28 minuten vertraging. En de laatste daar 27 Utrecht richting Breda tussen de knooppunt Everdingen en Werkendam. Daar 27 minuten.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
7: De prijs

0: Dat is Michael Jackson. Michael Jackson bij Radio M Utrecht. En Off the Wall, of Uit de Muur.
1: Nee, even Off the Wall.
0: En het is de allerlaatste aflevering. Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
2: Ja, ik strik niet meer hoor.
0: Deze week, nee.
1: Vroeger wel. Ja.
0: En anders dan denk je wel, weet je. Dan weet je het niet, dan moet je druppel inleveren. Aart is hier, Aart van Eldik, dames en heren. Bij Radio M Utrecht, op alleen Utrecht. Kom thuis en Aart gaat alles vertellen. Nou, niet alles, houdt een beetje geheim. Wat heb jij nou voor een koptelefoon op?
2: Ja, die heb ik even van Casper snel opgezet.
0: Wauw, wat een kleur. Het is echt heel kleurrijk. Pas bij
2: champagne kleur?
0: Ja, oh, wat grappig.
2: Ja, hij heeft een hele bijzondere koptelefoon. Ja. Even snel opgezet.
0: Hé, hey, grappig. Staat je goed?
2: Dank je.
0: Hoe klinkt die? Is dat...
2: Klinkt goed.
0: Je ziet er, ja. Je gaat toch anders door presenteren, denk ik.
2: Oh, we gaan het beleven.
0: Zometeen, Aart van Eldik, Utrecht komt thuis. Je gaat het hebben over 11 september, neem ik aan.
2: Ja, 25 jaar geleden was het. Hè. En ik denk dat voor heel veel mensen dit nog in hun geheugen gegrift staat.
0: Weet je nog waar je was?
2: Ik was aan het werk op de redactie van Radio Noord-Holland. Dus wij zagen het daar live gebeuren. En toen ging natuurlijk iedereen toch ook aan de slag. Het was, redactie zat vlak bij het WTC in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus daar gingen verslaggevers naartoe, reacties halen in de stad. Ja, dus we zaten ook te kijken naar dat eerste vliegtuig. En toen dachten we nog, nou, dat kan een ongeluk zijn natuurlijk.
0: Ja.
2: Was ook niet helemaal duidelijk nog in het begin of het een passagiersvliegtuig was of gewoon een klein vliegtuigje. Dus we dachten het eerste en dat het een ongeluk was. Ja, toen zagen we natuurlijk live die tweede erin gaan. Toen wist je het wel.
0: Ik had,
2: bizar, hè?
0: Ik kan me herinneren, want ik kwam dat eerste vliegtuig heb ik niet gezien. Nou, ik zette de tv aan toen ik thuis kwam, want ik had net mijn paspoort opgehaald. Ik woonde toen in Nijmegen, ik had net mijn paspoort opgehaald, want 23 september zou ik naar Amerika gaan.
2: Ach.
0: Dus we zijn ook geweest.
2: Oh, dat trouwens, ging wel door.
0: Dat ging wel door, maar het was wel bizar, want overal in Amerika de National Guard.
2: Ja.
0: En zo alleen moet denken aan denken, de flauw op mijn Let's Go to San Francisco, want wij vlogen op San Francisco.
2: Ja.
0: Overal Nationale Guard, weet je wel, de Hoover Dam en ja. Het was...
2: Dat is best bizar, hè?
0: Ja, wel bijzonder om daar wel te zijn. Ja, ja. Echt heel uitgebreide, als je bij het inchecken en zo, vind ik al lastig om
2: de
0: veiligheidsdingen. Nou, toen weet je bijna, toen moest je, dat was het gewoon standaard strip search bijna, weet je wel. Dat,
2: maar ook in Nederland, hè? Ook op Schiphol.
0: Ja.
2: Dat was, de veiligheidsmaatregelen waren extreem in die maanden na die aanslagen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe onze luisteraars dat beleefd hebben. Wat jouw herinneringen zijn aan die dag. Dus laat dat weten en stuur even een berichtje naar de RTV Utrecht app. En verder ga ik bellen met een hele opgewonden man. Want in zijn kringloopwinkel in Amersfoort...
0: Ja, is dat
2: een boekop van 500 jaar oud.
0: Dat is toch niet normaal?
2: Dat is toch een parel.
0: Dat, het boek heeft 1500 nog iets, geloof ik. Ja. Hè? Over de Karel de Vijfde. Wat is het nou?
2: Karel de Vijfde. En... het bijzondere is, deze man is niet alleen van die kringloopwinkel, maar hij is ook nog eens historicus. Dus die is over the moon, kunnen we zeggen.
0: Ja, maar en degene die dat daar heeft aangebracht dan, wat zou die dan? Wat zou dat,
2: Ik weet niet of hij weet waar het vandaan komt. Kijk, ze krijgen daar, begreep ik, 14.000 items per maand binnen.
0: 14.000?
2: Dus ja, achterhaal maar even waar dat boek dan vandaan kwam.
0: Oh, maar wat bijzonder, hè?
2: Ja, hè? Dus dat verhaal willen we wel eventjes horen. En we blikken natuurlijk vooruit op de wedstrijd van FC Utrecht dit weekend. We gaan naar Rotje Knor, Excelsior.
0: Yes. Nou, dat en meer zometeen om 5 uur bij Radio M Utrecht. Het is Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

anders. I Just Might bij Radio M Utrecht. En heel even iets anders. Hij was pas getrouwd. En behoorlijk verliefd ook. Niet ingewikkeld. Gewoon dat gevoel dat je iemand hebt gevonden en denkt... ja, eigenlijk wil ik gewoon bij jou zijn. Waar maakt niet eens uit. Wat we doen ook niet. Als jij er maar bent. Dus hij schrijft er een liedje over. En zijn vrouw, die kan zingen. Sterker nog, het idee is het begin dat zij het nummer zal opnemen. En er wordt een demo gemaakt. En dit vind ik dus een mooi detail. Zij zingt het liedje en heeft blijkbaar iets nodig om de maat mee te houden. Dus geen drummer, geen dure studio. Ze pakt een deksel van een koektrommel. Tik, tik, tik. En daar, zit je dan met een toekomstig wereldberoemd liedje. En een blik waar waarschijnlijk een half uur daarvoor nog biscuitjes in zaten, weet je wel. Alleen, het wordt helemaal geen hit. Sterker nog, het wordt zelfs niet eens uitgebracht. Het blijft liggen. Tot er een tijdje later ergens anders lichte paniek ontstaat. Een zangeres is uit een succesvolle groep gestapt en begint voor zichzelf. En er zijn al verschillende nummers opgenomen. Maar haar platenmaatschappij die hoort nog steeds niet die ene plaat waarvan ze denken... ja, hiermee kunnen we haar alleen de wereld insturen. Dus de schrijver wordt gebeld. En die zegt, heb je iets? Nou, hij heeft nog wel dat ene liedje... De koektrommel die verdwijnt en er komt een enorm arrangement voor terug. Strijkers, blazers, achtergrondzangers, alles wordt opgetuigd. En 3 weken nadat haar oude groep voor het laatst samen op het podium heeft gestaan... ligt haar allereerste solo-single in de winkel. En daarmee begint haar tweede leven. Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You.

tijd aan Dusty Springfield. Wat een mooi verhaal erachter. Hè? Dat was haar allereerste. Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Zometeen Art van Elde, ik ben Radio M Utrecht. Hè? Art in Utrecht komt thuis. Nog eventjes dan, nog eentje dan. Hè? Welke winkel of werkplaats van vroeger mis je nog? Hè? Dat kan de bakker zijn, de fietsenmaker, groenteboer. Maar er komen nog steeds mooie verhalen. Want deze ga ik nog even voor je meenemen. Hij zegt... oh ja... Hey, dag, Ria uit IJsselstein zegt... even kijken, waar is Ria? Ria, waar is het? Even kijken hoor. Oh ja, dat is ja, de kruidenier en de gracht. Als je binnenstapte, rinkelde zo'n koperen belletje... en rook het naar petroleum en zoethout. Achter de toonbank stonden gigantische glazen stolpen vol snoep. En voor 1 stuiver wees je aan 3 zwart-wit lollies, een duim erop en zo'n schuimblok. En de wit die schepte alles heel bedachtzaam in zo'n wit puntzakje. Hij gooide er altijd met een vette knip nog 1 ulevelletje bij, extra bij. En dan zei hij, ja, niks tegen je moeder zeggen hoor, anders willen je broertjes ook. En dan zei hij, ja, tegenwoordig scan je je barcode bij een kille paal en krijg je alleen een melding dat je je tas op het wegenplateau moet laten liggen. Ach, nou, doe mij dit maar, zeg. Wat een mooie verhalen, dankjewel. Morgen Instagram

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus, 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En we gaan eens eventjes naar de hoofdpunten van het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De politie wil voetbalclubs voortaan helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien de stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk dat naar aanleiding van de wedstrijd van FC Utrecht afgelopen weekend. De rechter in Utrecht heeft opnieuw het bedrag van verkeersboetes verlaagd. Het gaat om 2 boetes. Die zijn volgens de rechter de afgelopen jaren onterecht verhoogd om gaten in de begroting te dichten. En studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Hoe dat zit, dat hoor je over een half uur.
8: Files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. 20 minuten vertraging. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 25 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg bijna 20 nog eens. En de laatste op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. Olivia Newton-John hoor je zo en Andy Williams. Dan gaan we nog een keer. Nou, dat doen we niet hoor.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z. Yes!
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
16: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Deze vrijdagmiddag physical.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag. Het is 11 september 2026. De dag dat minister Hermans ons aanraadt onder een klamboe te slapen. Als je er een hebt. Om te voorkomen dat we het Westnijlvirus oplopen door een muggensteek. Het is ook de dag dat kattenredder Vincent weer toeslaat. Een kat die al 2 dagen in een boom in Vianen zat, die staat weer op de grond. Ja, het is ook een historische dag. Het zal je niet zijn ontgaan. Precies 25 jaar geleden boren 2 passagiersvliegtuigen zich in de Twin Towers in New York.
2: Oh, we got an explosion inside.
3: The building is exploding right now. You got people running up the street.
2: Okay.
3: I'll tell you what's going on. The whole building just exploded some more. The whole top part.
2: Okay.
3: The building is still intact. People are running up the street.
0: Ja, er komen 3000 mensen om het leven en de wereld kijkt verbijsterd toe. En daar gaat ook mijn vraag over vandaag. Wat staat jou nog bij van die afschuwelijke dag? Waar was je? En kon je nog door met wat je aan het doen was? Of zat je de hele dag voor de televisie om het nieuws te volgen? Laat het me weten en stuur een berichtje via de app

0: Teddy Swims en Mr. Knows It All. 16:45, Radio M Utrecht. Ja, een unieke vondst in het Kringloopcentrum Amersfoort. Tussen de ingeleverde spullen, dat zijn zo'n 14.000 items per maand, vond een medewerker een boekje. Een boekje van bijna 500 jaar oud. En dat blijkt te gaan om het oudste gedrukte boek over de stad Amersfoort. Peter Schragen, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Jij zit in de Raad van Toezicht van dat kringloopcentrum, maar ja, je bent ook historicus. Op een schaal van 0 tot 10, hoe bijzonder is die vondst?
1: 10.
0: Zonder twijfel?
1: Zonder twijfel. En ik kan je ook uitleggen waarom. En je moet je voorstellen, Amersfoort was een stadje van 4500 inwoners rond 1554, toen het boekje werd uitgegeven. Amersfoort had geen drukker. Amersfoort had geen boekverkopers. Boekbezit, gedrukte boeken, was iets van de bovenste laag van de bevolking. Ja. Dat waren misschien 150, 200 mensen die gedrukte boeken hadden. Kloosters hadden natuurlijk wel boeken, maar dat waren boeken die handgeschreven waren, manuscripten. Die waren er wel. Maar dit is dus heel bijzonder. Er zijn maar 4 exemplaren van bekend van dit boekje. Het Archief Eemland heeft er eentje, ja, uiteraard. De Universiteitsbibliotheek in Utrecht heeft er eentje. En er is ook in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft er eentje. En misschien nog in Leiden. Maar ja, dat weet ik niet meer precies. Dus dat is bijzonder uniek gewoon.
0: Ja, zometeen even vandaag meer over wat er in dat boekje staat. Even, hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Valt het niet bijna uit elkaar?
1: Nee, het valt helemaal niet uit elkaar. Het is waarschijnlijk ook in later tijd herbonden, om het zo maar eens te zeggen. Dat kun je wel zien. Maar het is nog in fantastische staat. Wat je wel ziet is dat de druktechniek in die tijd vrij primitief was. Om iets te noemen, het Rode Kruis van Amersfoort, dat is ingekleurd nadat het gedrukt is. En dat zie je dus aan de achterkant van het titelblad, zie je dat doorschijnen.
0: Ja. Dus het is in goede staat. En dat voor een boek uit 1554. De eerste druk van een zogeheten ordonnantie van toenmalig keizer Karel V over de stad Amersfoort. Ja. Even in Jip en Janneke taal, wat wordt er in dat boekje beschreven?
1: Twee dingen. Het eerste is, Karel V pakt Amersfoort het middeleeuwse zelfbestuur af. Karel was ontzettend verbolgen over het feit dat wij ons aan de Gelderse hadden overgegeven, onze stad. Ja? En die wilde ook de macht naar zich toe trekken. Dus die zei gewoon van, ik benoem voortaan het stadsbestuur. En wat hij daarnaast deed, was ook nog een schout aanstellen. Dat deed hij ook zelf, die de toezicht hield op dat stadsbestuur. Dus Amersfoort raakte zijn zelfbestuur min of meer kwijt. Ja. En het tweede was, de rechtspraak. En het recht was overal in het land was verschillend. En Karel V wilde als landsheer wilde zeg maar dat uniformeren. En dat heeft hij ook hier in dit boekje geprobeerd. Het is 94 pagina's. Het gaat voor een deel over het zelfbestuur. Of het bestuur van de stad. Maar gaat ook voor een groot deel over de recht en de rechtspraak.
0: Ja, en ik begreep dat uw hart helemaal op hol sloeg toen u stuitte op wat krabbels in dat boek. Gemaakt door een zekere Jan Vonk. Ja. Een Amersfoortse jurist, die werd een hoge pief aan het Spaanse Hof. En die werd hier, in Amersfoort, eigenlijk gezien als een verrader, toch?
1: Ja, zeg maar rond 1580 werd... Hij had enorm veel landbezit, had hij allerlei kerkelijke benefities had hij binnengehaald in zijn functie. En die werden allemaal ingepikt door de protestanten. Dus hij had bijvoorbeeld in Utrecht zat hij bij een van de kapittels. Dat waren hele rijke kapittels in de stad Utrecht, die al eeuwenlang landbezit hadden opgebouwd. Daar kreeg hij een jaargeld uit, dat was meer dan 3000 dukaten. Dat was echt een fortuin. En dat werd door de protestanten dus ingepikt, want hij was... zat aan de kant van de koning en werd gezien als een collaborateur en een verrader.
0: Ja, zat lekker in Madrid, hè?
1: Ja, zat lekker in Madrid. Ja.
0: Zeg, tot slot, deze unieke vondst, dit oude boekje, gaat ertoe leiden dat u een biografie gaat schrijven over deze Jan Vonk.
1: Ja, want het is eigenlijk van de krankzinnige dat dit boekje met die handtekening het enige is wat wij van deze man hebben. Terwijl hij een van de meest opzienbarende carrières heeft gemaakt van alle 16e-eeuwse Amersfoorters.
0: Ja.
1: Er is echt niks meer. Er is geen straatnaam genoemd, er is geen portret van hem. Er is niets. Alleen dit boekje met die handtekening van hem.
0: Die biografie wachten wij dan af. Toch nog één vraag. enig idee wie dat boekje heeft ingeleverd bij het kringloopcentrum?
1: Nee.
0: Dat is toch wat?
1: Ja, het is echt krankzinnig. Je moet je voorstellen dat er misschien maar 100 van gedrukt zijn. Nou, wat heeft dan de eeuwen overleefd? Er zijn er dan 4 of 5.
0: Ja.
1: En dan ook nog met die handtekening van een hele beroemde Amersfoorter eigenlijk. Die we gewoon vergeten zijn of nagenoeg vergeten zijn. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik ben ook maanden van slag.
0: Leuk dat je even in de uitzending was. Peter Schragen, vriendelijk dank.
1: Dankjewel. Goeiedag.

0: Marco Borsato, Radio M Utrecht. Zometeen het regionieuws met Casper. De politie is het zat en wil nu zelf ingrijpen bij stadions om gedoe met vuurwerk aan te pakken.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Ja, je hoort het niet vaak, maar er wordt iets goedkoper.
10: Verkeersboetes. De rechter in Utrecht heeft opnieuw het bedrag van verkeersboetes verlaagd. Die zijn volgens de rechter de afgelopen jaren onterecht verhoogd, bedoeld om de begroting te dichten. Een boete voor 6 kilometer te hard rijden daalt 5 euro en wordt 48 euro. Rij je 7 kilometer te hard, dan gaat die van 66 naar 58 euro. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op het verstopt vuurwerk. Dat na dat gedoe met vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moet maken. FC Utrecht moet zondag trouwens tegen Excelsior. Een vooruitblik zie je op rtvutrecht.nl en in onze app. Studenten leren moeilijk teksten beter begrijpen door hun eigen leren. Nou, gaat ook lekker.
0: Dit is een onderwerp over lezen, toch?
10: Dit is een onderwerp over lezen. Nou, dan gaan we hoor. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Kijk, dat heb ik nog niet gedaan namelijk. Onderzoekers van Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO en VWO-leerlingen. Die beelden die kregen die studenten later te zien en dat hielp, want ze gingen vooruit met lezen. En deze methode wordt er nu ook gebruikt op de lerarenopleiding. En het Rode Kruis in Utrecht gaat verhuizen. Na 8 jaar hebben ze een nieuwe plek gevonden bij de Vlampijpstraat. Nu zit het Rode Kruis nog aan de Koningsweg. Daar is opslag en daar worden trainingen gegeven. Maar die nieuwe plek die is groter. Daar kan de club dan ook vergaderen. En er is genoeg ruimte voor ambulances en andere hulpmiddelen, vertelt een van de vrijwilligers.
11: Dat kunnen materialen zijn, verbandmaterialen. Al die tassen die ze bij zich hebben. Dat ligt nu niet allemaal hier, maar het meeste. En dat gaat op die Vlampijpstraat zeg maar allemaal bij elkaar komen.
10: Ja, en op de oude plek, daar wil de gemeente huizen bouwen. Dan nog het weer. Vanavond kans op een enkele bui. Vannacht misschien mist. Morgenochtend ook. En dan droog. 22.

0: 20 graden. De files A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 10 minuten oponthoud. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ook 10. Dan de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel een half uur vanwege wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten oponthoud. Zometeen de Golden Earrings, George Ezra. En we praten over die afschuwelijke dag, 25 jaar geleden. De aanslagen van 9/11.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
5: Utrecht komt thuis met

0: 10 minuten over 5:30. Je luistert naar Radio M Utrecht.
1: NOS Journaal.
2: Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent.
3: That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
4: Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort.
5: Come on in! Come on in!
0: Jesus! Lord Jesus! Ja, 25 jaar geleden. De terroristische aanslagen op Amerika. Iedereen weet denk ik nog wel waar die was toen ze het nieuws hoorden. Veel reacties. Bianca die schrijft, ik weet nog heel goed. Ik was zwanger van onze oudste. En we kregen op dat moment een rondleiding in het ziekenhuis in Hilversum op de verlosafdeling. En daar kwamen de beelden op tv. Reinie was op vakantie in Turkije. En na een dagexcursie kwamen we de hal van het hotel binnen. Stonden heel veel mensen naar het nieuws op tv te kijken. En daar hoorden we wat er gebeurd was. Dag Cheng-Eun, goedemiddag.
6: Hallo, goedemiddag.
0: Jij werkte als violiste toen, hè?
6: Ja.
0: Vertel eens over die dag.
6: Ik zat in een musicalproductie, dus ik zat in de orkestbak. En het was de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid. En gaat eigenlijk natuurlijk helemaal over die hele wereldproblematiek, onder andere. En ik zat in de trein op weg naar Oude Luxor in Rotterdam. En ik kreeg een telefoontje van, de voorstelling gaat niet door, want er is iets aan de hand in Amerika. En er is een vliegtuig in het World Trade Center. Eigenlijk wisten we er nog niet zoveel van. Dus alleen dat ze dus die voorstelling hadden afgelast.
0: Ja, maar jij was toch al op weg naar Rotterdam.
6: Ja.
0: Wel naar het Oude Luxor gegaan?
6: Ja, ik ben er wel naartoe gegaan, omdat ik dacht, ik wil eigenlijk weten wat er aan de hand is. En daar hebben ze vast een tv.
0: Nu zit je natuurlijk gelijk op je smartphone te koekeloeren. Kan je alles volgen? Dat was natuurlijk niet.
6: Nee, ik werd gebeld op zo'n, oldschool Nokiaatje.
0: Ja.
6: Die hadden we toen. En in de trein was ook een beetje verwarring, want ik zei dus meteen van, er is iets aan de hand in Amerika. En iedereen keek mij zo aan van, het zal wel. Maar uiteindelijk werd natuurlijk duidelijk dat het heel vreselijk was.
0: Ja.
6: We hebben daar met z'n allen nog naar die beelden zitten kijken. Dat was echt verbijsterend.
0: Ja. Kennelijk hadden ze daar dus al gelijk de ernst van de situatie door. Vond je het eigenlijk gek dat die voorstelling werd afgelast?
6: Nee, vond ik helemaal niet gek. Ik vond het heel logisch, omdat het, dat laatste nummer van die voorstelling, dat heet Dansen op een vulkaan. En dat gaat dus over alle dreiging, dus nu ook actueel, maar over alle dreiging die er in de wereld is. En die mensen en de troep die de mensen veroorzaken.
0: Ja.
6: Dus ik vond het eigenlijk heel logisch dat ze zoiets hadden van, wij kunnen dat nu niet gaan spelen. Want iedereen was eigenlijk zo verbijsterd en aangeslagen daarvan. En ook de hele vrolijkheid van die musical was ook eigenlijk heel ongepast om dat op die avond nog te gaan brengen.
0: Ja,
6: ik snap het heel goed dat ze. Ja.
0: Ja. Ja, dat was me wat. En dan die lange terugreis weer terug. Ja, en dan gaat het denk ik in de trein alleen maar daarover.
6: Nou, ik ben met de castbus teruggegaan. Ja. Want ik dacht, inderdaad. Je wil eigenlijk toch met elkaar zijn of zo. Of in ieder geval bij mensen die je kent. Dat was een hele rare sfeer in die bus.
0: Ja, ja.
6: Het was eigenlijk een beetje een dag zoals vandaag. Met een beetje regen, een beetje zon. Ook dat weet ik nog. En de terugreis was heel zonnig.
0: Ja.
6: En dat je denkt, hoe kan dat, hè? Dat er zoiets er heeft gebeurd.
0: En daarna, want ik herinner me nog goed dat ik een paar weken daarna op Schiphol moest zijn voor een reis, niet eens naar Amerika.
6: Ja.
0: Maar dat de beveiliging was zo strikt en zo streng.
6: Ja. Ja, logisch, dat begrijp ik. Ja.
0: Ja, ja.
6: We hebben er nog steeds natuurlijk mee te maken met alles wat toen gebeurd is.
0: Zeker. Nou, het komt vandaag weer allemaal even terug. Zullen we dan maar even dansen op de vulkaan met de dijk?
6: Ja, doe dat.
0: Oké. Dankjewel voor jouw verhaal.
6: Is goed.
0: Fijne dag.
6: Hetzelfde. Doeg.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest. Hallo Grita.
2: Goedemiddag Aart.
1: Terwijl het zonnetje hier in Utrechtstad vrolijk schijnt.
2: We moesten er wel even op wachten vandaag.
1: Ja,
2: hè?
1: Maar geduld wordt beloond, hè?
2: Dat is zeker zo. De zon is er nog wel eventjes bij. Een uurtje of twee. Dus dat komt op zich nog wel goed. En ja, de thermometer is in de beeld echt nog even naar 20,0 gegaan. De laatste 10 minuten. Dus ja, we hebben eigenlijk op de meeste plaatsen denk ik wel die 20 graden even aangetikt.
1: Yes. Nou, laten we vooruit gaan kijken naar vannacht en het weekend.
2: Vannacht en het weekend, rustig weer vannacht, vanavond. Je ziet al dus die opklaring die zijn binnengekomen. En in de loop van de nacht koelt het denk ik af naar een graad of 11. Er zou het eerste 1, 2 uur nog een licht buitje kunnen vallen. Verder is het vanavond en vannacht droog. Ontstaan er geleidelijk aan ook mistvelden, mistbanken. En beginnen we frisjes aan de zaterdag met een graadje of 11. En dan morgen eerst wat mistvelden, maar dat wordt snel uit de weg geruimd door de zon. Stapelwolken en zon is het beeld. Een hele vriendelijke zaterdag met weinig wind uit het zuidwesten en een temperatuur die op 22 graden uitkomt. En de zondags steekt daar toch een beetje schril bij af, waarschijnlijk. Want in de nacht, of eigenlijk de late avond van zaterdag, begint het wat te regenen. En die regen blijft een beetje slepen boven ons deel van het land. En dat zou toch wel lange tijd periode met regen, motregen en een buitje en dergelijke kunnen veroorzaken. Dus die zondag ziet er nog niet al te florissant uit qua droogte. Qua droog weer, maar moet ook even kijken hoe het allemaal uitpakt. Want de afgelopen tijd blijkt ook dat steeds fronten toch wat minder stevig uitpakken dan dat ze in de weerkaarten staan.
1: Oké. Nou, dan hopen wij op de onbetrouwbaarheid van de weerkaarten voor de zondag.
2: Zeker.
1: Grita, dankjewel. Tot straks.
2: Alsjeblieft, tot zo.

Ja, Dave Edmunds en de Girls Talk. Straks een fijne tip ophalen. Een tip van Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Het is Open Monumentendag, hè, dit weekend. We gaan naar de steenfabriek Bosscherwaarde. Dat is een bijzondere plek. Hoor je straks meer over. En FC Utrecht heeft 2 puntjes verzameld uit de afgelopen 5 wedstrijden. Wij hopen dat dat beter gaat. We blikken vooruit met Anthony Correia op Excelsior FC Utrecht. Can you hear me?

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Nu bij Dirk. Chicken tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond op deze vrolijke vrijdag. Het weekend is begonnen. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio, die weet Casper. Hallo.
10: Goedenavond. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er supporters zijn die vuurwerk afsteken. De wedstrijd wordt dus niet meer stilgelegd. Dat heeft de KNVB bepaald na dat vuurwerkincident vorig weekend bij FC Utrecht. De rechter in Utrecht heeft opnieuw het bedrag van verkeersboetes verlaagd. Want die zijn volgens de rechter de afgelopen jaren onterecht verhoogd om de begroting te dichten. En de droogte in onze regio verbetert langzaam door de regen van de afgelopen dagen. Toch blijven grondwaterstanden en de afvoer van de Rijn erg laag, zegt het waterschap.
9: De files A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 5 minuten vertraging. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 5. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, daar heb je een half uur op onthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten extra reistijd. Zometeen Sister Sledge en de pianoman Billy Joel.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Sister Sledge.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond. Het is vrijdag 11 september 2026. Het weekend is begonnen en ik hoop dat je leuke plannen hebt. Misschien ga je gewoon lekker uitrusten. Misschien ga je lekker shoppen. Naar de kinderen, de kleinkinderen. Nou ja, wat je ook gaat doen. Hou gezellig de radio erbij aan, hè, want Radio M Utrecht is altijd bij je. En vanaf maandag, ja, dan hebben we wat leuks hoor. Vanaf dan kan je elke dag een exclusieve rondleiding winnen. Hier bij ons, bij Radio M Utrecht. Bezoek onze studio's, maak kennis met de presentatoren. Ja, je kan ook mij de hand schudden. Dat krijg je er dan wel bij. Maar ik denk toch dat het leuk wordt. Dus luister dan de hele dag naar onze dagvraag. En win die exclusieve rondleiding. Dat is toch hartstikke leuk. Nou, dat is volgende week. Dit is nu. Zometeen praat ik met Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Hebben we het over een fijne tip. Want het is Open Monumentendag. En verder blikken we vooruit op de wedstrijd Excelsior FC Utrecht. Kan FC Utrecht weer eens een keertje winnen?

0: Zouden er nou mensen zijn die dit een verschrikkelijk nummer vinden? Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen dit geweldig vindt. Billy Joel en de Piano Man hier op Radio M Utrecht. 6:15 is het op deze vrijdag. Het is Monumentendag, Open Monumentendag. Zowel morgen als zondag. Dus daar ga ik maar eens eventjes over praten met Saskia van Dokkum, directeur van Utrechts Landschap. Saskia, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, dit weekend, zaterdag en zondag, Open Monumentendag. Ja, het zijn eigenlijk Open Monumentendagen, maar goed, daar doen we niet moeilijk over. En jij hebt een hele fijne tip voor ons, de Steenfabriek.
1: Ja, de Steenfabriek bij Wijk bij Duurstede.
0: Ja.
1: En nou ja, voordat ik daar iets over vertel, toch ook kijk vooral op de website van je eigen gemeente, van je provincie. Want er is zo ontzettend veel open. Ik haal er nu één tip uit, maar dat is zeker niet het enige wat geopend is. En je kunt op de meest bijzondere plekken kun je nu naar binnen, waar je normaal gesproken niet naar binnen kan. En nou ja, het jammere is, anders zou ik vanavond verteld hebben over kasteel Moersbergen. Maar dat is zwaar overtekend, dat is nooit open. En dit weekend wel, een van de eigendommen van Utrechts Landschap. Helaas is die zwaar overtekend.
0: Zit vol.
1: Dus daar ga ik niks over vertellen, maar wel over die steenfabriek.
0: Ja, waar in 1991 de laatste baksteen de oven verliet. Maar ja, wat is daar nog te zien nu?
1: Nou ja, eigenlijk gewoon nog een fantastische steenfabriek waarvan je grote onderdelen kan bezoeken. En het leuke is dat op Open Monumentendag vanaf 11 uur daar rondleidingen zijn. En nou, ik vind het toch bijzonder. Tegenwoordig worden huizen een soort van prefab geleverd. Wat je daar nog kan zien, hoe steentje voor steentje gebakken werd. En hoe Nederland, nou ja, zeg maar zo vanaf 23 is die actief geweest, 1923. Hoe Nederland, hoe scholen, kerken, huizen zijn opgebouwd van die steentjes die stuk voor stuk gevormd werden. Van klei, van rivierklei. Hè. Daarom liggen die steenfabrieken, ook deze, altijd langs de rivier. Stuk voor stuk gevormd werden. Vervolgens in de oven gezet waar het vuur doorheen gejaagd werd. Dat was een 24-uurs productiebedrijf. Waar mensen keihard in werkten. Nog steeds komen eens in de zoveel jaar komen de mensen die hier in Wijk bij Duurstede gezeten hebben, die komen op ons verzoek nog een keer bij elkaar en ontmoeten elkaar dan weer of hun families. Want je zegt, hè, 1991 was de laatste productie, dus er leven nog mensen die hier echt gewerkt hebben en die het fantastisch vinden om daar nog over te vertellen en bij elkaar te komen. Maar dat was echt een vol productiebedrijf en vervolgens werden die stenen via de rivier afgevoerd naar de plek waar ze naartoe moesten. En nou denken wij vaak dat industrie en natuur, ja, zeg maar, tegenover elkaar staan. Nou, de mensen die deze steenfabriek gaan bezoeken, die zullen zien wat een prachtige natuur hier ook is. Want als ze meegenomen worden de fabriek in, dan zullen ze onder andere gewezen worden op een uilennest wat er zit. En wie weet zie je de uil wel met zijn kopje net uit het nest komen. Kan heel goed. Er zijn ontzettend veel vleermuizen op dat terrein. Dus je hebt hier een hele mooie combinatie van natuur en van erfgoed. En wat mij betreft ook echt wel levend erfgoed. Omdat het zo actueel is. Hoe gaan we met huizenbouw om? Mensen die hier altijd actief geweest zijn. Dus ik vind het echt, het is een heerlijke plek om naartoe te gaan. En niet ver van dat prachtige stadje Wijk bij Duurstede. Ik heb het altijd over die kop koffie. Nou, die kun je in Wijk bij Duurstede krijgen.
0: Zeer zeker. Open Monumentendag, morgen en overmorgen. Kijk op de website van je gemeente wat er te doen is. Maar dit is in ieder geval een prachtige tip. De Steenfabriek Bosscherwaarde, Wijk bij Duurstede. Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Dank je wel en een heel fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend.

0: Doobie Brothers, listen to the music. Zometeen Casper met het regionieuws. Nu de Tremolo's. And I like it that way.
1: Zo is het toch.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is 6:30, het regionieuws met Casper. En in Leusden, Casper, moeten toekomstige bezitters van nieuwbouwwoningen opschieten.
9: Ja, over 3 dagen verloopt de inschrijving voor aansluiting op het volle stroomnet. Ook nieuwe scholen maken daar een kans op. De gemeente stuurt die lijst dan in volgorde van urgentie door naar de netbeheerder. Maar een plek op die lijst geeft dus geen garantie. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen definitief gestaakt als supporters vuurwerk naar het veld of andere tribunes gooien. De wedstrijd wordt dus niet meer tijdelijk stilgelegd. De Voetbalbond doet dat na het vuurwerkincident bij FC Utrecht afgelopen weekend. Ook kijkt de KNVB naar technische middelen tegen wangedrag. De rechter in Utrecht heeft opnieuw het bedrag van verkeersboetes verlaagd. Die zijn volgens de rechter de afgelopen jaren onterecht verhoogd om de begroting te dichten. Een boete voor 6 kilometer te hard rijden daalt 5 euro en wordt 48 euro.
8: Hartstikke idee.
9: Rijd je 7 kilometer te hard, dan gaat de prijs van 66 naar 58 euro.
8: Doe maar, doe maar.
9: Ah, het scheelt toch iets, hè? Dan dit.
10: In het net. Heel snel.
9: In Vianen is een kat bevrijd die al dagen boven in een boom zat. De brandweer kreeg hem maar niet naar beneden. En een kattenredder die schudde de kat met een touw uit de boom. Die landde vervolgens in een hoeslaken en rende daarna snel weg. Nou, beelden daarvan kan je vinden in onze app en op rtvutrecht.nl.
8: Schokkende beelden.
9: Schokkende beelden. Zeker kijken. Ik krijg nog het weer. Vanavond kans op een enkele bui. Vannacht misschien mist, morgenochtend ook. Dan droog, 22 graden. En zondag, dan wordt het nat.
8: 3 files nog. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 10 kilometer, ook 5 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 kilometer, 10 minuten op onthoud. Zometeen de Hollies en Miss Montreal.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en

0: mag je Kuit.
1: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: De Nationale Nieuwe. Per Radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: De nationale nieuwe groot van Miss Montreal Radio M Utrecht. 2 punten uit 5 wedstrijden. Dat is tot nu toe het magere resultaat van FC Utrecht. De ploeg van trainer Anthony Correa heeft het moeilijk. En dan wacht zondag een lastige uitwedstrijd tegen Excelsior. De invallers van FC Utrecht die doen het wel goed de laatste weken. Krijgen zij wellicht een basisplaats.
1: Ik weet niet of het voor deze zondag al zo is, maar voor de toekomst zijn er natuurlijk een paar jongens die heel goed kunnen voetballen en nog niet bij de groep zijn. Maar zo zitten er nog een paar jongens buiten de groep die niet eens bij de selectie zaten. Joris, Alonso, die komen er ook een keer aan. En dat zeg ik, er zijn nog mooie dingen in het verschiet en mogen wij een mooie keuze maken.
2: Joris is van Overeem, Alonso is een van daar. Die hebben deze week al meegetraind. Hoe ver zijn die?
1: Goed op weg, goed op weg.
2: Na de interlandbreak?
1: Ja, ik hoop dat ze dan echt volledig inzetbaar zijn. Ja? Dus daar mikken we wel op, ja. Dat ze dan in de oefenwedstrijden gaan spelen.
2: Toen ik het net had over spelers waar je mogelijk een basisplaats voor in het verschiet zou hebben kunnen liggen, Bleek valt de laatste weken steeds goed in. Je zou kunnen zeggen, die solliciteert naar een basisplaats. Broholm viel goed in. Ik weet niet hoe fit hij is, of hij al in de basis kan starten. Maar hoe denk je daar nu over?
1: Nou, precies zoals je zegt. Dus ik denk dat je dat goed hebt ingeschat.
2: Hoe schat je Excelsior in?
1: Sterk. Ze doen het goed. Ze hebben veel punten. 4e plek als ik goed heb.
2: Ben je jaloers op ze?
1: Ik ben niet snel jaloers. Dus dat niet. Maar ik vind dat een compliment voor Ruben. En vorig jaar deed hij het ook wel leuk. Frisse spelopvatting. Ze kunnen goed jagen. Ze hebben veel jonge gasten die over het veld heen vliegen. Compliment voor hoe ze het nu doen.
2: Wat gaan we zondag aan spelsysteem zien? Gaan we een beetje de variant zien waarmee je tegen Go Ahead begon? Of ga je de variant zien waarmee je de eerste 3 wedstrijden speelde? Het leek meer op 4-3-3 dan op de 3-4-3.
1: Dat zijn nummers die je op een formatie zet. En die zet je dan neer. En dan lijkt het alsof je in een teamorganisatie staat. Uiteindelijk gaat het spel bewegen en komt de dynamiek. En daar heb je ook een tegenstander voor nodig, van hoe je op het veld staat. Kijk, hoe wij tegen Excelsior op het veld gaan staan, dat heeft natuurlijk ook te maken met Excelsior. Dat we die extra middenvelden willen hebben, dat hebben we al uitgesproken. Dus die gaan we gewoon neerzetten. En wie dat dan is, dat zien we dan wel weer. Dus in die zin gaan we met een Dani wat aanvallender spelen. Ja, dan moet de middenveld erachter staan. En hoe dat in de hoge blok eruit ziet, in het lage blok. In het lage blok zullen we dan misschien wel weer met 5 terugklappen. Dus zo is een formatie, is van zoveel dingen afhankelijk. Maar we gaan het geen 5-4-1 noemen, ook geen 3-4-3, ook geen 4-3. Nee, we gaan spelen in een bepaalde startorganisatie. En dat is hoe we spelen. En nu, zeker de intenties, het gedrag wat daarbij hoort, het stukje arbeid wat we tegen Go Ahead op de mat leggen, het stukje vechten voor elkaar. Ja, maar dan praten we over voetbal.
2: Heb ik het vertrouwen gegeven?
1: Ik hoop het wel, ja. Dus ik heb in ieder geval bij de spelers heel veel vertrouwen gezien. En ook hoe ze met elkaar omgingen. Dus ik denk dat ik dat wel een positief punt vind.
0: Een stukje Anthony Correa. Excelsior FC Utrecht begint zondag om 12:15. De livestream op onze website en app. Die begint een half uur eerder. En dan hoor je analyses en interviews. Zometeen Grita Spannenburg met het weekend weer. Nu Simon & Garfunkel.

0: M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: The Bee Gees, you win again. Rita, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Aart. Goedenavond. Ja, een dag die best vriendelijk eindigt, hè?
1: Ja, ja, veel bewolking, heel veel stratusbewolking. Van die saaie, laaghangende bewolking, daar viel ook een klein beetje regen uit. Stelde niet veel voor. En de opklaringen zaten inderdaad aan het einde van de dag, nu. En ja, best wel breed opklarend. Temperaturen liggen nu rond de 19 à 20 graden. En uiteindelijk met opklaringen, met een paar wolkenvelden en een paar mistvelden, gaan we vannacht naar een lekker frisse en goed slaapbare 10, 11 graden.
0: Ja. Hey, en is dit dan de voorbode van een mooi weekend?
1: Ja, het blijft allemaal een beetje hinkstapsprong door het weer heen. Met fraaie dagen, dagen met nattigheid en dan weer een fraaie dag. Het is echt ja, nog steeds dat armpje worstelen tussen het hoge drukgebied boven Frankrijk. En deels ook Duitsland, waar ze nog steeds voor de brongebieden van onze grote rivieren wachten op voldoende regen. Want ja, daar slepen de boten ook nog steeds met de bodem over de bodem van de rivier, zeg maar. Dus dat mag ook nog wel komen. En lage drukgebieden die vanuit het noordwesten dan binnenkomen. Dus dat armpje worstelen houden we vast. Dit weekend zien we ook beide gezichten weer. Morgen denk ik een hele mooie dag. Met stapelwolken en zon. Wel eerst mist. Killetjes om te beginnen. En dan 's middags toch gewoon weer t-shirt weer bij 22 graden.
0: Oh nou.
1: Dus, en dan ergens in de loop van zaterdagavond buiige regen uit het noorden. Ja, en die buiige neerslag, een beetje regenachtig weer, dat lijkt zondag best wel lange tijd aan te houden. En dan zit je nog wel op 20, 21 graden, maar dan is het weerbeeld een heel stuk anders dan de eerste dag van het weekend.
0: Oké, we gaan het ermee doen.
1: Zeker, dat kunnen we.
0: Geen keus, hè? Dat is wel
1: fijn. Nee, daarom.
0: Oké, dankjewel, hè. Fijn weekend.
1: Fijn weekend, doeg.

higher and higher. Zometeen de avond van de nostalgie. Lynn Anderson, Easy Beats, Lionel Richie, Morris Albert. Dat staat op het menu. Ja, en dat is nog maar het voorafje. Dit is Love Unlimited. En ik wens je een prachtig weekend. En heel graag tot maandag.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
10: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
9: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
11: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
9: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigde Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

En ook op vrijdagavond zijn de Love Songs er natuurlijk op Radio M Utrecht. En ik hoop dat jij de liefde kan voelen. Dankzij het eerste liedje van vanavond, Elton John en Can You Feel the Love Tonight. En anders voel je de liefde wel dankzij al die andere mooie artiesten die voorbij komen. Onder meer Whitney Houston.

twijfelen moet je niet te vaak doen in de liefde. Je moet het zeker weten. Brad met If en nu de Kelly Family op Radio M Utrecht.

Legendarisch liedje vind ik het. Andy Williams en Can't Get Used to Losing You. Op Radio M Utrecht is het vrijdagavond. Bij jou is het vrijdagavond. En hier hoor je Cressip. Oh.

supermooie liedjes heeft hij gemaakt. Ronan Keating is zijn naam. Je hoorde When You Say Nothing At All. En nu op Radio M Utrecht een liedje dat metaforisch gezien een leeg huis is. Een huis waar de meubels nog wel staan, maar waar de ziel is vertrokken. Dit is Rose Royce en Love Don't Live Here Anymore.

mooi hè. Fleetwood Mac even wegdromen met die mooie muziek van de band die een liedje maakte genaamd Albatross. Prachtige vogel trouwens, ik heb hem een keer in het echt mogen zien. Je hoort vanavond nog muziek van Terence Trent D'Arby en ook van Cliff Richard. En deze is ook heel mooi. Luister maar naar On the Outside.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: presenteert de Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De Avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.